0: de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf. See you.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakte tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Short.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerk bij 15, het zondagmorgenprogramma van BR6, lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrugge, Reewijkdorp en Reewijkbrug. En uiteraard ook een hartelijk welkom op de luisteraars van Gouwestad, Kerk in de Buurt. Kerkplein 15, vanmorgen de dienst vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwebrug. Ik weet in sommige bladen wordt er een andere kerk aangeduid en wordt de Bethlehemkerk volgende week uitgezonden. Maar nee, vanmorgen de Bethlehemkerk uit Nieuwebrug. Die begint om 9:30. Om 11:00 een rondje mannenkoren zoals u van mij gewend bent. En om 11:45 kijken we even naar de kerkelijke agenda. Kijken wat er alvast te beleven is hier in de buurt in Bodegraven en omstreken. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gepresenteerd. Techniek en presentatie, Erik de Gier.

En op deze 2 augustus was dat Dirk-Jan Warnaar met de bekende openingstune van Kerkplein 15. Vandaag zit ik een keertje niet alleen in de studio. Marco van Noord zit naast mij. En die kijkt even mee of het presenteren voor hem een optie zou kunnen zijn. Nou, welkom Marco. We gaan samen deze uitzending maken. En we gaan beginnen met een mooi lied, Lopen op het Water.

Nou, het was een mooi stukje muziek van Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Op die dag, u herkende het vast. Voor de mensen die het later ingeschakeld hebben, een hartelijk goedemorgen. Dit is Kerkplein 15 op deze 2 augustus 2026. Het is alweer bijna 9:15. Leuk dat u bij ons bent. We gaan door tot 12 uur. Om 9:30 gaan we over naar de Bethlehemkerk in Nieuwebrug. En daarvoor en na die tijd uiteraard muziek. We gaan luisteren naar een cd van Remco Hackert. De kracht van uw liefde. Daarvan het nummer Als een hert dat verlangt naar water.

Op zo'n prachtige zondagmorgen als vandaag op deze 2 augustus. Wat is het mooier om buiten te zijn en dan zingen van die trouw van onze Heer. Groot is uw trouw alweer, dat heeft u kunnen luisteren. Het is bijna 9:30, we gaan straks overschakelen naar dienst in de Bethlehemkerk hier in Nieuwebrug. De voorganger is daar dominee van Eck uit Lexmond. En nou, we gaan even wachten tot de dienst begint en we gaan luisteren tot die tijd. Naar wat muziek. Ik heb Dirk-Jan Warnaar erbij gezocht. Met de ware Kerk des Heren. Die hoort je al op de achtergrond. En zonder verdere aankondiging gaan we straks overschakelen naar de Bethlehemkerk. En dan zie ik u graag na de dienst weer terug. Want om 11 uur een rondje mannenkoren. En tot 12 uur gaan we door. Bij Kerkplein 15.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom bij deze dienst. Eventuele gasten ook. En allen die elders met ons verbonden zijn. Voorganger in deze dienst is dominee Van Eck uit Lexmond. De kerkraad heeft de volgende mededeling voor u. Op dinsdag 28 juli was het 55 jaar geleden dat Jaap en Gerry Domburg, Kortenhoeve 3, in het huwelijk traden. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen met kinderen en kleinkinderen voor de toekomst Gods zegen toe. Wat betreft de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is bij de uitgang voor de renovatie van de kerkgebouwen. We gaan de voorzang zingen met elkaar. Psalm 19, vers 1 en 3 uit Weerklank. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van Psalm 97, vers 1 en 5 uit de Oude Berijming. Psalm 97, 1 en 5.

de lezing van Gods wet zingen we Psalm 119, vers 49 en 52. Nu heb ik in mijn liturgie er niet meer bij staan of dat het uit weerklank of uit de oude bereiding was. We zingen het gewoon met de biemer mee. Het zal wel goed overgebracht zijn. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die onze Heer Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus vatte deze 10 geboden samen in de volgende 2. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten.

Laten wij bidden. Heere in de hemel, we zijn uit onze huizen gekomen en zijn naar de kerk gegaan om een woord van u te horen, om uw naam lof te zingen en om u aan te roepen in onze gebeden dat u in ons midden wil zijn. Thuis luisteren er mensen mee of zullen dat nog doen of ze zien het ook. U bent ook daar. Voor u is er geen grens van plaats of tijd. En u bindt ons allen samen rondom uw woord en rondom uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En overal in de wereld komen er mensen samen rondom uw woord. Soms diep in het verborgene, omdat het verboden is. Soms openlijk, soms zijn het er heel veel. Soms maar een paar, maar overal in heel de wereld, ook waar wij denken dat dat niet zo is, bent u met uw woord en wordt uw naam groot gemaakt. En nu worden er vele woorden in deze wereld gesproken, woorden die ons bang kunnen maken van, soms schrikken we van onze eigen woorden. Daarom zijn wij zo dankbaar dat uw woord er is en dat u dat zelf levend houdt. Wanneer we straks uit de Bijbel lezen en wanneer het wordt uitgelegd, dan gebeurt dat in mensenwoorden. Dat is ook een genade, dat u geen onverstaanbare taal spreekt, maar zoals u mens geworden bent, dat u ook in menselijke woorden ons aanspreekt. Maar wees dan ook met uw Heilige Geest in ons en onder ons, dat wij ons aan dat woord niet kunnen onttrekken. Neem zelf onze gedachten en ons hart gevangen. En laat ons ja zeggen. Ja, Heere, u hebt gesproken, zodat wij leven voor uw aangezicht. Wees zelf zo de stille grote aanwezige in deze dienst. Geef uw tegenwoordigheid te ervaren. Wij vragen dat uit genade. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we straks een kinderlied zingen voor de preek. Maar voor de schriftlezing wou ik daar meteen al iets over zeggen. We gaan straks een stukje lezen, dat vertel ik nog wel. Maar toen moest ik denken aan de schoolklas. En de juffrouw had het daar moeilijk mee, want twee jongens zaten voortdurend elkaar te stompen en te vechten en ruzie te maken en ze kreeg ze maar niet rustig. En eigenlijk dacht ze, het zijn toch allebei heel aardige jongens, waarom doen ze nu zo moeilijk en zien ze van elkaar niet dat ze aardige jongens zijn? En toen had ze ineens een idee, we zetten de tafeltjes zo dat iedereen elkaar aan kan kijken in een kring. Dan zien ze van elkaar als ze verdrietig zijn en als ze blij zijn, en dan ziet het er anders uit dan zo'n jonge naast je. En zo gedaan, ze zetten ze natuurlijk niet naast elkaar, maar wel zo dat ze elkaar konden zien. En vanaf toen ging het beter. Nu gaan we straks een hoofdstuk lezen over het volk Israël, 12 stammen die vaak ruzie maakten. Ruzie met God, ruzie met elkaar. En dan zegt God, voordat jullie nou de beloofde land binnengaan, moeten jullie op twee bergen gaan staan. De ene helft van het volk daar, de andere helft van het volk daar. En Mozes in het midden. En dan worden ze gedwongen elkaar aan te kijken. En dat is het geheim ook wel, een van de geheimen achter Deuteronomium, het vijfde Bijbelboek. Hoofdstuk 27... Een van de hoofdstukken waar ik mijn halve leven al door geboeid ben, maar waar ik toch niet over durfde te preken. Het is ook een heel streng hoofdstuk. Maar we zullen zien dat daar toch veel van Gods liefde in zit. Deuteronomium 27, we gaan het in zijn geheel lezen. Mozes weet al dat hij niet het beloofde land mee in mag,
Maar voor het zover is, spreekt hij het volk nog een keer toe. En dat is bijna het hele boek Deuteronomium. En dan zegt hij nog één keer alles wat hij op zijn hart heeft. En Mozes gebood het volk samen met de oudsten van Israël: neem al de geboden die ik u heden gebied in acht. En op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de Heer uw God u geeft, moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. U moet alle woorden van deze wet daarop schrijven als u overgestoken bent, opdat u komt in het land dat de Heer uw God u geeft. Een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. En als u de Jordaan bent overgestoken, moet het zo zijn dat u deze stenen, waarover ik u heden gebied, opricht op de berg Ebal, en dat u ze met kalk bestrijkt. U moet daar een altaar bouwen voor de Heere uw God, een altaar van stenen die u niet met een ijzeren voorwerp mag bewerken. Van hele stenen moet u het altaar van de Heere uw God bouwen en daarop brandoffers brengen voor de Heere uw God. Ook moet u dankoffers offeren en daar eten en u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U moet op deze stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Verder sprak Mozes samen met de Levitische priesters tot heel Israël: zwijg en luister, Israël. Op deze dag bent u een volk geworden voor de Heere uw God. Daarom moet u de stem van de Heere uw God gehoorzaam zijn en zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied doen. En Mozes gebood het volk op die dag: wanneer u de Jordaan overgestoken bent, moeten de volgende stammen op de berg Gerizim gaan staan om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En de volgende stammen moeten op de berg Ebal gaan staan voor een vervloeking: Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan en Naftali. De Levieten moeten het woord nemen en tegen alle mannen van Israël zeggen met een luider stem: vervloekt is de man die een gesneden of een gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Heere, het werk van de handen van een werkmeester, en dat op een verborgen plaats neerzet. En heel het volk moet antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt is wie zijn vader of moeder veracht. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie de grenssteen van zijn naaste verlegt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op de weg. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie met de vrouw van zijn vader slaapt, want hij heeft het kleed van zijn vader opengeslagen. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie gemeenschap heeft met welk dier dan ook. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie slaapt met zijn zuster, de dochter van zijn vader, of met de dochter van zijn moeder. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie met zijn schoonmoeder slaapt. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie zijn naaste in het geheim doodslaat. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk moet zeggen: amen. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen: amen. De tekst is vers 8. U moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Over die wet van God gaat het. En we lezen daarover nog uit de brief aan de Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 13, de versen 8 tot en met 10. Romeinen 13, 8 tot en met 10. Wees niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben,
Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En over die liefde gaan we nu zingen. Weerklank 605, de versen 1, 2 en 3. Het kinderlied. Weerklank 605.

Deuteronomium 27, vers 8. U moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven. Duidelijk en goed. Dat is wel een hele bijzondere opdracht die Mozes het volk hier meegeeft. Als ze straks het beloofde land binnengaan, moeten ze grote stenen meenemen en die oprichten op de plaats waar ze het land binnen zullen gaan. En als die stenen, mogelijk zijn het er 12 geweest, voor iedere stam 1, als die stenen daar dan staan, moeten ze met kalk bestreken worden en moet daar de tekst van Gods geboden op worden geschreven. Waarschijnlijk moesten ze in de kalk worden ingegrift. Verf en inkt zou het in de buitenlucht niet lang houden. En uitleggers hebben zich afgevraagd of dat alleen over de 10 geboden ging, die we ook net gelezen hebben, of over heel Gods wet, zoals die via Mozes aan Israël was doorgegeven. En ik denk wel dat het de bedoeling was dat al Gods geboden op die stenen moesten worden aangebracht. Als je het land Egypte binnenging, of een deel van Egypte, of een stad van Egypte, dan kon je ook voorbij een muur komen waarop de wetten van het land of van die stad waren ingegrift. Als een soort boodschap: binnen deze grenzen, of binnen de muren van deze stad, heb je aan deze regels te houden. En ook de koningen van Assyrië, die heersten vanuit Nineveh, hebben zulke muren gehad waarop de wetten van hun rijk stonden te lezen. Zo vreemd is dus de opdracht die Mozes hier aan het volk meegeeft ook weer niet. Nu doen wij dat niet meer, maar toch moest ik even denken aan de bordjes die vroeger, en soms ook nu nog wel, vooral in de katholieke wereld, bij de ingang van een kerkgebouw kon zien. Dit is een godshuis, toon uw respect daarvoor in gedrag en kleding. Of om iets heel moderns te noemen, mobieltjes inleveren bij de ingang van het klaslokaal. Steeds is de boodschap: wie hier binnen gaat, heeft zich aan deze regels te houden. En nu staat Mozes daar, nadat hij 40 jaar met het volk door de woestijn was vertrokken. Met dat volk waar hij heel zijn hart en heel zijn leven aan had gegeven, maar dat hem ook steeds weer het bloed van onder de nagels had gehaald. Maar hij bleef van ze houden, hoe lastig ze soms ook waren, omdat God van ze bleef houden. Soms, als het zelfs God te veel werd en hij het lastige en ongehoorzame volk wou vernietigen, dan sprong Mozes voor hen in. Dan leek het even alsof Mozes' liefde groter was dan Gods liefde. Maar dan liet God zich weer door Mozes bepraten en dan won de liefde het weer. En dan ging God verder met dat volk dat hij, dat toch ondanks alles zijn volk bleef. Mozes leefde zo dicht bij het hart van God dat hij God op het diepste van zijn liefde wist aan te spreken. Op zulke momenten is het al even alsof we Jezus horen bidden toen men hem aan het kruis vroeg: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Dat bad hij niet voor Israël alleen, maar voor Israël en alle volken, ook voor ons dus. Wij die moeilijke mensen zijn, levend in een oorlogszuchtige wereld. Dat geeft hoop, al lijkt het er soms hopeloos met ons mensen voor te staan. En zo staat Mozes hier nu. In die 40 jaar dat hij met Israël door de woestijn was getrokken, had hij dat volk goed leren kennen. En nu moet hij het loslaten, want hij mag dat beloofde land niet mee in. Omdat ook hij, hoeveel hij ook van dat volk was gaan houden, omdat ook hij zich een keer in zijn woede had laten gaan. En dan mag hij er niet in. Dat lijkt hard.
Maar ook voor Mozes moest er een keer een eind aan komen. We kunnen ons hem ook moeilijk voorstellen als ambteloos burger, gepensioneerd, om zo te zeggen, in het beloofde land. God had een beter huis voor hem. Mozes was zijn hele leven een godsman geweest. En eindelijk mocht hij nu naar God toe. Naar het licht van de heerlijkheid die hij bij leven al had mogen aanschouwen toen hij bij God op de berg was. Toen nog met de afstand waarmee een sterveling soms iets van het licht mag zien, maar straks eindelijk na 120 jaar ten volle. Dan zou hij meer thuis zijn bij God dan hij ooit in het beloofde land had kunnen wezen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zou Jezus later zeggen. Woningen niet alleen voor bijzondere mensen zoals Mozes of Elia of de 12 apostelen, maar voor allen die hem op zijn woord geloven. Dat geeft hoop, opnieuw voor ons, net als Israël, hardnekkige, lastige mensen. God die liefde is, kent geen bordje vol. Wie zich meldt aan zijn poort, vindt een vader die wacht. En wordt niet naar een ander adres verwezen. Maar nu moet Mozes zijn volk toch loslaten. Of liever het volk dat aan hem was toevertrouwd. En hij weet dat ze zich in het beloofde land niet ineens anders zullen gaan gedragen. Opnieuw zullen ze God en zijn geboden vergeten. De geboden van de God die hen uit de slavernij had bevrijd. En die als een vader voor hen wilde blijven zorgen. Maar zo zou het niet gaan. Dat wist Mozes. En dat wist ook God. Ze zouden andere heilanden en goden achterna gaan lopen. Ieder die maar wat leek te beloven. Ook al kwam daar niets van terecht. En we zien het nog steeds. Zoals bij iedere verkiezingen mensen achter nieuwe heilanden aanlopen. Die tenslotte alleen maar onheil brengen. Terwijl ze de God aan wie ze hun leven te danken hebben en die hem dagelijks met alle goeds omringt, totaal lijken te vergeten. Wij doen het niet beter dan het volk dat aan Mozes was toevertrouwd. Vandaar Gods geboden ingegraveerd op stenen die daar nog generaties zouden blijven staan. Om hen eraan te herinneren dat het God was die hun het land waar zij woonden had gegeven. Dat hij er de koning was. En dat ze er leefden van wat hij hen gaf. En dat er, als het erop aankwam, niets van hem bij was. Daarom moesten ze, als ze die stenen met Gods wet hadden opgesteld, daar ook een altaar gemaakt van stenen bij bouwen. Een altaar om daar brandoffers op te offeren. Als een teken van overgave. Brandoffer betekent, zoals dat dier in de vlammen opstijgt naar God, zo geef ik mij met alles wat ik heb aan hem die mij geroepen heeft en die mijn God wil wezen. Dat is de betekenis van een brandoffer. Maar niet alleen brandoffers zouden er op het altaar worden geofferd, ook dankoffers. Om daarmee te zeggen, door dit dier op het altaar te offeren, laat ik mijn dankbaarheid zien voor alles wat ik van God heb gekregen en wat ik nog dagelijks krijg. Ook al ben ik een zondaar en heb ik zijn geboden overtreden en overtreed ik ze nog dagelijks. Hoe groot moet zijn liefde zijn dat hij een dier in mijn plaats wil accepteren. En zo krijgen we een machtig beeld van hoe Israël het beloofde land zou binnentrekken. Tussen machtige stenen door waarop Gods wet stond geschreven. De wet waaraan ze zich in de woestijn maar met tegenzin aan hadden gehouden. Maar waaraan men zich wel te houden had als men niet ver van God in het ongeluk wilde komen. En tussen die stenen met Gods wet, dat altaar met die brandoffers als teken van overgave aan God. En de dankoffers om daarmee te zeggen, niets is van mij, ik heb het alles van God gekregen. En dan nog dat God zulke offers
wil accepteren, terwijl wij zelf eigenlijk dat offer hadden moeten zijn. En zo wordt ook in de gemeente van Christus Gods wet gelezen. We hebben vanmorgen opnieuw gehoord. Ik ben uw God. Ik heb mij aan jou gegeven. Zo begint het. Ik heb mij aan jou gegeven. Ik ben uw God. Dat is mijn liefde. Leef daar nu ook van. En gun van die liefde die je van mij krijgt nu ook wat aan de ander. Dat is samengevat Gods wet. Ik ben jouw God. Leef daarvan. En geef van mijn liefde ook wat door aan de ander. Dat is Gods wet. Houden we ons daaraan? Of doen we enkel wat ons hart ons ingeeft, ook als God gij zult niet zegt? We horen Gods wet. Zalig zijn we als we hem ernstig nemen. Dan weten we waar het heen moet, maar dan weten we tegelijk ook dat we geen been hebben om op te staan. Een altaar staat er in onze kerken niet. Wij hebben het offer dat Jezus bracht aan het kruis. En dat ons in het evangelie wordt verkondigd alsof wij het voor ons zien. En dan weten we het. Onze offers schieten altijd tekort. Maar hij bracht het brandoffer dat de hemelse Vader accepteerde, alsof wij onszelf aan God ten offer hadden gebracht. Hij bracht ook het grote dankoffer dat ons klein en verlegen en toch ook dankbaar maakt. Dankbaar dat wij, al zijn wij zondaren, net als dat lastige Israël, dat wij toch voor Gods aangezicht mogen leven. Intussen leven we ook mee met Mozes. Die weet dat hij het einde van zijn leven nadert en dat hij het volk waarmee hij zoveel had meegemaakt tenslotte los moet laten. Overlaten aan God. God wiens wet hij aan Israël door had mogen geven. En nu zal het volk het zonder hem rechtstreeks met God moeten doen. En met het woord dat aan hen was doorgegeven. Het is alsof er met het vertrek van Mozes een nieuw begin wordt gemaakt. Op deze dag bent u tot een volk voor de Heere uw God geworden, zegt Mozes. Alsof hij zeggen wil, ik zal er straks niet meer zijn, maar de Heere en zijn gebod zullen blijven. Houd je aan wat ik jullie doorgegeven heb. Zo spreekt hij als een vader die weet dat hij gaat sterven, zijn kinderen nog één keer toe. Met liefde. Maar ook met de vrees die je hebt als je weet dat je mensen los moet laten. Hoe zullen ze, als ik er niet meer ben, verder gaan? Hoe zullen ze gaan leven? Hoe zal het met ze gaan in deze wereld? En dan komt er het tweede deel van het hoofdstuk, waarin beschreven wordt hoe het volk bij het binnentrekken van het land zich aan Gods wet zal hebben te onderwerpen. Want het is niet genoeg dat die wet op stenen te lezen staat. Ze moet ook in de harten worden ingegeven. Geschreven. In volle ernst. En daarbij gaat het hart aan toe. Zo hard dat we dit hoofdstuk niet zonder huiver kunnen lezen. Bij de ingang van het land liggen twee bergen met de hellingen tegenover elkaar. De Ebal en de Gerizim. We weten dat het volk uit 12 stammen bestond. 6 van de 12 stammen moeten op de helling van de Gerizim gaan staan. En die moeten instemmen met de belofte van Gods zegen over degenen die de weg van zijn geboden gaan. Wat die zegen inhoudt staat niet in dit hoofdstuk, maar in het volgende hoofdstuk. Gezegend degenen die Gods geboden bewaren. Hij is hen in alle dingen nabij. Tot in het dagelijks brood dat ze van hem ontvangen. En hun leven zal enkel vreugde zijn. En dan van de berg Gerizim klinkt uit de mond van de 6 stammen die daar staan een instemmend amen. Maar er is een keerzijde. Vervloekt degene die God verlaten
en goden achterna lopen die geen goden zijn. Hun leven zal leeg en donker zijn, puur omdat ze God verlaten. Een leegte zal er in hen zijn die enkel God kan vervullen. En als dat nu gezegd wordt, klinkt van de overzijde van de berg Ebal het amen van de stammen die daar staan. Dat wil niet zeggen dat de ene helft van het volk Gods zegen zal ontvangen en de andere helft van Gods, de andere helft Gods vloek. Het volk is één. Staande op de twee berghellingen worden ze gedwongen elkaar aan te kijken en te blijven kijken. En zolang ze dat doen, zullen ze Gods volk blijven. Zowel onder Gods zegen als onder Gods vloek. Met in het midden het altaar dat van Gods genade spreekt en waarop de offer van Gods liefde brandde. Een liefde die heel het volk omvat, zolang ze elkaar maar aan blijven kijken. Zolang ook wij elkaar maar aan blijven kijken met Jezus offer in het midden. Hiermee had het afgelopen kunnen zijn. Maar dan is het alsof Mozes nog één keer alles op alles zet om te voorkomen dat het volk in de fout gaat. En op de achtergrond spreekt hier ook het hart van God die liefde is. En die niets erger vindt dan dat de liefde wordt geschonden. En het volk moet weten hoe erg hij dat vindt. Vandaar die vervloekingen waarop heel het volk, alle 12 stammen dus, amen hebben te zeggen. En dan klinkt die tweede helft van het hoofdstuk. Het is alsof we erbij staan, een hele reeks vervloekingen, en we huiveren, want diep van binnen weten we dat wat hier gezegd wordt ook ons aangaat. Vervloekt die God denkt te kunnen vergeten en die op zijn eigen hart vertrouwt. Vervloekt die de ouderen minacht. Vervloekt die weduwen hun land afpikt en heel het volk zal zeggen amen. Vervloekt die een blinde laat struikelen. Vervloekt die weduwen en wezen laat verkommeren en die de vreemdeling van zijn recht berooft. En het heel het volk zal zeggen amen. Vervloekt die zich vergrijpt aan wie hem niet toekomen. Vervloekt die in het verborgene iemand van zijn leven berooft. God zal hem vinden. Vervloekt degene die geld meer waard vindt dan een mensenleven. En heel het volk zal zeggen amen. We horen het Israël zeggen, staande tegenover elkaar op die twee berghellingen, de ogen op elkaar gericht, want samen zijn zij Gods volk. Intussen blijft het schenden van de liefde niet ongestraft. Al blijft Gods volk Gods volk en staat het altaar met de offers daarop als een teken van zijn liefde in hun midden. Zo hebben wij het offer van Jezus in ons midden. Het offer dat hij voor Israël en de volkeren bracht. Het offer dat in ons midden wordt gepredikt, opdat wij hem dankbaarheid bewijzen met een vrolijk hart. En met een nederig hart ook. Als wij erover horen en als wij het aan het avondmaal vieren, met een nederig hart ook, want er is niets van ons bij. Integendeel, vergeef het hun, blijft hij bidden, want ze weten niet wat zij doen. Want laten we eerlijk zijn, hoe gemakkelijk schenden wij de liefde en we op een andere goden na en plaatsen we onszelf en ons belang voor dat van onze medemensen. En hoe dwars zit het ons dat God ook hier weer de zwaksten, de weduwen, de wezen en de vreemdelingen noemt. We worden wekelijks aan hen herinnerd in de 10 geboden en nu weer in de schriftlezing en de preek. Ook politiek laat God ons niet met een gerust geweten leven. En ook in onze begeerte niet. En in onze stille gehechtheid aan geld, waar we ondanks alles zo moeilijk iets van los kunnen laten als het erop aankomt. Vervloekt, roept de Heere, en hij doet dat niet voor niets. Want hoe leeg en hoe hol wordt het leven waar de liefde wordt geschonden. Hele landen, soms denk je heel de wereld, glijdt de kilte van een leven zonder liefde in. Jezus zelf kondigt tijden aan waarin de liefde zal verkillen.
Misschien leven wij in zulke tijden. Maar we komen er niet mee weg en God laat ons niet los. Vervloekt, zegt God, om ons hart te breken en ons te doen zien waar we mee bezig zijn. En om onze ogen samen met die van al die anderen op dat offer in het midden te richten. Het offer dat Christus voor een wereld vol vervloeking bracht, om haar te vervullen met zijn zegen en zijn liefde. Die liefde is het die hier verkondigd wordt en die alle dingen nieuw maakt. Jezus in het midden. En dan wij en onze medemensen, die we ondanks alles dan ook in het licht van Gods liefde gaan zien. De medemens die we dan recht in de ogen leren kijken. Niet meer met haat, maar met liefde en mededogen.

het leven. Amen. Over die liefde en tegelijk het haten van het kwade zingen we weer uit Psalm 97, nu vers 6 en 7.

willen voorbeden doen en dankzeggen. We danken met Jaap en Gerry Domburg voor hun 55-jarig huwelijksjubileum. En dan voorbeden voor André Meijers. Ik ken hem natuurlijk als predikant niet, maar zijn situatie blijft zorgelijk, staat er wel bij, in het ziekenhuis. En dan voorbeden voor dominee en mevrouw Verboom, die nu in de afgelopen week hun oudste zoon hebben verloren. Wilfred was al langer ziek en laat vrouw en kinderen na. We zullen voorbeden doen voor hen en dankzeggen. Laten wij bidden. Zo komen wij na het horen van uw woord weer naar u die liefde bent en daarom ons voor alle kwaads wil behoeden. Want overal waar die liefde niet is, daar is leegte, donker, de haat en afkeer. En wij leren het nooit helemaal in dit leven. Maar houd u ons zelf er maar bij. En herinner ons voortdurend aan uw liefde, die ook steeds verwonderlijker wordt. Uw liefde waarmee u het volhoudt met ons, met de wereld en met uw volk. Voor dat volk te midden van de volkeren bidden wij ook. En soms dan schrikken we van wat hun overkomt. Soms schrikken we van wat zij doen. En tegelijkertijd leggen wij dat volk in uw hand. En maak dat ook daar dat altaar in het midden weer zichtbaar wordt. Het altaar van de zoon van uw liefde. Doe dat ook voor alle volkeren van de wereld die met elkaar in oorlog zijn. En alle volkeren waar mensen elkaar haten onderling. En dat kan ook in ons land zo zijn. Dat mensen tegenover elkaar staan en om een mening elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Heer, geef wijze leiders en geef ook verandering in het hart van de mensen. Opdat men elkaar aankijkt en uw vrede weer in het midden komt of is. Heere God, zo zijn er allerlei dingen die wij voor die grote wereld hebben te bidden, waar zoveel geweld en leed is en de spanningen zo groot zijn dat geen diplomaat meer weet hoe je er nog iets aan zou kunnen doen. Met des te meer vuur leggen wij die wereld in uw hand. Want u bent de koning der koningen. En uw ontferming met ons zondaren blijft, Heere. Daar doen wij een beroep op. Op uw ontferming. Wees ook met ons in deze gemeente. Zegen de dienst van het woord. Zegen alle andere diensten die gedaan worden door kerkenraad of door anderen, voor ouderen en jongeren, voor het kerkgebouw en voor de muziek, dat hier een plaats blijft waar uw woord wordt gehoord en uw naam wordt geprezen. En leer ons allen beseffen hoe belangrijk dat is, dat wij het niet door eigen schuld laten verlopen. Dat is ook een drama. Als uw woord ergens verdwijnt, wat is er dan nog? Wie geeft er dan nog richting? En wij bidden u voor onze levens en voor hen in het midden die met ziekte te kampen hebben en met nood in hun ziel en met zorgen om het dagelijks brood. Heel het menselijk leven mogen wij bij u aanbevelen. Ook het echtpaar dat een zoon moet missen. Verdriet in het hart, hoop op u. En Heere, geef daarbij ook uw vertroosting. Dat neemt niet alle gevoelens meteen weg, hoeft ook niet. Ook verdrietige mensen mogen er zijn voor uw aangezicht. En u draagt ze in uw genade. Heere, doe dat voor de familie Verbomen, al degenen die nog met een verdriet en met een rouw in hun leven leven. We bidden u voor het echtpaar dat 55 jaar met elkaar is geweest voor uw aangezicht en dat
met heel hun familie in dankbaarheid herdacht willen hebben hier. Die dank voor het leven dat u geeft en voor uw zorg in de gewoonste dingen. De zegen die er ligt in het geloven van uw woord en in het doen van uw geboden. Diezelfde zegen die Israël voorgehouden werd. Heren, daar danken wij u voor en ga ook met hen. En met de kinderen en kleinkinderen en allen die bij hen horen. Wij bidden u voor het zendingsgezin in Maastricht, de familie Landman, dat zij ook daar uw kracht mogen ervaren en uw woord mogen doorgeven en gestalte geven. Opdat in een donkere wereld het licht van de liefde, uw liefde, blijft schijnen. Uw liefde voor zondaren. Hoor ook, Heren, de gedachten en gebeden die wij u voorleggen in de stilte van ons hart.

onze gebeden in genade aan omwille van uw Zoon, die aan uw rechterhand voor ons bidt en die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Over Gods liefde zingen we Weerklank 455, vers 1, 3 en 4. Weerklank 455, 1, 3 en 4. O grote God, die liefde zijt.

gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

Zo heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uitgezonden werd vanuit de Bethlehemkerk in Nieuwebrug. En terwijl iedereen daar lekker naar huis of naar de koffie gaat, of en naar de koffie, gaan we verder met de uitzending hier bij Kerkplein 15. Om 11 uur rondje mannenkoren. Van ongeveer een half uur en daarvoor en daarna uiteraard allerlei muziek. De organist speelt nog een mooi nummer. Voor de kerkgangers al daar. Wij gaan luisteren naar Dirk en Warnaar met U heb ik nodig.

De radioluisteraars had ik al een welkom geheten. Nu ook aan de kijkers van de tv. Dit is Kerkplein 15. We zijn bij u tot 12 uur. Uiteraard allemaal mooie muziek zullen we gaan draaien. Het volgende lied is, het volgende nummer. Just a Closer Walk With You van de Quinch Brass Band Quintet. Ik ben benieuwd.

En dat was opwekking 849, dat u vooral kent, denk ik, van het heel bekende Goodness of God, gezongen door C.C. Winans. Maar deze uitvoering mag er zeker ook wezen. We gaan verder met een bekende opwekking. De Heilige Geest van God.

Ja, je hebt van die melodietjes en liedjes die je in je hoofd blijft herhalen. Dat noemen ze een oorwurm. Je gaat ermee naar bed en je wordt dus morgens weer mee wakker. En wat mij betreft was dit zo'n lied, Heilige Geest van God. Het is 10:55. Over een paar minuten beginnen we met een rondje mannenkoren. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar de Audrey Assad met het lied It's Well, It Is Well With My Soul.

It Is Well With My Soul. Dat was Audrey Assad. En de jongens die nu komen, gaan we straks even naar luisteren. Maar het is tijd voor een rondje mannenkoren. Het is alweer een tijdje geleden. En we gaan kijken naar de begintune. Ja, ze gaan al bijna beginnen. Ik wil zingen van mijn heiland. Het Urken Mannenkoor, halleluja. Met de begintune van een rondje mannenkoren. Nou mannen, laat me komen.

En dat was de begintune van het rondje Mannenkoor. Ik wil zingen van mijn heiland. Een opname van 15 jaar geleden van Zingen in de Zomer in Urk. Misschien bent u er wel eens geweest en misschien moet u er een keertje naartoe gaan. Want op zijn zes meen woensdagmiddagen dat het opgenomen wordt. Zingen in de Zomer. Het is er altijd barstensvol. En hoe mooi is het om in een stamvolle kerk te zingen. Zingen in de Zomer. Kijk maar eens op YouTube. Je kan het zo vinden. Er zijn heel veel uitzendingen van. Maar dit was Ik wil zingen van mijn heiland. En dan gaan we ook door. We blijven nog even in Urk. Want daar hebben ze nog heel veel koren. Ik ben dat het er 29 zijn. Heb ik wel eens opgezocht. En we gaan nu luisteren naar Eiland Urk. Er komen stromen van zegen.

De stromen van zegen, eiland Urk. En we blijven nog even op Urk, want daar hebben ze Soli Deo Gloria. En die gaan voor ons zingen The Precious Lord.

En dat was The Precious Lord, gezongen door Soli Deo Gloria uit Urk. En wat komt uit Urk toch veel goed. Maar ook dichterbij hoor, hebben we hele mooie liederen. We gaan luisteren naar de gouden stem uit Waddinxveen met het lied Zie de Zon.

De gouden stem uit Waddinxveen met het lied Zie de Zon. En van Waddinxveen is via internet maar een klein stapje naar Zoutkamp. Want daar hebben ze het christelijk Zoutkamper mannenkoor. En die gaan voor ons zingen. Ziet in blinde razernij.

Dat was het Zoutkamper Mannenkoor. Men ziet in blinde razernij. En van Zoutkamp gaan we door naar Drachten, naar het Interlijk Mannenkoor, Kerkelijk Mannenkoor Drachten. Die gaan voor ons zingen De Haven van Rust.

En het was de haven van rust van het interkerkelijk mannenkoor uit Drachten. En aan rust zijn we eigenlijk wel een klein beetje toe, denk ik, na dit geweld van al die mannenkoren. We gaan luisteren naar de Rijnse zangers. En het prachtige I Wish I Had Given Him More.

I'd wish I had given him more. Een uitvoering met kippenvel. Er waren de Rijnse zangers. Uit lang vervlogen tijden inmiddels. Maar een prachtig dat de cd's nog hebben. I'd wish I had given him more. En hoorde u de dynamiek van het mannenkoor. En toen ze zacht zongen, dat is toch kippenvel. Nou, misschien krijgen we ook een kippenvel van het volgende nummer. Dan gaan we even de oceaan over. Naar de Boston Gay Men's Choir. Die gaan voor ons zingen het lied Hallelujah.

En dat was een live uitvoering, dat hoorde je wel, van het nummer Yes I Know. Gezongen door Soli Deo Gloria. En we hebben wel wat rust nodig, denk ik. Nou, laten we gaan luisteren naar het nummer, wat zo heet, het nummer Rust.

En dat was het nummer Rust, gezongen door de Gouden Stem. Persoonlijk vind ik dat erg fijn om te horen. Tot slot van het rondje mannenkoren. We zijn al 3 kwartier verder. Gaan we luisteren naar het mannenensemble Espressione met You Are My All in All.

En het was het lied You Are My All in All, gezongen door Espressione als slot van dit rondje mannenkoren. 11:45, kijken we even wat de kerkelijke agenda te bieden heeft. Nog niet zoveel, want alles moet nog een beetje opstarten, dus dat gaat allemaal wel gebeuren. We kijken even naar de uitzendingen van de komende 2 weken. Over volgende week dan zenden we dienst uit vanuit de Ichterskerk in Reewijk. En dan zal aan de knoppen hier in de studio zitten Leander Oudenalle. Dat is een nieuwe naam. Die gaat kijken of het iets gaat lijken voor hem. En het is de eerste keer dat hij volgens mij zelfstandig doet, dus ben benieuwd. De week daarop gaan we luisteren naar de dienst vanuit de Dorpskerk in Reewijk. Gebeurt niet zoveel, maar daar de dienst van dan aan de knoppen Christian Hammers. Nou. En als u nou zegt, ik wil de Dorpskerk wel eens van binnen bekijken, dan kan dat elke zaterdagmiddag. Van 2 tot 4:30 kunt u de Dorpskerk van binnen bekijken. Voor iedereen open, loop gerust binnen voor rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Dus aanbevolen op zaterdagmiddag. Nou, laten we gaan luisteren naar de Brass Band Goldenburg, The Old Rocket Cross.

Een blik op de klok en het is Kerkplein 15 is alweer bijna voorbij. Bijna 12 uur. Volgende week zondag om 9 uur, daar zijn we er weer. Liefhebbers van religieuze muziek, attendeer ik u nog even op de programma's van donderdagavond. Om 8 uur het programma Gewijde Muziek. En van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Heeft u nog een vraag, opmerking over deze uitzending? Mail gerust naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein15@outlook.com. Vanmorgen had ik een gast in de studio, Marco van Noord. En die ging kijken of het iets voor hem was om dit programma te presenteren. Leuk dat je er was, Marco. En ik hoop dat je het ook leuk gevonden hebt. Deze uitzending werd verzorgd door techniek en presentatie Erik de Gier. We gaan eruit met het Oslo Gospel Choir met het lied Holy is the Lamp. Wij van Kerkplein 15 wensen u nog een hele fijne zondag toe.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dichter bij Gouwestad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwestad.
1: Goedemiddag luisteraars. Het is alweer de 88ste uitzending van Dichter bij Gouwestad.
2: Nou, zo oud ben je toch nog niet, Anneke?
1: Ik wou het net aan jou vragen. Hoe oud ben jij ook? Ja. Maar wij zijn hier in de studio met Ben van Bommel, Oliver Cruise Doherty en Nienke Drekshagen live in de studiokamer. En nog wat familieleden van Ben en achter de toetsen, Arjan Doelman. Dus het is nog een soort van druk.
2: Ja,
1: daar gaan we het over
2: zeker
1: hebben, Ben.
2: Heb jij enig idee hoe oud onze luisteraars zijn?
1: Nee.
2: Nou, ik zal je vertellen, er is 7% beneden de 30.
1: Dat meen je niet.
2: Dat is dus heel weinig.
1: Ja.
2: Dus we moeten kennelijk iets doen om die jonge lieden wat op te peppen.
1: Ja, en, maar ja. Die luisteren nu misschien mee.
2: Ja, dus
1: laat je vriendjes en vriendinnetjes.
2: Precies. Kom langs bij de studio, lever een gedicht in en kletter door het geluid van de, van wat eigenlijk? Van de eten.
3: Is maar mag genieten ook van dat dichters heel jonge zielen hebben.
2: Ja.
3: Dus de leeftijd is niet meer zo belangrijk.
2: Dat ook, dank je wel hoor. Nee, ik behoor namelijk in die hoogste categorie.
1: Ik geloof dat Oliver niet in die leeftijdscategorie meer valt. Maar goed, fijn dat je het zegt. Ja. Ik voel me gelijk een stuk jongen.
2: Zie je wel. Ja, waar zullen we? We zijn al begonnen, maar waar zullen we mee beginnen?
1: Ja, we gaan het hebben over dichters met een K. De muziek is ook van muzikanten met een K, waar ik de namen niet van kan uitspreken.
2: Oh jee.
1: Want het is Jazz Around the World. Dus ook allemaal van die Kazaki en Katsiki en dat soort namen. Ja, we hebben natuurlijk Rutger Copland. Zullen we daar eens mee beginnen?
2: Oh ja, waarom niet?
1: Onder de appelboom.
2: Ja, oh jee, die appelboom. Dat, dat kent iedereen, hè? Dan
1: wil je het niet laten horen?
2: Nee, laat maar. Dat vinden de mensen leuk, denk ik. Mensen vinden het leuk als ze iets horen wat ze
1: die jeugd kennen. Vindt het ook een heel mooi gedicht. Op
2: het
1: is elk examen.
2: Het is ook een verdomd mooi gedicht. Ja,
1: ja. En als we het over die jongeren hebben, dan moeten we dit gedicht gewoon bijna wel.
2: Bingo.
1: Toch?
2: Ja, doe maar.
1: Terwijl het over oudere mensen gaat. Onder de appelboom. Ik kwam thuis, het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn jij. Jij was het die naast mij kwam. Onder de appelboom. Zeldzaam zacht. En dichtbij voor onze leeftijd.
2: Ja, nou helemaal goed. Ik had uitgekozen Pilsje in de Kempen. Of de macht van het evangelie. Dan kon hij tenminste eens een keer flink kanker op wat hij niet leuk vond. Maar dit is lief. Dat vindt iedereen mooi.
1: Nou,
2: toch?
1: Maar wat jij uitgekozen hebt.
2: Nee, er zijn er nog genoeg met elkaar. Ga je uit.
1: Ik werd juist nieuwsgierig. Jij niet, Oliver?
3: Zeker.
2: Ja, we moeten wel luisteren. Wat ik allemaal heb gevonden. Erik Kiela. We hebben mensen nog nooit van gehoord.
1: Nee.
2: Willem Kloos natuurlijk wel.
1: Ja.
2: Hans Kloos. Hé, is die er ook? Ja. Henk Kooijman. Die
1: Henk
2: hebben we ook
1: bij
2: uitgezocht. Rutger Copland hebben we nu gehad. En ik heb ook nog Riet de Koning. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Vaag.
2: En een hele bijzondere Dirk Kroon. Die komt uit mijn geboortestad. En Jaap Koopmans en Gerrit Komrij en nog een heleboel anderen.
1: En ik heb dan nog. Nou, laat eerst Oliver eens zeggen. Wat
2: die
1: heeft Cruise Doherty.
3: Die heet ook zo.
1: Ja, die heet ook zo.
2: En ben je nou,
3: die heeft ook een gedicht meegenomen.
1: Nou.
2: Val jij nou onder de K of onder de D?
3: Nou, als je mij in het telefoonboek op zal zoeken, ja? Dan hebben we tegenwoordig niet meer, dan vind je mij onder K.
2: Oké, okay, dan zitten we goed.
1: Nou, jij hebt een gedicht. Wij zijn benieuwd. Wij luisteren.
3: Ja, ik begreep dat ik ook een gedicht in het Duits mocht voorlezen.
1: Zeker.
3: Ik schrijf namelijk bijna alleen maar in het Nederlands, maar toevallig was er, is het 1 of 2 jaar geleden, ik weet het niet meer, was er ineens een Duits gedicht. Over de kleur blauw.
2: Meine Farbe blauw.
1: Ben jij Duitsstalig opgevoed?
3: Mijn ouders waren Duitsers. Oh ja. Dus wij spraken in Canada, waar ik geboren ben, een mengelmoesje uit Engels en Duits. En toen ik dan op school zat in Hamburg, moest ik eerst de Engelse taal loslaten om fatsoenlijk Duits te kunnen leren. Maar dat is mijn moedertaal.
1: Ja, en Duits is vind ik een prachtige taal.
3: Ja.
1: Dus vandaar ook de vraag.
3: Het is een van de weinige dingen die ik mis sinds ik weg ben uit Duitsland. Ja, de Duitse taal.
2: Oh, de Duitsers niet?
3: Minder. Minder.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Meine Farbe blauw.
3: Meine Farbe blauw. Du umhüllst uns, beschützt uns und schenkst uns Gelassenheit, Frieden und Kraft. Deine Weisheit unendlich wie die tiefe See, deine Schönheit unendlich wie der weite Himmel. Trost und Vertrauen, das Paradies. Ein stiller Hoffnungsschimmer legst du dich um unsere Schultern, ein weiter Mantel der Würde, Kraft und Ruhe. Fest und unumstößlich stehen wir im Anblick des Chaos unserer Zeit, ruhend in uns selbst. Du bist meine Farbe blau, gewonnen aus tiefblauem Gestein, mein Lapis Lazuli.
2: Wie is zo'n lief gedicht? Ja. Hey, hoe vertaal jij in het begin gelassenheid, vrede? Is dat vrede of rust?
3: Nou, dat is vrede.
2: Vrede,
3: vrede, ja. Peace. Ja. En gelassenheid is gelatenheid.
2: Gelatenheid, ja.
3: Maar eigenlijk ook de vaardigheid van toch loslaten, zelfs in de grootste nood.
2: Ja, dat is, ja, oké. Okay.
3: Dat bestaat. Ja, maar er zijn mensen die dat kunnen.
2: Ik denk dat gelatenheid niet een goede vertaling is. Ik ga erover nadenken.
3: Ja.
2: Ja. Ja. De rest is nog een hele mooie. Een stille Hoffnungsschimmer. Wat mooi, joh. Dat is het zo mooi van het Duits. Die hebben woorden waar er wel 3 in zitten.
1: Ja, en dat kunnen wij niet goed vertalen.
2: Een stille schemer van de hoop.
3: Ja, schemer van de hoop.
2: Alsjeblieft.
3: Ja.
2: Ja, ik heb Duitse vertalingen gedaan, dus dat klopt wel.
3: In schimmer zit ook verstopt de schemering.
2: Precies.
3: Ja.
2: Vandaar de stille schemer. Ja, ja, dat zijn hele mooie dingen. Waar ik heel lang naar heb gezocht, dat is fest und unumstößlich.
3: Ja.
2: Dat is niet onomstotelijk. Dat is een hele slechte vertaling.
3: Ja, ik weet het niet. Je kunt me niet meer omstoten als ik zo sta.
2: Volgens mij is het onherroepelijk. Of is dat te sterk?
3: Nee, onherroepelijk is, zeg maar, ik heb iets lelijks tegen je gezegd. En ik kan het niet meer terugnemen.
2: Dus
3: en hier sta ik zo gegrond.
2: Ja.
3: Zo gegrond bij, dat je kunt me nog zo sterk duwen. Je duwt me niet omver.
2: Ja, oké. Okay. Nee, dan hou dat.
3: Dat doet de kleur blauw in dit geval.
2: Zeker weten. Lapis Lazuli. Lazuli. Zuli. Zulu. Je zou ervan in de war raken. Ik vind het een heel mooi gedicht. Dan heb ik het bijna helemaal goed vertaald. Ja.
3: Ben benieuwd.
2: Nou ja, ik heb het eigenlijk al verraden. Het was niet zo moeilijk natuurlijk. Is het al tijd voor muziek of gaan we door?
1: Ja.
2: Ja, doe maar even.

0: Nou, gezellige muziek.
1: Zeker, maar geen jazz.
0: Wat?
1: Geen jazz.
0: Nou, dit is wel jazzy.
1: Nou.
0: Jazz around the world.
1: Nou, vraag dan maar. Jazz op een gitaar. Ja. Hey, we hadden natuurlijk altijd, als we het over een K hebben, Willem Kloos moeten doen. Maar die vind ik zo afgezaagd. Dat we halen er eentje uit. Ik ben een god in mijn gedachten.
0: Ja.
1: Ja, die hebben
0: meer hoef je niet te zeggen.
1: Meer, nee, dan weet je alles van Kloos.
0: En ik vind dat ook een mooie omschrijving voor onze gast Oliver. Zoals die net dat farbe blauwe voorlas.
1: Vind jij dat hij een god in zijn gedachten?
0: Ja.
1: Oh, het is
0: die regel kwam direct bij mij op.
1: Oké. Okay. Ben je er met een reeks, Oliver?
0: Tuurlijk.
1: Oh.
0: Hij lacht, dus het is goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat zien de luisteraars.
1: Het is maar goed dat het geen televisie is. Ja. Hey, ik heb hier een kleintje van ene Erik Kiela.
0: En wie was dat?
1: Geen idee. Ik heb een bundel van hem gekocht. Het is een Hagenaar, geboren in 1954. Hij is als Nederlandse leraar gewerkt. Hij was ook journalist en kunstcriticus bij de Haagse, de destijds nog grote Haagse krant. Ja, en in 1984 debuteerde hij met de bundelanalyse van een landschap in seismografische reeks van Alte den Besten. Nou, ik kende hem niet, maar dankzij het feit dat ik hier de bundel in mijn handen heb, dus nu wel, Erik Kiela uit Den Haag, en daar komt hij. En natuurlijk schrijft hij over het strand. Ezels op het strand bij Scheveningen.
0: Mag ik heel even vragen, heeft dit ook met een schilderij soms te maken van Israëls of dat toevallig niet?
1: Als je dit hoort, denk ik van niet, maar je kan het zo in het panorama van Mesdag zetten als je dat zou willen.
0: Zo.
1: Ja, ja. Omdat de ezeltjes op je wachten en de zomer is als schelpgeruis, boven de zee de eenzaamheid van het voltooide, aan de kant vergrijsde badpaleizen. Ooit kleine stappen naar het harde zand. Iedereen was mee. Bestemming was er niet echt. De ezelrit ging langs de adem van de zee.
0: Prachtig.
1: Hmm. Oliver, dat doet je wat.
2: Dat doet me zeker iets, ja.
1: Ja.
2: De adem van de zee.
1: Ja, dat was hem. Hè. Dat is een dichterstruc. Je moet goed beginnen, zodat het pakt. Hè? Omdat de ezeltjes op je wachten, dat pakt al. En die laatste zin, ja, het langste adem van de zee, dat doet dan de deur dicht. Nou, hoewel de zee heeft geen deur. Maar dat is wat ertussen zit, ja, dat moet je dan nog een keer lezen.
0: Het beklijft.
1: Ja, al dat zand. Ja, tuurlijk.
0: Het gedicht beklijft.
1: Mijn broodje zat er altijd onder het zand. Nou mag jij volgens mij, of je gaat weer wat aan Oliver vragen. Ja, wij zitten zo naar elkaar te kijken van, goh, wat is het allemaal leuk. Je luistert naar de 88e uitzending van Dichter bij Gouwerstad.
0: Ja, ik wilde eigenlijk door Frida Winklaar Domacassé, dichteres uit Waddinxveen en niet de minste, die noemde op Facebook, dat is dan toch weer een leuk medium, dat alle dichters gaan zich met onze uitzending bemoeien. En die komen met dichters met een K. Of ze verfrommelen hun eigen naam, dat het ineens ook met een K is.
1: Ja, dat wordt
0: zo
1: gemanipuleerd.
0: Ja. En Frida wees ons op K.P. Kavafis. En dat is een Griekse dichter. Hmm. En omdat de Odyssee nu een wereldberoemde film is waar ik naartoe ben geweest, vond ik dit een hele mooie vingerwijzing. En ook omdat er heel veel mensen op vakantie gaan of zijn. En het gedicht heet Ithaca. Als je de tocht aanvaardt naar Ithaca, wens dat de weg dan lang mag zijn. Vol avonturen, vol ervaringen. De kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, behoef je niet te vrezen. Hen zul je niet ontmoeten op je weg, wanneer je denken hoog blijft en verfijnt. De emotie die je hart en lijf beroert, de kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, zul je niet treffen wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt. Nou, het gedicht is heel lang, dus ik ga het niet helemaal afmaken. Maar ik zal de laatste strofen lezen. Was het er niet dan was je nooit vertrokken. Verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover. Ithaca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaca's beduiden. Dus eigenlijk zegt de dichter, al die ontberingen die beschreven zijn door Homerus, die hoef je niet te hebben als je hoog denkt.
1: Nou ja, Ithaca, voor de mensen die de film Odyssee nog niet hebben gezien, dat is het thuisland van Odysseus. Hè? En die kyklopen, dat zijn gewoon cyclopen met eenogige reuzen. En die lijsttrigonen waar je het over had, dat zijn mensenetende reuzen. Die gasten die gooiden al die schepen van Odysseus de bodem in. En het enige boot waar onze held om zat, bleef bespaard.
0: Ja, er moesten ook veel keuzes gemaakt worden. Gezellig, tussen twee kwaden.
1: Gezellige jongens.
0: Ja.
1: Maar dat moet jou aanspreken, Oliver.
2: De oudheid bedoel je? Ja, de oudheid spreekt me aan. Ja. Inderdaad.
1: Want dat vind ik ook vaak terug in jouw gedicht. Heb je er toevallig eentje bij je die daaronder valt? Of heb je gedacht, nou, dat kunnen jullie luiden daar.
2: Ja, dat is een beetje te lang. Ik heb hem wel bij me. Ik heb ooit geprobeerd Vergilius na te bootsen.
1: Doe maar.
2: Maar dat is te lang. Hmm. Dus misschien goed om te weten. En dat we misschien een hele uitzending een keer wijden aan de oudheid. Zullen we dat doen?
1: En aan de oudheid?
2: Aan ritme in de poëzie. Ja. Het ritme. Dat kunnen we van de oudheid.
1: Ja, zeker.
2: Van de Grieken leren.
1: Ja, ja daar leren we op de dichterschool ook nog steeds. Hè, dat een van de schuivende panelen is het ritme.
2: Ja.
1: Maar dat hoeft dan niet speciaal een jambe of een hexameter te zijn. Als er maar een beetje cadans in zit. Ik loop met jou over de straat, zoiets.
2: Ja.
1: En daar waren die oude Grieken goed in, denk ik.
2: Die

0: retorica benutten. Dus die konden heel bewust een anaphora toepassen. Alliteraties gebruikten de Grieken. En zelfs met het ritme spelen.
1: Alsjeblieft. Hanneke, ik vind het een goed voorstel.
2: Ik vind het een heel goed voorstel.
1: Die hele serie van dichters met A tot Z kunnen gewoon een keer onderbreken. Ja. En dan doen we iets klassieks er dus.
2: Doen we iets heel klassiek.
0: Mooie Griekse muziek daarbij. Als Arjen dat leuk vindt. Anders neem ik die mee.
1: Als er maar geen soufflaki bij zit.
0: Geen soufflaki?
1: Nee, ook, maar ook die retsina niet.
2: Maar was het niet omdat heel veel mensen die konden lezen en schrijven, dat je dat ritme en dat rijm en dat je het dan beter weer verder kon vertellen? Had het een functie?
0: Ze konden sowieso beter tekst onthouden, omdat Homerus was blind. En die schreef zeker niet zelf.
2: Nee, dat heb ik begrepen.
0: En iemand die niet kan schrijven, moet het echt van zijn geheugen hebben. Dus voordat wij schrift hadden, was ons herinneren van liederen en gedichten was veel beter ontwikkeld. Daar moest het van hebben. Ja. En dat hadden ook de Grieken.
2: Ja. En dat hadden de Nederlanders in de middeleeuwen ook.
1: Het is grappig dat jij dat zegt. Ze moesten het van hun geheugen hebben. Ik heb altijd gedacht dat die dichters dat zo maakten, omdat mensen dat gemakkelijker konden onthouden. Dus precies vanuit de andere kant.
0: Nee, en tegenwoordig. Ik denk, we hoeven niet zo verdrietig te zijn dat we niet meer zo goed kunnen onthouden. Omdat het kunnen vergeten geeft ons de vrijheid om vrij nieuwe gedachten te vormen. Er zit niet altijd de herinnering aan het verleden in de weg.
1: Dit is een regelrechte aanval op
0: AI.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. AI is old knowledge.
1: Ja, precies. En vaak verpest. Nou, oké. Okay.
0: Door wie?
1: Ja, daar kunnen we de uitzending over beginnen. Hanneke, hoe gaan we verder? Doe jij er eentje?
2: Ik heb net gesproken.
1: Nou, dan gaan we even naar muziek. Komen we dat maar doen dan.

0: Kijk, dat is jazz.
1: Met een K.
0: Dat is jazz.
1: Check ja, down. Dat is jazz.
0: Ja. En dwars door de jazz heen gaan wij dichtnieuws doen, Anneke.
1: Ja.
0: Ja, dan heb ik eerst een triest bericht. Er is een hele oude dichter. Uit de tijd van Ines Meter. Uit de groep dichters destijds die in Gouda de dienst uitmaakte, overleden. Dat is Ever Harris Vreeswijk. Oftewel
1: Harry.
0: Harry. Ja, ja, Harry. Precies. Ja. Hij is hartstikke dood. En dat is voor sommigen een verlies. Vooral voor zijn maten. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik... ja, dat zeg ik dan maar. Dat ik Ever Harris helemaal niet kende. Het is een triest verhaal, hoor. En hij is op 20 juli is hij herdacht in de ontmoetingskerk in Gouda. Maar ik vind dat we dat maar even moesten melden. Vind je niet?
1: Jazeker. En je had ook zelfs een gedicht van Harry.
0: Nou, dat geloof ik niet dat ik dat bij me heb. Nee.
1: Jawel.
0: Heb je dat wel?
1: Het wordt nu aan je gegeven.
0: Oh jeetje. Ach ja. Ja, natuurlijk. Oh, dat is mooi. Ja, ja, dat heeft iets met zijn komende dood te maken. Ja, ik wou dat natuurlijk helemaal niet.

0: Goed, daar komt hij dan, van Harry Vreeswijk. Iemand vroeg, hoe gaat het met je ziel? Om tijd te winnen, zei ik, wat is de ziel? We kwamen er niet uit. Misschien, dacht ik later, misschien is het zoiets als de warmte van een brandende kaars. Zij verdwijnt naar omhoog, als de vlam is gedoofd. In memoriam, Harry Vreeswijk. Maar jij hebt ook een gedicht over een dode.
1: Over een dode, ja.
0: Ja,
1: ik zit in het clubje wat oneerbiedig wel eens de poel des doods genoemd wordt.
0: Zeker weten.
1: Dat zijn de dichters van dienst die een gedicht maken voor een eenzame uitvaart. Dus als er iemand... Dit was ook een meneer die gevonden is in zijn flat. Weinig mensen kende, weinig mensen om zich heen had. Veel ruzie maakte. Iedereen zei het, die hem kende, het was een moeilijke vent.
0: Hey, was dat Robbie?
1: Dat was Robbie,
0: ja. Zie je wel. Ja.
1: En dan denk ik, ja, dan kan je wel iets heel liefs gaan schrijven. Die man gebruikte woorden als gezeik en gezanik en hou je kop. Ja. En hij was verslaafd aan van alles en nog wat. En op 13 juli hebben wij de eenzame uitvaart van deze Robbie gehouden. Ik zag hem 's nachts staan in een lobby. Het zoveelste glas in zijn hand. Ik noemde zijn naam en zei Robbie. Maar ik miste de aap op zijn rug. Hij zei, je kunt niet altijd krijgen wat je wilt, schat. Volgens mij is Robbie al dood. Hij zette me op de motorkap van een Chevy om te zoeken naar wat hij nooit vond. Ik zag hem ruzieën in zijn stamkroeg, opperhoofd van zijn possiegezeik. Hij zei, je kan niet altijd krijgen wat je wilt, schat, maar soms probeer je het gewoon niet genoeg. Moedeloosheid kan een eenzaam bestaan zijn, vreet holtes diep onder de huid. Vingers kunnen weet ik wat omsluiten, maar niet haar geur, stem, haar geluid. Ik zag je toen staan in die lobby, het zoveelste glas in je hand. Je knipoogde en ik zei Robbie, maar volgens jou was Robbie al dood.
0: Ja, goed hoor. Hij had het moeten horen toen hij nog leefde. Wat is een Chevy?
1: Een Chevrolet.
0: Oh! Jeetje, dat was zo'n bromfiets.
1: Nou, zo'n grote limousine, zou ik maar zeggen.
0: Oh, die soort auto. Grote... Met zo'n zo'n ding voorop. Ja.
1: Zoiets, ja.
0: Ja. Okay. Ja. Ja, dan heeft de dood het toch voor elkaar dat je de dichters met elkaar gewoon met de dichters met een R kan krijgen.
1: Ja, dat kan, of ja. Of met de V van Vreeswijk, ja. Of de H van Harry.
0: Zo gaat het met de dood, hè?
1: Ja, die de flikkert, dood trekt zich niet van een letter aan.
0: Nee, die flikkert een heleboel door elkaar. Ja. Wat niet door elkaar gaat, zijn de zomerdichters op 5 augustus. Op het Zoutbalplein in Gouda. Je kan daar gewoon naartoe. Om 19:30 kost je €5, want die zaal moet ook wat kosten. En dan gaan dichters elkaar hun gedichten voorlezen. En de meesten houden zich dan aan het thema. En het thema is, hou je vast, de opklapbaarheid van het leven.
2: Ja, maar die subtitel die hoort ook nog bij.
0: Nou, dat is zo slap.
2: Van knop naar blad.
0: Dat schijnt toch uit, man. Dat is toch zo afgezaagd. Als ik weet wel. De opklapbaarheid van het leven, dat is het helemaal.
2: Van knop naar blad is het ook helemaal.
0: Ik begrijp dat jij een gedicht hebt gemaakt van knop naar blad.
1: Nou, laat ik dan ook nog wat zeggen. Ik zou dan zeggen van knop naar bloem.
2: Dat is niet het onderwerp.
0: Ja. Zeg,
1: maar dat is komende week, Ben. Want het ging nu allemaal zo snel langs me heen.
0: 5 augustus.
1: Dat is woensdag.
0: Ja. En op 13 augustus zijn de laatste intakegesprekken van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. De groep is al volgeboekt, 12 deelnemers. En er zitten al 3 in de wachtlijst. Het gaat goed met het dichten in de Krimpende Waard, Gouda en andere omstreken.
1: Dat hopen we.
0: En de luisteraars hebben al lang in hun agenda genoteerd dat op 30 oktober de verkiezing van de stadsdichter is in de Garen Spinnerij.
1: Ja, en dat je via de knop, over knop gesproken, van de site van de Stichting Stadsdichter, als je op die knop drukt, dan kom je tot blad, want je geeft je dan op als mogelijke kandidaat van die verkiezingen. Dus doe mee allemaal.
0: Allemaal?
1: Laat het nou eens heel vol worden op die verkiezingsstrijd.
0: Nou, het wordt wel steeds moeilijker hè, met al die kanjes die we tot nu toe
1: hebben
0: gehad.
1: Ja. Tuurlijk.
0: Ja. Zou jij stadsdichter willen worden, Oliver?
2: Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik voel er niet zoveel bij.
0: Dat een diplomatiek antwoord. Ja, je lijkt wel een politicus.
2: Ben ik misschien ook. Ja.
0: Nou, jij bent al geweest, Hanneke. Aan jou hoef ik het niet te vragen.
1: Ik voelde er heel veel bij.
0: Dan moet je Oliver maar een keer uitleggen naar de uitzending hoe geweldig dat het is. Je mag ook kandidaten voordragen. Als ik nou bijvoorbeeld, nou maar een voorbeeld hoor, zou zeggen van nou, ik draag Oliver voor.
1: Dan zou Oliver toch zelf op de knop moeten drukken en zijn...
2: Hij moet ook gedichten hebben die hij dan mee wil nemen.
1: Die heeft hij zeker.
2: Die hij dan mee wil nemen.
0: Ik heb hier al een bundel van je liggen, dus dat is ook geen probleem. Zullen we even naar muziek luisteren weer?
1: Ja,
0: die lekkere jazz.
1: Had je verder geen nieuws?
0: Nee, ik vind het wel goed.
1: Geen nieuws van het dichters.
0: Nou, hier op 12 augustus is een zonsverduistering, maar dat past niet in dit programma.
1: Ja, dan kan je prachtige gedichten schrijven.
2: Poëtisch onderwerp. Ja.

0: Ja, daar zijn we weer. Na die mooie muziek.
1: Ja, lekker jazzy.
0: Ik heb zin in een gedicht van Oliver.
1: Ja, goed, ik ook.
0: In een, ja, zijn stem en zijn voordracht.
2: Dus dan mag ik deze keer een Nederlands...
0: Dat mag.
2: Dat Nederlands doen. Ja. Nou, ik heb... verleden jaar heb ik een heel mooi concert mogen horen in Amsterdam. Mm-hmm. Een zangeres die drietalig was. En die zong ook liederen in het Russisch. En toen,
1: je gaat toch niet in het Russisch nou zitten?
2: En toen kwam ik een Russische dichter tegen, okay, die ik tot op dat moment niet had gekend. Alexei Plechtcheyev.
1: Ja.
2: Die was lid van een revolutionaire club, ja, in de 19e eeuw. En die werd ook op dit moment, op een gegeven moment werd hij bijvoorbeeld samen met Dostojevski, werden ze veroordeeld tot de dood. En wat deed dat tsaristische regime in die tijd? Ze hadden van die executies die dan op het laatste moment toch niet plaatsvonden. Dus die mannen stonden voor je met de geweren om je te executeren. En toen werd het afgeblazen. En met dat trauma wat je daaraan overhield, ging je meestal naar Siberië. En Plechtcheyev had het geluk dat hij in... het geluk. In de Veste Peter en Paul in Sint-Petersburg terechtkwam. En later dan als soldaat diende. En nou, uiteindelijk een beroemde dichter werd die je vaak kunt horen in liederen van Rachmaninoff, van Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. En dit gedicht nu is geïnspireerd op die avond die ik toen mocht bijwonen in Amsterdam. En luister maar. Het heet Brug van Hoop. Ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind. Maar het was een droom. Mijn familie en vrienden leefden. Om me heen hoorde ik hun lieve woorden. Maar het was een droom. Ik zag een brug, gebouwd uit licht. Zij verbond ons met elkaar. Met onszelf. De brug van hoop over de stroom van droom en werkelijkheid. In mijn wakkere droom.
1: Een nostalgisch gedicht. Stil verlangen. Een brug van hoop. Hoe interpreteer jij dat?
2: Voor mij is de regenboog aan de hemel al, mm-hmm, is een symbool van hoop en heeft de vorm van een brug. Mm-hmm. En er zijn verhalen die vertellen over de regenboog alsof die de wereld waar wij in leven verbindt met de wereld waar onze voorouders leven, verder leven, na hun overlijden.
1: Toch. Maar dat heeft niets te maken met de geschiedenis die je net vertelde. Dit staat daar los van, hè?
2: Ja, dat wat hij meegemaakt heeft, heeft hem ook in staat gesteld om vrij visionair te kunnen schrijven.
1: Ja, ja. En alweer twee zinnen die je dan bijzonder opvallen. De eerste, ik was weer thuis.
2: Ja, dat ja, is, ja.
1: De bam.
2: Ja, ja, maar dubbel. Ja. Dubbel. Het thuis, ja, thuis en het thuis wat je zelf bent als je bij jezelf bent.
1: Precies. En die laatste in mijn wakkere droom.
2: Ja, dat is een bijzondere staat.
1: Ja.
2: Omdat ik denk als wij creatief bezig zijn, en het maakt niet uit in welke kunst, je kunt je in een staat bevinden die kun je definiëren als tussen wakker zijn en dromen. Dat is waar fantasie ook thuis is. De fantasie van waaruit jij kunt werken.
0: Ja, is het nu echt of niet?
1: Maar er is nog iets. Mijn familie en vrienden leefden om me heen. Hoorde ik hun lieve woorden. Maar het was een droom.
2: Ja. Het was een droom. Ja.
1: Ja.
2: Ze leefden namelijk eigenlijk niet meer.
1: Ja.
2: Maar ik had toch een... Ineens hoorde ik ze weer praten.
1: Ja.
2: Okay. En het werd me warm om mijn hart. Hun, hun lieve woorden weer te horen.
1: En ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberk ritselden in de wind.
2: Het is een heel Russisch motief. Hè? De berken spelen een heel grote rol in dat grote land. Hè? Ja. Dus de Trans-Siberische, niet Eisenbahn, hoe heet dat in het Nederlands? Trein door Rusland rijdt. Spoor. Dan kom je door heel dagenlang door berkenbossen.
1: Ja. Wauw.
2: Dagenlang.
1: Het is een mooi gedeelte. En ik ben blij dat je wat over de achtergrond vertelt. Dat geeft het gedicht een dimensie die anders denk je van, nou, deze man zit een beetje te suffen. Te dromen op de, onder de perenboom. De berg.
2: Nou, als hij te suffen zit, dan is het best op een goede manier, hè, die iets oplevert.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die knipoog aan mij, maar ik ben het helemaal met je eens.
0: Ik moet ook een beetje aan dat eerste gedicht van Rutger Copland denken. Toen werd het weer te mooi om waar te zijn. Ja. Dat is eigenlijk zo tussen dromen en werkelijkheid. En dat je dan ook de stemmen hoort die je bijna vergeten bent. Mm. En die hoor je dan in je dromen. En dan klinkt dat in je wakker zijn nog na.
2: En wat je vroeger net na, zo tussendoor. Ik denk wat de kunstenaar waarneemt in zijn fantasie, of haar fantasie, is op dat moment ook waarheid en bestaat.
0: Ja.
2: En wordt dan eigenlijk op de aarde gebracht door het kunstwerk zelf. In ons geval het gedicht.
0: En wordt deel van je herinnering.
2: Ja. Ja.
1: En schept een nieuwe werkelijkheid. Zei hij.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Goed, even een minuut stilte. Ja, het is allemaal waar, denk ik. Tenminste, dat denken wij dat het waar is.
0: Het is waar.
1: Als jij het ook waar zit, dan zeg ik...
2: Wat is waarheid?
1: Ja. Wat, oh jee. Ja, nou, dat is een diepe. Even één minuutje muziek om bij te komen.

0: geritsel van papieren. Een dichteres met een K, Hester Knibbe. Stadsdichter Hester Knibbe was stadsdichter in de jaren dat ik ook stadsdichter van Gouda was. En dan kwamen we, en dat gebeurt nu nog, met alle stadsdichters bijeen in Lelystad. Ook wel Lelijkstad genoemd, maar dat is helemaal niet zo. Het is een prachtige stad. En er wordt er ook ieder jaar een bundel uitgebracht van al die stadsdichters. En in dat hele grote Lelystadse theater mochten wij dan onze gedichten zeggen. En ik vond het een eer, en ik vind het een eer, om in die bundel te staan waar Hester Knibbe ook in staat. En ik lees van Hester over Rotterdam, Requiem voor een stad. Het viel uit de lucht en verbrandde het hart. Toen het vuur was gedoofd, de levenden uit hun schuilplaatsen kropen. Verbaasd, verschrikt, de geblakerde resten bezagen. En daarin zomaar giraf, zebra, andere dieren die ze ooit hadden gezien achter hekken, hadden bekeken en die nu in de smeulende leegte hun lijven en poten van hier naar daar bewogen, geluiden maakten, hun nekken uitstaken. Toen zeiden ze: het is roet, het is as, het is weg. En weg kun je niet eventjes meten of wegen. Het is daar en weegt voor de rest van een leven. Iemand moet het bevel hebben gegeven. Kijk, kijk, losgebroken de beesten.
1: Zeg daar eens wat over.
0: Herdenking bombardement op Rotterdam. Ik heb me ook wel eens als kind afgevraagd, wat gebeurde er met al die beesten uit Blijdorp?
1: Ja, die zijn losgeslagen toen.
0: Ja.
1: Ja, die liepen rond.
0: Daar gaat dit over, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Die Dirk Kroon, hè? Die heeft ook, die in Schiedam geboren is, die heeft ook een gedicht gemaakt over Rotterdam. Een man ziet een stad die in puin ligt en richt zich weer op. Hij kiest het metaal dat de spierspanning goed zal verraden. Vormt zich een lichaam, verwrongen zoals een straatvechter het achterlaat. Maar het staat op een sokkel, in het hart van een stad, niet meer in puin. Een stad ziet een man, de handen ten hemel, en richt zich weer op.
0: Ja, prachtig.
1: Dat zat ik in. In beeld.
0: Ik vind Rotterdam altijd nog een intrigerende stad. Omdat je weet dat het verwoest is geweest op enkele plekken na. En wat er dan weer van gemaakt is.
1: Hé, Janneke. Als wij in deze uitzending helemaal niets van Henk Kooijman laten horen, dan krijgen wij een
0: Corrie op ons dak.
1: Dan zijn er... Ja, kijk, Corrie Grotendoors gaat dan heel erg... Die luistert nooit meer naar ons. Ja. Dus heb jij iets bij je van Henk Kooijman?
0: Ik heb de polder in de hond staan.
1: Oh ja, dat is prachtig.
0: En daar wil ik bij vertellen dat we hadden het net over dat stadsdichtersgebeuren en die verkiezingen. Dat ik toen, tot mijn grote verbazing, ik ging helemaal blanco in die verkiezingen. Want ik dacht, ik wil dat dichterswereldje beter leren kennen. Dus ik ga gewoon gezellig meedoen. En toen zei mijn zoon, die in het publiek zat, die zei: volgens mij maak jij een hele goede kans dat je door de voorronde komt. En ik kwam door de voorronde en degene die naar de finale gingen kregen een roos en een bundel van Henk Kooijman. Ik had nog nooit, het is een schande, maar ik had nog nooit van Henk Kooijman gehoord.
1: Er zit heel veel kwaliteit in de Krimpener Waard, hè?
0: Ontzettend. Nou. Zal ik daar een stukje...
1: Ja, doe maar.
0: Ja, het is bijna bijbels, zou ik zeggen, hoe die schrijft.
1: Ja, ja.
0: Soms in de hondsdagen verschijnt er iets ongerijmds in het licht, waardoor het polderland schijnbaar bezwijmt. Al het bestaande schijnt in één ogenblik ondermijnd. De einder vervaagt en alles schijnt minder omlijnd dan tevoren. En elke vaste omtrek verdwijnt. Voor altijd verloren lijkt iedere zelfstandigheid. Niets schijnt nog te rijmen met de realiteit. Tot de zon weer doorbreekt, de aarde haalt opgelucht adem. Het zijnde schijnt plotseling van vergankelijkheid bevrijd. Tot een andere wereld, buiten ruimte en tijd. Heel het bestaan schijnt binnen een flits tot zichzelf herleid. De bomen buigen eerbiedig. Vervallen is elk onderscheid. Het gras wordt anderszins groen. In oerhoud geheim ingewijd. Het is of er niets is dat hemel en aarde nog scheidt.
1: Dat is bijna hemels, zeg jij?
0: Ik vind het bijna bijbels.
1: Komen we bij iets dichter bij de grond? De wind beweegt een beetje. De wilgen blaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt nog op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Die gedichten zijn zo aards, zo dichtbij en toch zo gevoelig en bijna sentimenteel. Jij noemt het hemels.
2: Bijbels.
1: Bijbels.
0: Nou ja, deze bundel, toen ik hem. Ik wist niet wat ik las. En hij lag op mijn nachtkastje. En iedere avond las ik iets uit Henk Kooijman. Inmiddels heb ik al zijn bundeltjes. Tweedehands ergens bij Paul Abels op die boekenmarkt gekocht. Maar je bent in die polder.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook over Gouda geschreven.
1: Mm-hmm, tuurlijk.
0: En daar ben je in Gouda. Dat is kunstig. Dat
1: is knap, hè? Ik heb me niet met mijn bordje voor Arjan bij de hand om te zeggen dat er nou even muziek komt. Ik ben kwijt.
3: De zon verblikt en verbloost in wolken. Het licht wordt in grijze stralen gemolken. Hooibouw krimpen er waard. De wind beweegt een beetje de wilgenblaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt op de bok. Een wolk van hooi daarachter, oneindig blauw erboven. Zwaar bewolkt. Het gras is gemaaid. Het hooiland ligt stoppelbaardig. Heel de natuur heeft voor mij vandaag iets kwaadaardigs. Zelfs de anders zo vreedzame wilgen lijken de koppen bij elkaar te steken en een complot te beramen. Ook de wolken schijnen zich tot onheil te verzamelen. De zon verstopt zich, als kon zij iets niet verkroppen. Wat is het toch dat de mens van zichzelf vervreemdt, dat de mens ontheemt en de aarde de hemel ontneemt. Onweer overflist. Het honderden gerommel van het onweer. Het duizenden gefluister van het riet. Het triljoenen trillen van de regen op het water van de Vlist.
0: Uit 1989, de stem, de nog jonge stem van ja. Ines Meter, die schitterend gedichten van Henk Kooijman voorleest.
1: Echt grappig dat ze dezelfde keuzes maakt als wij.
0: Ja, en fijn dat Arjan Doelman dit als een verrassing door de uitzending heen weet te
1: weven. Hij zegt wel dat hij niet zo iets heeft met gedichten, maar
0: ik geloof er niks van.
1: Nee. Zullen we Oliver weer vragen om zijn nog één gedicht voor te lezen voor wij een beetje gaan afsluiten? Want we hebben nog 6 minuten voor Dichter bij Gouwestad, luisteraars.
2: Nou, dan lees ik een sonnet voor. Bespiegeling. Een zilverglanzend oppervlak, reflectie. Mijn zijn gezien, teruggespiegeld ik, zo helder kloppend in één ogenblik, volmaakt en puur, vanzelf bestaand. Perfectie? Nee, ook mijn vals vertrokken grimas lacht. Gebroken licht, vertroebeld, zonder kleur. In duisternis val ik uiteen, word sleur. Mijn edelsteen, verloren is je pracht. Je kijkt me aan vanuit je oppervlak, beoordeelt niet, ziet wat er is en groeit. Je spiegelt lichtheid en mijn ongemak. Pas als mijn hart van liefde overvloeit, en zelfs al is de weerklank soms nog zwak, dan leeft in weelde wat in vrede bloeit.
1: Keurig netjes volgens het rijmschema. Helder. Bespiegeling. Ja, jij bent wel bespiegelend, hè, in je gedichten. Ook de manier waarop je dat voordraagt. Zo gedragen. Ernstig. Diepzinnig. Betekenisvol. Moet ik nog doorgaan? Of zeg eens wat.
0: Soms. Ja. Soms. Is ieder woord te veel na een gedicht?
1: Ja, oké. Okay. Het is een radio-uitzonding. Bespiegeling. Mijn mond dicht houden, natuurlijk.
2: Nou ja, bespiegeling heeft ook iets met de reflectie te maken. En, en in dit geval met zelfreflectie. En dat is nogal een opgave voor heel veel mensen tegenwoordig. Om vanuit zelfreflectie af en toe hoe je staat in de wereld bij te schaven, te verbeteren, ethischer te handelen.
0: Maar die mensen, die lezen dit gedicht niet en die luisteren niet.
2: Nee, maar die ontmoeten ons.
0: En dat manier, is heel mooi gezegd.
2: De manier hoe ze ons mogen ontmoeten, hoe wij dan op dat moment kunnen zijn, heeft impact.
0: Ja, daar doen we het voor.
2: Ja.
1: Ik heb hier iets. Ik heb hier een bundel in mijn handen, die heet Tussenin.
2: Heb je die?
1: Ja, die heb ik. Heb je daar nog exemplaren van?
2: Nee.
1: Jammer. Want dan zou ik een aantal dingen voorlezen die je daar hebt. Kan je hem herdrukken?
2: Ja, ik ben sowieso bezig met een bundel waar straks alle gedichten die ik wil delen in zullen staan.
1: Oké. Okay.
2: En dan vind je ook wat jij intussen in ziet staan.
1: Ja, ja. Ik reinig mijn gehemelte met de zinnen van de meesters. Mijn gedachten met hun denken. Ja. Of de laatste lente raakte ik weer eens lekker getraumatiseerd. Dat is er ook één.
2: Ja. Ja.
1: Nou, heerlijk man. Ja. Ik geef me de zee. Ik wil niet sterven als de zon schijnt. Ja, jongen, het is fantastisch.
0: Ja, wie wilde dan doodgaan?
1: Ja, niet.
2: Wie überhaupt, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is mooi. Mijn geest bestond al toen ik werd verwekt. Mijn ziel bewoog al toen mijn ouders versmolten. Dat is verdomd netjes om te zeggen dat ze een web hebben gemaakt waar jij uit voortkwam.
2: Ja, dat mijn essentie er al was.
1: Ja.
2: De jouwe ook.
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Nee, hoeft toch ook niet? Hoe moet je dat weten? Als het de waarheid is?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet het gewoon niet, ja. Dat mijn essentie er al zou zijn. Ja, misschien zit ik daarom wel vast aan mezelf.
2: Lekker vast, lekker stabiel.
1: Nou. Anneke.
0: Ja.
1: Ja, dit was, dit was een kleine keuze uit de Dichters met een K. In de 88ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad.
0: We hebben er heel veel niet gehad.
1: Ach jee, vertel. Het is verschrikkelijk.
0: Nou, ja, eigenlijk die ik hier voor me heb. Riet de Koning.
1: Nee.
0: Die hebben we niet gehad.
1: Die hebben we niet gehad, nee.
0: Jaap Koopmans en ook Gerrit Komrij.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, en nog heel veel beroemde andere dichters.
2: Frans Kafka niet.
1: Nee.
0: Maar wel Oliver Kroes.
1: Ja,
0: en we
1: gelukkig
0: hebben
1: wel.
0: Henk Kooijman.
1: Tuurlijk.
0: Henk Kooijman en Rutger Kopland. Nou.
1: Ja,
0: en Hester Knibbe. Wat wil je nog meer?
1: En, niet Anton Koolhaas, ook niet Rudy Koofbroed of Simon Kreppens en Han Kemming.
0: Die ken ik allemaal niet.
1: Nee, zie je wel. Ja. En Jaap Koopman en Antje Krog hebben we niet gehad.
0: Antje Krog. Ja, dat is wel jammer.
1: Ja. Maar Cavavis wel en Kleefstra weer niet. En Alfred Korsman, ken je die nog?
0: Geen idee.
1: Oh, jee. Nou. Of Marjolein Kool.
0: Nou, en Carolien Koops.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja,
0: uit onze eigen stad. Ja, de moeder van Erasmus.
1: Ach.
0: Ja.
1: U hoorde de stemmen van onze gast Oliver Cruiser, Doherty, Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En heel eventjes, zowaar, achterglas zittend, Arjan Doelman met de spoorlijn. Hij zat weer als vertrouwd achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast. Of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren uiteraard maandag en vrijdag aanstaande. Om 7 uur 's morgens. Goedemorgen met Dichten. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus op zondag 6 september. Die eerder wordt opgenomen. En dan zijn de dichters met een L aan de beurt. Laat uw voorkeur maar weten, luisteraars. En dan gaan we nu naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van Gouden Ouwe. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur. Door een echte Gouden Stadrakker, Sjaak Sekeris. Veel luisterplezier. Veel luistergenot. Fijne zondag.
2: Fijne zondag.
4: Hij is voor jullie. Pitch Black Dog Man.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Gouden Stad.
8: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling

Ja, daar hebben we Crazy luisteraars. Daar zijn we mee begonnen. Van de Australische band Icehouse uit 1987. Geschreven door zanger Ivor Davis, gitarist Robert Krasner en songwriter Enda Quanta. En de inspiratie, ja, het werd een beetje klassiek wat je hoorde. Daar is het uitgepikt uit de klassieke muziek. Het bereikte de 14e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ja, ik vind het een prachtige track altijd. Draai hem vaker. En ik vind het textueel, heerlijk nummer. Maar ook de melodie vind ik te gek. En dat geldt ook voor de volgende lange track die ik heb uitgekozen. Die kennen we allemaal. Als je de film hebt gezien, heel veel mensen hebben deze film gezien. Hij komt in allebei de films voor van Trainspotting. En dan heb ik het over Born Slippy van Underworld.

Ja, Born Slippy. Het gaat over een alcoholverslaving, luisteraars. Je denkt, als je het nummer hoort, hè, lekker feestnummer. Maar het gaat dus over een alcoholverslaving. Want het lager white thing verwijst naar hele grote glazen bier, lager, en een witte ciderfles. Dat dronk hij destijds. En dan hebben we het over de zanger. Want Underworld, zo heet de groep van dit nummer, Born Slippy, Nux. Carl Hyde, die zong dat en die was verslaafd. Ja, de doorbraak kwam via Trainspotting. Want hij zit in de eerste en in de tweede film van de Britse regisseur Danny Boyle. Die ook het boek schreef. Waar het op gebaseerd is, uiteraard. En ja, toen kwam het nummer eigenlijk kwam het tot een grote doorbraak. Want het was een B-kantje in 1995. En dit was dan de lange versie, Born Slippy. We gaan naar een ander prachtig nummer, luisteraars. Van Talk Talk. En die hebben heel wat mooie nummers gemaakt. En wij gaan luisteren naar in de lange tracks, want we horen alleen maar lange tracks ook in deze Golden Oldies Revival. Dat doen we deze maand. Living in Another World.

Ja, een hele mooie luisteraars natuurlijk van Talk Talk. Living in Another World. We zijn nog steeds bezig met de lange tracks, de long tracks. In de Golden Oldies Revival met achter de knoppen Remco Bologna, had ik dat al gezegd. En wij gaan lekker door met die lange platen. Want er was er ook eentje in 1976. Een nummer geschreven door Norman Whitfield, producer. Hij schreef de legendarische eerste regels spontaan op de achterkant, moet je nagaan, van een Kentucky Fried Chicken doosje tijdens een basketbalwedstrijd. Het werd ook een film, een komische film. Ja, en de plaat, een heerlijke, soulvolle, funky version gaan we luisteren. Een lange versie van Rose Royce. En die zangeres is ook zo goed. Car Wash.

0: Wine Cellar. Yeah, yeah,
1: yeah. Here they are. Here they are. The Beatles. George Harrison bezocht zijn ouders in Engeland en wilde een lied schrijven gebaseerd op het concept van willekeur. Hij opende het filosofische Chinese boek I Ching, en dat is gebaseerd op willekeur, en besloot de eerste twee woorden die hij zag, gently weeps, als uitgangspunt te gebruiken voor de tekst. De andere bandleden hadden niet zoveel interesse. En dat raakte Harrison. Hij raakte er zelfs een beetje gefrustreerd door. En hij zei van, nou, dan ga ik mijn goede vriend Eric Clapton uitnodigen in de studio. Om de gitaarsolo in te spelen in ieder geval. Dat zorgde ervoor dat de andere Beatles ook meer geïnspireerd raakten. En zo is het prachtige nummer ontstaan. Later in 2004 gaf trouwens in de Rock and Roll Hall of Fame onze hele grote vriend Prince, die er ook niet meer is, een schitterende gitaarsolo weg op dit nummer samen met zijn zoon Danny Harrison. Goed, maar we gaan luisteren naar dit nummer uit 1968 van de Beatles.

luisteraars. Ze zijn nog steeds bezig met lange tracks, long tracks. En we gaan naar de Beach Boys. Here Come Down gaan we naartoe. Uit 1972 van het album So Tough van Carl and the Passions. In principe de Beach Boys natuurlijk. En dat is een nummer geschreven door Brian Wilson, Mike Love en Al Jardine. En de tekst combineert traditionele christelijke thema's, dat hoor je, met Oosterse spiritualiteit. Zo wordt Jezus genoemd, maar zingt de band ook over meditatie, de Maharishi en Krishna bijvoorbeeld. De zangpartijen zijn prachtig verdeeld over verschillende bandleden, met Mike Love en Blondie Chaplin in de hoofdrollen. En natuurlijk hoor je Brian Wilson. Prachtig nummer, goede melodie, hele goede samenzang. De Beach Boys op hun best.

Ja, luisteraars, dat waren de Beach Boys. En daarvoor hadden we de Beatles. Ja, prachtig nummer. En zo gaan we van die mannen, van die bands, gaan we naar Bruce Springsteen. Ja, dat gaan een hele mooie lange worden van zijn album The River. Ja, over een man die eigenlijk een zoekende is en in zijn auto stapt en dan maar gaat rijden. Een schitterende ballad, een van zijn allermooiste. Luisteraars, geniet 8 minuten van de Bosch.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.
2: Ja, het volgende nummer is te vinden op Rattle & Hum plaat van U2, Hawk Moon 269. En dat ontstond tijdens de Joshua Tree Tour, toen Bono verschrikkelijk veel heimwee had naar zijn vrouw. En hij zag een verkeersbord, Hawk Moon, en daar stond op 269, dat het nog 269 mijl verderop lag. Daarop schreef hij een lied vol verlangen. En ze experimenteerden volop met het geluid. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze lekkere, lange special met lange platen. Long tracks met allemaal lange. En de volgende keer zijn we er weer. En ik zou zeggen, Remco Bologne, bedankt voor de techniek. En tot de volgende. U2, Hawk Moon 269.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 3 kilometer file en bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

lieve luisteraars. U bent verbonden met Gouwestad Radio. Het is weer tijd voor Gouwestad Proms. De klok is weer op 2 uur. En dat betekent dat we tot 4 uur gaan wij oud vinyl draaien en luisteren naar troostende poëzie. En dat oude vinyl, ja, dat is na het draaien wordt dat kapotgeslagen hier op de binnenplaats van Gouwestad. Het programma wordt zoals altijd gepresenteerd en is samengesteld door Hans Sloter. De poëzie vandaag halen wij uit de Nacht van de Poëzie, opgenomen in 2018. En ons aangeleverd door de VPRO, opgenomen in de grote zaal van Vredenburg, Tivoli in Utrecht. De eerste plaat op de draaitafel, we gaan echt van de 17e eeuw naar de 20e eeuw. En de eerste is een opname uit 1964, uitgebracht op het Philips-label Grande Orgue et Fanfare à Notre-Dame de Paris. Ja, een aantal jaar geleden stond opeens de Notre-Dame in Parijs in, je zou zeggen in de fik, stond in brand. En men was als de dood dat het orgel ook vernield zou worden. Gelukkig, die is gered. We gaan luisteren naar de opname in de periode dat de beroemde Franse organist Pierre Cochereau de cheforganist was van dit orgel. Hij speelde samen met het ensemble de Cuivre onder leiding van Armand Birbaum. En deze hele plaat was gewijd aan koralen van Johann Sebastian Bach. Luister u naar Jesu bleibet meine Freude. Wij in Nederland noemden het altijd Jesus Joy of Man's Desiring. En in het Frans heet het dan weer Jesus. Que ma joie demeure. En het komt uit de kantate 147. Herz und Mund und Tat und Leben. Pierre Cochereau op het orgel van de Notre-Dame.

0: Dag iedereen. Tja, alweer november. En je wordt godsamme 60. Neem me niet kwalijk dat ik vloek. Maar o de overhand die de dagen van regen en weemoed nu krijgen. Je weet toch dat je een man van zijn wenkbrauwen naar boven meet? Niet telt het aantal vrouwen dat je hebt bezeten, het aantal boeken dat je hebt gesleten aan je volk, om maar een tijdens ons leven onbruikbaar geworden woord te gebruiken. De engel der rechtvaardigheid, die gretige lezer, bezit een exemplaar van je beste gedicht. Opscheppapier, eenhoornleer, gezet in hiërogliefe, genummerd van 1 tot 1. Je kent het nog niet, maar de vorm is weergaloos. Een doorzichtig geheim vol onvoorzichtig rijm. En hey, beter kon je niet redeneren. Je liedje van verlangen barst van de gedachten zangen over de kosmos die je werkkamer is. Met uitzicht op een schemerige tuin waar aaibare egels rondschuifelen in je bewustzijn of zoiets. De vrouw die het leest verandert spontaan in je lief. Je hoeft, beste ik, alleen maar te zingen en te creperen. Ik maak dat straks goed tegenover mijn vrouw. Eerst een gedicht voor mijn zoon. Goede raad. Je wilt dus goede raad. Ik ben altijd gek geweest op je moeder, dus heb je met vreugde verwekt. Maar of die daad iets garandeert? En het is helemaal de vraag of ik in dit groene dal vol dorre beenderen bekleed hen weder met vlees en zenuwen veel heb geleerd. Bidden helpt niet echt. En nu ik toch bezig ben, pleng nooit andermans zilveren tranen. Ook verander geregeld van mening. Heb geen verstand van politiek en niet te veel van kunst. Mijn kijk was nooit veel soeps. Minacht het postmodernisme. Het heeft geen kloten. Wees een heiden van het heden. Waarom zou je van Klaus moeten houden? Wantrouw de natuur. Beter is het in een park te vertoeven. Dat was het zomat. Laatst las ik een gezegde van de Zulu's. Een mens wordt een mens door andere mensen. Umuntu, Ngumuntu, Ngabuntu. Jochie, kijk uit voor het rijm dat bedwelmt. En wat vrouwen betreft, ik heb het blauw in de ogen, het goud in het haar van je moeder, de vrouw, altijd uitstekend begrepen. En ben haar schoonheid desalniettemin ontrouw geweest. Hang dus maar niet aan mijn lippen. Nu moet ik het echt goed maken tegenover mijn vrouw. Dus, een liefdesgedicht voor mijn vrouw. Dat heet Sonnet 113. En dat is een grap met Sonnet 113 van Shakespeare, waaruit een citaat voorkomt. Maar het is helemaal geen sonnet. Doet er niet toe. Ik ben een puber van 60. En mijn gemoed gevoelig gebleven voor melkwegen, slaat 15 glazen achterover om een beetje te zwijmelen en te rijmelen. Ik zie haar handen een stras van sterren in haar haren vlechten. Kijk eens aan. Ze schittert weer even als het mokkel dat ze was. U wou het subtieler? Mijn best. Ik lig lang uit onder een appelboom in die oude mythe van het paradijs. En een duif koert een refrein in deze trant. In de kier tussen je borsten, lieveling, zie ik het vallen van de schemering. Kijk eens aan. Ik lig als een grijsaard te suffen. Zo duf hoeft het nu ook weer niet. Vooruit. Ik bevind mij op zee. Ik zie bergen, een kustlijn, besprenkeld met lichtjes. In de schommeling van het bootje is haar nachtelijke ademhaling voelbaar. De hele geruststelling van haar lichaam. Het huwelijk, dat weet wat. En ik dobber maar mee in dat bootje en weet na 30 jaar nog altijd niks van mijn vrouw. Kijk eens aan. Uit haar buik is een zoon gekomen. Ik prijs haar buik. Maar de sterrenhemel, de appelbloesem, de duif, de onbereikbaar nabije kust met de lichtjes, flikkert toch op met die dingen. Weg met het zingen.
1: Applaus voor dichter Benno Barnard op de Nacht van de Poëzie op 29 september 2018 in Tivoli Vredenburg. En zoals gezegd, alle poëzie wordt ons in deze uitzending weer aangeleverd door de VPRO. En daarvoor hoorden we Jesu bleibet meine Freude, koraal van Johann Sebastian Bach. Uit Herz und Mund und Tat und Leben. En u hoort organist Pierre Crochereau met blazers op het orgel van de Notre-Dame in Parijs anno 1964. Van Bach naar Mozart. Een strijkquintet uit te voeren door, ja, een van de grootste kwartetten, denk ik wel, uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog. Dan hebben we het over het Amadeus Kwartet. Opname uit 1973. En toen nog in zeg maar hun beroemdste bezetting. Norbert Brainin op eerste violist. Siegmund Niesel, tweede violist. Peter Schietloff, de altviolist. En Martin Lovett op de cello. En als extra aanvulling, want het is een quintet, werd een tweede altviolist bijgezocht. En dat werd in dit geval Cecil Aronovic. U gaat luisteren naar het strijkquartet in D, Kurzverzeichnis 593 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoort een hele strijkquartet, quintet, sorry. En dat betekent dus ook vier delen. Larghetto Allegro, Adagio, Menuetto Allegretto en Allegretto. Het Amadeus Quartet.

Liefde is een zwaar beroep, schreef Rogier Wieg. En dat geldt klaarblijkelijk ook voor dichterschap. Want het laatste jaar en de laatste jaren zijn ons te veel dichters ontvallen. Voor een van die dichters schreef ik een gedicht, omdat hij de eerste was van wie ik als beginnende poëzielezer, middelbare scholier nog, zo'n beetje elke letter wilde lezen. En met dat gedicht wil ik vanavond beginnen. Voor Menno Wichman. Slaapt hij? Hij slaapt. De aarde is een huis voor langslapers en je hart heeft veel te vroeg een thuis gezocht dat het al had. Het woonde in je borst, te kort. Het wist ook wel een omweg, maar het nam het snelste pad. En toch, je woorden bieden weerstand aan de grond. Ik hoor ze nog. Net als je stem die zuiver, luid en duidelijk ontkent. Dat je niet hier, dat je nu elders bent, geloof ik niet. De wil is een sterk ding dat zich niet overgeeft. Ik lees je en ik hoor je en ik weet dat je nog leeft.

Ik wil licht geven met twee handen, een vlam omarmen, vuur maken en de planten water geven. Ik wil de wind verstaan en aan de vogels het weer aflezen, een knijpkat hebben en een handvat zijn. Het zand zien dat in de rotsen ligt opgeslagen. Afstand houden, geduld bewaren, roepen. Roepen en een stem herkennen. We zitten in de dampkring en moeten iets zeggen, bij voorkeur over ons weekend. Er was een atletiekwedstrijd en iemand die won. Er was bezoek, er werd gewandeld met de hond, gezwommen en gedanst. Toen was de tijd al om. Er was iemand die wat wilde zwijgen, maar te laat. Op het bord stond de volgende som. We zitten in de dampkring en moeten iets zeggen, bij voorkeur over ons weekend. Er is onder andere toch weer gedronken of gebruikt. Iemand kwam zijn bed niet uit. Een ander deed geen oog dicht, had last van het koelkastlicht. Volgt een uitleg over priemverdriet, alleen deelbaar door één en zichzelf. Zitten we wankelmoedig op de wortel van het aantal poten van een stoel. We zitten in de dampkring en niemand zegt iets. Haar haren vormen een nestje waarin haar hoofd ligt en de taal op haar lippen is een prikpen. Ik ben waar ik niet lang meer ben. We zitten in de dampkring en ik moet iets zeggen, maar ik ben een mislukte mystica, een tweetalige trekvogel, een egel in het tuinhuis van vroeger.

0: avondmaaltijd van de vermoeide medemens. Hoe laat is het? En hoe laat in China? En hoe laat in Amerika? En hoe lang is het geleden dat... En hoe ging dat toen daarna? Hoe lang moet dit in de oven? Nou, de schotel gaat alsof het niets kost weer eens in de sauna. Waarom verdragen wij zo weinig warmte? Te hoog is koorts. Wie eet er mee? Hoeveel borden zijn er nodig? Moet het bestek nog afgewassen? In welke kast ligt het kleed? Waarom koop je een mooie tafel als je het blad toch nooit te zien krijgt? Tabula rasa, een raadsel. Hoe krijg ik die vislucht weg of moet ik er maar aan wennen? Hoe ver is het naar de Waddeneilanden? Wadlopend of zwemmend? Ik dacht dat bakpapier niet branden kon, maar dit gaat niet goed zo. O, hoe sta je vroeg op? Hoe sta je op een skateboard? Hoe sta je op spietsen? Hoe sta je op een foto? Hoe sta je open? Hoe sta je op als je bent gaan liggen? Misschien bent u onlangs op Utrecht Centraal geweest en heeft u gehoord dat daar dwars door alle omroepberichten Anna Karenina werd voorgelezen. Als einde van die marathon mocht ik een gedicht schrijven om Anna zelf een stem te geven. En dat heb ik gedaan. Geprobeerd, althans. Anna K. Herseloos en tactiel als een zeester is liefde, geloof ik. Zo ingewikkeld als het goudlokje gebied van dichtbij. Een vastgelopen robot in de branding. Een toendra van zeegras dat wuift. De golven hebben elkaar nodig en willen overspoelen. Verdrinken elkaar zingend in de tij. Het wetboek van de ware schrijft geen twijfel. Maar wie wordt er nog geboren uit schuim? Ook op de tweede planeet zul je stikken. In haar schaduw staat geen maan. Een dag duurt meer dan 100 aardse dagen. Ik zie de zon al in het oosten ondergaan. Nu is het tijd, protest mijn wapen. Niemand voor wie ik op wil staan. En tot slot, omdat je als dichter gelukkig nog steeds ook wel heel oud kunt worden. Wij de revisor een heel nummer aan Remco Kampert en vroeg verschillende dichters en andere schrijvers om iets voor hem te schrijven, gebaseerd op zijn werk. En dit was mijn eerbetoon. Aurora Irealis. Dit is geen poollicht, dit is een herinnering aan de zon. De storm die de palmen bespringt, staat op het punt een boodschap in te spreken op de voicemail van het zojuist gebelde nummer. Als een verstaanbare boodschap in achterstevoren gespeelde muziek, spoelen de schelpen van het strand terug de zee in en openen zich. De dag laat los als een hechtpleister, rolt zich raamdecoratief op. Toont het bekende weg. Het uitzicht vraagt om vingerverven in de kleuren van het gras dat gesneuveld is. De bodem is een draagvlak, een doek dat afwacht. We maken er wel wat van. We zien wel. Het wordt vanzelf licht. Goedenavond.
1: Leuk om toch dit soort jonge dichteressen, want deze dichteres is van 1989, om die te kunnen beluisteren in dit programma. Vicky Franken, daar hebben wij het over. En dat was dus op de nacht van de Poëzie 2018 in Vredenburg. En dat was dus inderdaad september van het jaar. Hoorde u haar voordragen. En daarvoor hoorde u muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Een hele vrije uitvoering. Al zeg ik het zelf, van het strijkquintet in D. Köchelsverzeichnis 593. En uit te voeren door het Amadeus Quartet. En vooral degene die wat later hebben ingeschakeld. Nou, ondertussen weet u het wel. Hè? Dit is Gauw is dat Proms. Aandacht voor versleten vinyl en voor troostende poëzie. En zoals gezegd, de platen worden na het draaien worden ze kapotgeslagen op de binnenplaats van Gauw is dat. Van Gouwstad, RTV Gouwstad. Op de Lange Groenendaal. Daar ga ik geen massaal ritueel van maken. Dat kan ik u nu al vertellen. Dat gaan we zeker niet doen. maar het gebeurt wel. Het leven is eindig en gedenk te sterven. Samenstelling en presentatie Hans Sloter. Muziek van Isaac Albenis. We gaan luisteren naar de orkestratie van een aantal delen uit zijn beroemde pianoboek Iberia. En de orkestratie van deze delen, en ik had het is gedaan door een goede vriend van hem, Fernandoz Arbos. Een intieme vriend van Isaac Albenis, die dus een vijftal delen heeft georchestreerd uit de Iberia. De pianoversie is wereldberoemd geworden door Alicia de la Rocha. En u gaat nu luisteren naar een Philips-opname uit begin jaren 60, ik vermoed 1960, 61. Een orkest waar ik eigenlijk nooit meer wat van hoor. En de dirigent is al helaas overleden. Let l'orchestre des concerts L'Amoureux, onder leiding van Eduardo Toldra, voeren vijf delen uit. Dus uit die pianocyclus Iberia van Isaac Albenis. Evocation La Fête Dieu à Civil, Triana El Puerto en El Albaicin. En het wordt afgewisseld met, zoals gezegd, troostende poëzie.

Ja, muziek die je ook niet elke dag hoort. En daarom vond ik het wel aardig om het aan u te laten horen. Opname gemaakt op 24 februari 2023 in het Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli. Daar zijn we in deze uitzending wel heel vaak. U hoorde het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Stanislav Kochanowski. En de vioolsoliste was Lisa Verstman. En u hoorde een uitvoering van het Concert voor Viool en Orkest van Willem Pijper. En dat deed ik heel snel, want ik vond dat versleten vinyl moet altijd gedraaid worden. Maar de opname van de orkesteditie van de Suite Iberia van Isaac Albéniz was mij net even te versleten. Maar goed, je hoorde wel een kleine 5-6 minuten het L'Orchestre de Concert Lamoureux onder leiding van Eduardo Toldra. En wat ik al wel van zins was en wat we dus nu dan ook maar gaan doen, is nog wat meer Nederlandse muziek laten horen. We hoorden net het vioolconcert van Willem Pijper. Dan nu Wenn ich ihn nur habe voor sopraan, blaasquintet en contrabas van Alfons Diepenbrock. Diepenbrock leefde van 1862 tot 1921. Kun je gerust de enige grote romantische componist noemen die Nederland heeft voortgebracht. Wenn ich ihn nur habe is een geestelijk lied op tekst van Novalis. De begeleiding is zeer uniek. Blaasquintet en contrabas die de instrumentatie vormen van dit oorspronkelijk voor zang en piano in 1898 gecomponeerde lied.

0: 20 jaar geleden, geloof ik, was ik hier voor het laatst. En toen was het laatste gedicht dat ik toen voorlas het eerste wat ik nu wil lezen. En het heet Over het roven van tijd. Waarom anders bent u, luisteraar, van waar u was, maar liefst tot hier geraakt, dan om te vernemen van een ander dan uzelf dat alle 50 eieren die opa Otten de Agnost eind eer vorige eeuw geraapt en leeggezogen heeft en in een hemelsblauwe ladekist gelegd die mij nadien gewerd, dat alle 50 eieren dat van de kneu in kluis, het pinknagelkleine, okergeel besproed, alsnog in deze regels zullen worden neergevlijd als in hun nest van toen en in uw luisteren uitgebroed. Ik droomde dat het meer waarin ik zwom zijn oevers sloot. Daar dreef ik heen, de onherroepelijke rand van vloeiend glas waarachter alles Niagara wordt. Iemand dreef voor mij uit. Hij draaide trappelend zich om en ik herkende hem, maar waar dan van? Hij gebaarde taal die ik verstond, maar niet begrijpen kon. En ik wist, dit water draagt ons naar de onherroepelijke rand. Zijn gebaar gold mij, dat zag ik goed, niet om te smeken, haal mij, kom, niet om te roepen, keer je om. Hij hief zijn handen op, droomde ik het goed, stak hij zijn duimen op. Hij was waar ik te drijven kon. Een steenworp voor de onherroepelijke rand van vloeiend glas en stak zijn duimen op. Ook ik draaide me om. Stroomopwaarts dreven vonnen, zonen, nichtjes, broer Michiel. En voor ik wist wat ik deed, stak ook ik mijn duimen op. En draaide mij weer om en zag één lege steenworp van mij af, de rand van vloeiend glas.
1: Prachtig taalgebruik in 2018 op de Nacht van de Poëzie in Tivoli-Vredenburg. En u hoorde dichter Willem-Jan Otten. En daarvoor hoorde u het lied Wenn ich ihn nur habe voor sopraan, blaasquintet en contrabas. Een gezelschapmuzikant, ja, het is, ze zijn allemaal niet meer. En zelfs het quintet wat u hoorde is al niet meer. U hoorde sopraan Elisabeth Lucht, het dansiequintet en Tony de Gruyter contrabas. We blijven nog even bij de Nederlandse muziek na Willem Pijper en Alfons Diepenbrock, Henrik Andriessen. Inhakend op de moderne, op de romantische traditie die door Diepenbrock zo onomwonden werd gevolgd, ontwikkelde Henrik Andriessen een behoudende maar zeer persoonlijke stijl die een grote, vaak religieuze diepgang paart aan goede verstaanbaarheid en speelbaarheid. De variaties op een thema

0: Het wordt minder leuk dan Piet doet vermoeden. Ik waarschuw maar vast. Ik begin met het ergst. Het ergst komt aan het begin. Gelukkig maar, dan heb je dat tenminste gauw gehad. Je moeder heeft zich achter je gesloten. Het huis is dicht, je komt er nooit meer in. Het ena ergst komt met het eind in zicht. Niets moois van vroeger raakt nog in je hoofd. Geen aai over je bol, geen fluweelzacht konijn, geen knuist in vaderhand, geen lange afscheidszwaai. Als je daarmee je laatste adem vergelijkt, is dat een overkombare kleinigheid. Twee mensen doen er in je leven werkelijk toe. De moeder, de vrouw, je begin, en op afstand dood je de grote, je einde. Alle anderen zijn ontkoombaar, een tweeluikje. Ik begin met doodje, dan hebben we die tenminste gehad. Beroepskeuze. Opperbevelhebber, Germain Tjendré, meedogenloos optreden tegen amokmakers. Spoor, onze generaal, stond in de boekenkast. Leek me wel wat, maar dat kon erg lang duren. Dominee ook. Dat ik mijn schapen eigenhandig kon zegenen en hij zijn aangezicht dan over ons deed lichten en ons vrede gaf. Ach, had ik dat maar mogen geloven. Boer ook niet gek. Wel graag een hele grote met 1000 bunder klei, bepette knechten, een morris en een pronte struise vrouw. Maar zag ik dan nog wat van de wereld? Dichter dus maar. Met opgeruimd gemoed liet ik en laat nog steeds wie oren heeft voortdurend horen wat hij al lang wist. Het leven wil niet passen, van geen kant. Ons hart verlangt in ons en is onrustig. En hij, doodje de grote, onmiskenbaar hij, steeds meer opzichtig woont hij bij ons in. Inwoner. Beschouw hem als je gast. Verzorg hem als was je hem zelf. Je kampt toch 's morgens nauwgezet je haar en scheert je zorgvuldig. Hij woont al lang bij je in alle kamers nog wel. Vult hoeken, gaten en kasten, laadjes en plinten zelfs. Als ik je eens een keer een goede raad mag geven, trek met hem op, leef met hem mee. Begint hij je te pesten? Bril, kaal, reuma, tiaatje, laat hem zijn gang maar gaan. Bind vooral niet de strijd aan. Krijgt hij genoeg van je, heb je dat ook weer gehad.
1: De wonderlijke poëzie van Anton Korteweg. En ook dat klonk op de nacht van de Poëzie 2018. Waar hij dit keer de gedichten uitplukte. Ja, zo moet ik het zeggen. Opgenomen dus in Tivoli Vredenburg. Door de VPRO. Met dank aan hen. En daarvoor hoorden we het Radio Kamerorkest. Onder leiding van Roelof Krol. In een uitvoering van de Kuhnau Variaties uit 1935. Voor strijkorkest van Hendrik Andriessen. U heeft de laatste poëzie in ieder geval bij deze uitzending van Gouwestad Proms gehoord. Dus de dichter Anton Korteweg. We gaan langzamerhand naar het laatste stuk van deze uitzending. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat we nog als toegift gaan luisteren naar opname van het Noordzee Jazz Festival 1987 van Joe Zawinul's Syndicate. Maar als slot gaat u luisteren in ieder geval van de versleten platen. Naar een opname van Michiko Takahashi, de marimba-speler, van het stuk Midare voor marimbafoon uit 1972 van Ton de Leeuw. Midare is het Japanse woord voor een vrij onorthodox stuk. Ton de Leeuw heeft zich inderdaad de vrijheid gegund om in een rapsodische vorm alle mogelijkheden van het instrument uit te buiten. Marimba-speler gebruikt vele soorten stokken, soms meerdere tegelijk, en bespeelt het instrument op alle denkbare manieren. Ook de zijkant en de onderkant van het instrument, die weer totaal andere timbres opleveren, wordt bespeelt, wat te vergelijken is met het op een strijkinstrument achter de kam spelen of het bekloppen van de klankkast. Midare is wellicht een van Ton Leeuws minst gestructureerde composities en dat is duidelijk moedwillig gedaan. Het resultaat is een opzwepende compositie die dit programma als een bruisende apotheose besluit. Dat was tot voor zover het kon zijn deze uitzending weer van Goudstad Proms. Ja, het begint ondertussen een reeksje te worden met een klein intiem groepje luisteraars die het leuk vindt om deze muziek te beluisteren. Samenstelling en presentatie was weer in handen van Hans Sloter. En hopelijk volgende week weer een nieuwe uitzending van Goudstad Proms. Deo voor Lente. Tot de volgende keer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde twee managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom, ook namens technicus John Goedkoop. We brengen deze keer een aflevering met wat langere stukken. Maar we beginnen met een kort deel uit de 54ste pianosonate van Joseph Haydn. Zenhütsondo voert het uit.

Dat was het presto uit Haydn's 54ste sonate voor piano, gecomponeerd in 1784. 100 jaar later, in de zomers van 1884 en 1885, tijdens zijn vakanties in de Oostenrijkse Alpen, schreef Johannes Brahms zijn 4e en laatste symfonie. Het werk ging in première in Meiningen op 25 oktober 1886. En Brahms zelf dirigeerde. Critici hadden hun bedenkingen bij de eerste uitvoering, maar het publiek vond het geweldig en applaudisseerde na elk deel. Uit deze 4e symfonie nu het 2e deel, het Andante Moderato, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

Het tweede deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms werd gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernhard Haitink. We gaan naar Mozart voor zijn opera Idomeneo. Wat is het verhaal van deze opera? Idomeneo is de koning van Kreta. Na de Trojaanse oorlog keert hij terug naar zijn koninkrijk. Maar onderweg komt hij terecht in een storm op zee. Hulpeloos bidt hij tot Neptunus en smeekt om redding. In zijn wanhoop belooft hij de eerste persoon die hij op het eiland aantreft te offeren. Dit blijkt zijn eigen zoon Idamante te zijn. En dat leidt tot een hartverscheurend dilemma. We laten een groot deel van de tweede acte horen. We horen de stemmen van Anne-Sophie van Otter, Hillevi Martin Pelto, Anthony Rolf Johnson, het Monteverdi-koor en de Engelse baroksolisten onder leiding van John Elliott Gardiner.

En hier stappen we uit de tweede acte van Mozarts opera Idomeneo. En gaan over naar The Lark Ascending, de opstijgende leeuwerik van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams. Hij componeerde het in 1920 en liet zich inspireren door een gedicht uit 1881 van George Meredith over een lied van een veldleeuwerik. Het gaat over het opstijgen en gezang van een leeuwerik die de aarde en alle daaraan gebonden dingen achter zich laat. Het is een prachtig stuk romantische muziek voor viool en orkest. Het is dromerig, lyrisch en melancholisch. Het roept de sfeer op van het idyllische Engelse platteland. Het is niet alleen heel populair bij het Britse publiek, maar ook bij het Amerikaanse. Toen in 2011 de publieke radiozender van New York luisteraars vroeg wat ze graag wilden horen op de 10e verjaardag van 9/11, eindigde The Lark Ascending als tweede, achter Barber's Adagio. The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams.

The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. De componist noemde het een pastorale romance. Je hoorde het in de uitvoering van Tasmin Little en de BBC Philharmonic onder leiding van Andrew Davis. Na deze wat langere stukken weer een korte compositie. Uit Haydn's 35e pianosonate het derde deel, Rondo Presto, weer uitgevoerd door Zenő Zsondó. En dat is ook de laatste muziek van dit uurtje klassiek. Je hoort de werken van Joseph Haydn, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart en Ralph Vaughan Williams. Samenstelling en presentatie Willem Pronk, techniek John Goedkoop. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een hele goede avond, luisteraars. U bent terechtgekomen in een nieuwe aflevering van Come Sunday. Wekelijks Jazz Magazine bij Gouwstad Radio. En u weet, als ik maffe singeltjes vind, dan heb ik nog eens de neiging, of grappige singeltjes, om die toch te plaatsen bij een aflevering. Ja, dit is jaren 80 geweest. Een Joodse komiek, Mel Brooks, die grappenderwijs een Hitler-rap op de grammofoonplaat zet op singeltje. Zelfs en To Be or Not To Be, dat was de film die hij had gemaakt. En daar zat Der Führer ook in. En deze Joodse komiek Mel Brooks, hij was heel erg beroemd in Nederland vanwege de film The History of the World Part 1. Waar ja, hij toen ook al aankondigde dat hij een Hitler-rap wilde gaan maken. Ja. En mensen moesten daar toch echt, keken daar heel raar van op. Maar ja, zagen daar ook wel Jiddische humor in. En het was iemand die ook alles bij de kont pakte om daar grappen over te maken. Ja, en waarom draai ik nu de Hitler-rap? Ja, simpelweg vanwege het feit dat wij verder gaan met de serie waar wij vorige week mee zijn begonnen. De geschiedenis van de Nederlandse jazz. En vorige keer liep de geschiedenis van 1919 tot 1939. En in deze uitzending behandelen wij de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het was een televisieserie waar je de geluidsadaptatie van hoort. Gemaakt in 1995 door de VPRO en de NPO. Het loopt werkelijk van het begin tot 1995. Dus tot onder meer iemand als Greetje Bijma. Er is nadien, en dat zei ik vorige week ook al, heel veel gebeurd in die Nederjazz. Dat zit er helaas niet bij. Maar ik denk het is heel erg leuk om toch te luisteren naar die serie. Omdat je dan ook eens een keer de stem hoort van de grote namen die de Nederlandse jazz gekend heeft in het verleden. Vandaar dus nu aflevering 2 van die serie, de geschiedenis van de Nederlandse jazz. Veel luisterplezier.

0: optrad samen met Kid Dynamite, een negermuzikant. Met Max de Vries, een Joodse saxofonist. Met Boy Edgar, ook toch niet bepaald een blanke. En dat de SS'ers dan al binnenkwamen en zich daar een beetje manifest opstelden, een beetje dreigend deden. En het heeft dan ook niet lang geduurd of negers en joden die konden niet meer optreden. Je voelde die dreiging al, maar bovendien, het was duidelijk wat er ging gebeuren, want dat had je in 1933 al in Duitsland kunnen waarnemen.
1: Met de Duitse inval van 10 mei 1940 begon ook voor ons land de Tweede Wereldoorlog.
2: Op de ochtend van mei 40 hadden we repetitie in ons gebouw in Hilversum. Ik weet niet of je dat kent. En daar stonden we allemaal voor de repetitie. En toen waren die vliegtuigen al over Hilversum gevlogen enzovoort. En toen reden er steeds vrachtauto's met jonge jongens als soldaat verkleed voorbij enzovoort. Wij stonden op het bordes en een wuifje die jongens daarna. Het was een soort feeststemming, want die gingen het wel eventjes in orde maken met die Duitsers enzovoort. Maar ja, toen was het natuurlijk al. Toen was de boel al versteerd natuurlijk. Want we gingen wel naar. De repetitie was afgelast en we gingen naar huis.
3: En 15 mei was de oorlog afgelopen. En zoiets de 20e konden we wel weer beginnen, maar tegen een lager salaris, want men wist niet hoe dat allemaal zou lopen. En alles moest weer natuurlijk zo vlug mogelijk zijn normale gang van leven hebben. En zodoende, nou ja, moest die zaak ook weer open.
1: Vooralsnog veranderde er niet veel. De jazzwereld bleef verschijnen. Veel concerten waren uitverkocht. De orkestleiders verdienden grof geld en konden zich ook big bands veroorloven.
3: Alles werd nog zo'n beetje goed gevonden. Er waren nog geen verordeningen. Maar ja, die kwamen toch wel elke maand. Kwamen er nieuwe verordeningen van zus of zo en dit en dat. En dat verboden en dat niet meer.
1: Zanger-gitarist Eddie Christiani kreeg al vrij snel problemen met de autoriteiten. Engels was verboden. En dus kon de tekst van het nummer Ouwe Taaie niet door de beugel.
4: Ja, het betekent niet veel. Ouwe Taaie, jippie, jippie, jee. Maar het feit dat erin voorkwam, er was eens een cowboy vol levensvrucht en vuur. Hij had aan dollars geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen van whisky en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Dat vonden ze te veel.
1: Toch bleven jazzmuzikanten de hele oorlog door Engelse en Amerikaanse nummers spelen. Ze gaven er alleen een andere naam aan.

0: Ramblers hadden het druk in 1940. Ze waren en bleven het meest populaire orkest.
1: Waar speelden jullie dan zoal? Wat voor zaken?
2: Veel in bioscopen. Tussen twee films door. We zaten in Arnhem, we zaten in City, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag. We zaten gewoon op de bühne als showorkest.
3: De echte jazzliefhebber was aangewezen op de Nederlandse orkesten. Via de radio en via de showavonden. Dus het is bekend dat er mensen echt urenlang in de rij stonden voor een concert van de Ramblers of voor Esbert Hof. Dat kwam voor in Nederland. Het was nog nooit gebeurd dat mensen 6 uur in de rij stonden voor een kaartje. En dat was dus ongekend voor Nederland. Men hoorde en zag zijn eigen artiesten voor het eerst.

0: bepaalde periodes dat we dus op zondag 3 keer optraden. Dat was dan zondags om 10 uur 's morgens in Colosseum in Rotterdam. Nou, dat was altijd afgeladen vol. Want als we eraan kwamen, stonden de mensen gewoon in de rij om binnen te komen. En dan speelden we 's middags in het Concertgebouw. Ook met een groot programma. En 's avonds nog in de Helder. Dus dat was wel rennen.
1: Iedereen die wilde een handtekening hebben. En ik denk ook dat het de eerste keer is dat ik een zoen kreeg van een meisje wat ik echt in mijn leven nog nooit had gezien.
2: Vond je helemaal niet erg?
1: Nee, ik voelde me. En ik ging met een John en ik staken nog eens een sigaret op. En wij voelden ons zeer nuchter eronder. We dachten, dat hoort zo, dat moet. We zijn ook geweldig.
3: Langzaam maar zeker werden de Duitse maatregelen scherper. De jazzwereld mocht na december 1940 niet meer verschijnen. Theo Udemarsman, de leider van de Ramblers, maakte de hele oorlog door intensief gebruik van zijn filmcamera. Op weg naar optredens in het land maakte Marsman opname van de verwoestingen die hij tegenkwam. Begin 1941 zwaaiden de Ramblers nog vrolijk naar de camera. Marsman registreerde ook de geintjes van zijn Joodse muzici Sam Nijveen en Sal Doof. Die konden nog grappen maken over hun neuzen. In maart 1941 deden de Ramblers mee aan een Decca-film.

0: In september 1941 kregen de Joodse muzici een speelverbod. Joden mochten zich ook niet meer in openbare gelegenheden vertonen. In de radiostudio's kwam er een nieuw bordje bij.
1: Wij speelden met de Rembrandts in Amsterdam, in het City Theater. Nou ja, goed, dan hadden we 's middags matinee en samen speelden we daar. En ik kwam dus op een bepaalde dag kwamen we binnen voor de middagdienst te doen. En toen hing er een groot bord, het bekende bord voor Joden verboden. Nou ja, toen was het dus wel bijna beurt. Maar dan had je buiten Masman gerekend. Die zei, oké, die jongens er niet in, wij er ook niet in. En dat betekende, en zou je nou zeggen, nou, wat zei dat dan? Nou, dat betekende een heleboel. Klaar. Want het was zo dat Sol en ik toch nog wel mooi op het toneel zaten te spelen.
2: Dat wij ergens in een zaak zaten in Deventer. En daar zaten Sal Doof en Sam Nijvin ook bij. En daar zat de ortscommandant van. Daar zaten we na afloop van een concert. En de ortscommandant. Die wou hebben dat die twee Jodenjongens naar de bed gingen. Die mochten daar niet aan die bar zitten. Het was toen in het begin, in 1941 of 1942. Die is Masman even tekeer gegaan tegen die kerel. Dat ik hem gesmeerd ben. Maar jongens zijn blijven zitten.
1: En toen we er helemaal niet meer in mochten, ik weet niet of dat, dat is me later verteld, dat er twee lege stoelen stonden in het orkest.
3: Daar zat je zonder werk?
4: Ja.
3: En zonder inkomsten?
4: Nee, we kregen wel een overbrugging, we kregen wel een uitkering. Die dan weer zo met jaren of met de maanden afliep en minder werd. Maar ik heb wel een uitkering gehad.
3: De hele oorlog door?
4: Ja. En die werd me dan toegespeeld door vrienden die bij de omroep werkten.
1: Je deed niet meer mee. Je was outcast. Je was, hoe moet ik dat zeggen? Is een beetje lastig huis natuurlijk. Je hoorde niet meer bij het mensdom. En dat moest je wel even verwerken. Dus daar zijn enige jaren overheen gegaan.
3: Heb je ook 4 jaar niet meer gespeeld?
1: Nee. Nee.
5: Het was een traditioneel Joods beroep in Nederland. Er waren veel Joodse muzikanten. Dus een groot deel. En dat was dus toch wel een verarming van het hele jazzleventje in Nederland.
0: Veel Joodse muzici overleefden de oorlog niet. Onder hen Hans Mossel, Sal Doof, Leo de la Fuente en Clara de Vries.
6: Omdat ik een half Jood ben, waren er verschillende orkestleiders die niet wisten of ze mij nog konden engageren. En Klaas van Beek spoelde toen voor de radio en die wist dat ik op dat moment beschikbaar was en die zei, laten we hem nou nemen, want dan lag ik me kapot. Dan speelt er een half Jood voor de radio. En dus die ging dat gewoon provoceren en kijken of dat lukte. En dat lukte. Er was geen enkel probleem over. Er is mij niets in de weg gelegd. En vanaf dat moment lag de markt voor mij weer open. Want toen zei iedereen, oké, Cor van Lier speelt voor de radio. Dus die kunnen we rustig nemen.
0: Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten kwam in het voorjaar van 1942 met een verbod op negroïde elementen in de dans- en amusementsmuziek. Het moest allemaal Europees gaan klinken.
5: Pure, echte jazz mag niet meer gespeeld worden. Je krijgt voor de kennis de boogie-woogie mag niet meer. Geen drum-solo's op trommels. Op een bekken mocht wel. Een bekken is namelijk een Europees uitvinding. Het Turkse bekken. Maar een trommel is Afrikaans. Is dus negroïde. Zo werd dat beschouwd. En al die jazz-uitingen met een demper in de trompet. Dat crowlen, wat ze dan noemen. Of laat ik zeggen, voor de kennen en zeggen, Duke Ellington muziek was dus eigenlijk verboden.
0: Will Gilbert, jazzcriticus en voormalig medewerker van de jazzwereld, bewerkte de Duitse maatregelen grondig.
5: En hij heeft dus inderdaad de best kneveling van het jazzverbod uitgevaardigd wat in heel bezet Europa ooit uitgevaardigd is. En het was een perfect document. En het is gelukkig bewaard gebleven. En nou ja, dat is uniek, denk ik.
3: Perfect tussen aanhalingstekens.
5: Je zou het eerst pervers kunnen noemen dan perfect.
6: Er waren bepaalde effecten die niet mochten. Bijvoorbeeld het effect van toewaat, toewaat, toewaat. Nou, dat omzeilde je door dan te spelen. Tada, tada, tada. En dan was het wel goed. En dan dacht je, nou goed, als we zo de oorlog door moeten komen, dan spelen we wel tada, tada. En dat toewaat, toewaat, dat komt dan wel na de oorlog.
7: Soms in de hitte van het optreden gaan ze toch over op Engels. Engels titels, Engels zingen. En dan willen er wel eens moeilijkheden ontstaan wanneer het publiek al te enthousiast wordt. En wanneer soms invallen van WA... enthousiastelingen de concerten verstoorden.
8: Kwam er iemand van de cultuurkamer kwam controleren hoe, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die heeft een rapport opgemaakt en ja, was afgelopen.
3: En wat hield dat dan in? Je was je vergunning kwijt?
8: Nee, je mocht niet meer werken. Het orkest was gewoon geschorst, mocht niet meer optreden.
0: Theo Uden-Massman liet zich in de oorlog door de Duitsers gebruiken, maar maakte ook graag ruzie.
2: Die kon zich overal uitlullen. Hij was dat rem en hij sprak perfect Duits. En dat was zijn winner van Massman. En hij was niet bang voor Duitsers. Totaal niet. Zo naïef als de man was, als puntje bij paaltje kwam, dan stond hij er met zijn goede Duits.
1: Die hield van

0: als het hier in Holland was en die prachtige trein enzovoort. Dan zeiden ze rustig, ja, we hebben ze nog veel mooier, maar die hebben jullie gejat. In het Duits, maar heel duidelijk, oerduidelijk.
1: Was dat niet angstig?
0: Nou, ja, angstig in zoverre, nee. Van die man ging geen angst uit, het was fantastisch. Behalve dat we schrokken wel eens van wat hij allemaal durfde te zeggen. Frits Reinders en ik zeiden dan tegen elkaar, de deur van de cel gaat weer een half metertje verder open.
2: Begin 1942 reisden de Ramblers naar Brussel voor een optreden in het Palais des Beaux-Arts. Ook het Belgische publiek had grote behoefte aan een vrolijk avondje uit.

0: We hebben nooit in Duitsland willen werken, maar altijd geprobeerd om daar weg te blijven. En dat is ons ook gelukt. Tot we op een goede dag... Massman heeft mij dat verteld, wat ik nu zeg. Massman in de studio van de AVO, Nederlandse Omroep was dat toen, naar boven geroepen werd en hem gezegd, je moet eigenlijk voor de Duitsers gaan werken, want anders dan, zei Massman, dat verdomme, dat doe ik niet. Toen zei ze tegen hem, zegt hij, als je dat niet doet, dan kan ik jullie geen garantie geven dat jullie in Nederland blijven. Met andere woorden, dan ga je naar Duitsland. En toen hebben we ook wat voor de Duitsers gewerkt.
1: Massman had ook, volgens mijn gevoel, ook niets te verliezen. Hij leed voor zijn orkest. Hij was gehuurd, maar zijn vrouw speelt verder geen rol. En dat hoor je ook vaak van muzikanten, hij was gehuurd met het orkest. En dat wilde hij, wat er ook gebeurde, in stand houden. En daar ging hij heel ver in.
2: Voor de radio moesten de Ramblers in een sandwich-formule gaan werken, vlak voor of na het nazi-cabaret van Paulus de Ruiter. Het orkest moest ook meewerken aan avonden met een pro-Duits karakter.
3: Voor de winterhulp, voor de Weermacht, voor de organisatie Fondszorg, die wat vreugde wilde brengen in het leven van de nabestaanden en de familieleden van de SS-vrijwilligers aan het Oostfront. Dat hebben ze allemaal gedaan. En het is na de oorlog niet in dank afgenomen.
0: Ik herinner me dat we één keer een concert hebben gegeven, een soort kantineconcert gegeven hebben. Ik meen dat dat in Arnhem was. En dan zaten wij te spelen. En dan zat aan de overkant zat ook een Duitse militaire kapelle. En toen in één keer kwam daar met groot poeha en groot trompetgeschal, kwam daar Seyss Inquart binnen. En toen ben ik me doodgeschrokken. Toen dacht ik, mijn god, wat gebeurt er nou? Dat had ik niet verwacht. Want als ik dat van tevoren had geweten, dan geloof ik niet dat ik dat en de andere jongens dat zouden gedaan hebben.
3: Waar houdt de pure amusementsfunctie op? En waar krijgt een muzikant toch ook de verantwoordelijkheid voor de context waarin hij zijn muziek speelt? Ik denk dat dat toch, met alle begrip voor de tegenstrijdigheden en de paradoxen waarmee het geheel gepaard ging, dat het op zijn minst geen glorieuze periode is in de loopbaan van deze mensen.
0: Pro-Duits was er geen één. Dat bestond niet. Wij waren, ja, ik heb altijd maar gezegd, een bakker die heeft zijn brood verkocht. Die heeft zijn brood gebakken en die heeft dat verkocht. En een slager heeft zijn vlees verkocht en wij hebben muzieknoten verkocht. En ik geloof, en dat heb ik vaak na de oorlog gehoord, dat wij daar veel mensen mee uit de ellende hebben getrokken. Mensen die in de ellende zaten en die dan toch eens een keertje naar de Ramblers kwamen kijken s'avonds en die daar echt plezier aan hadden en ook de radio-uitzendingen van de Ramblers hoorden en die dan weer dachten, jongens, er is toch nog hoop.
2: Theo Ude Massman kreeg in de loop van de oorlog steeds meer ruzie met het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Massmans tegenspeler was de Ranitz, waarnemend hoofd van de afdeling muziek. De brieven van het departement staan vol terechtwijzingen en dreigementen. Ook de NSB mengde zich in de strijd.
1: Je had dus speciale hulppolitie van de WA, van de afdeling de knokploegen van de NSB. De weerbaarheidsafdelingen waren dat. En die hielden dan regelmatig met patrouilles bij zogenaamde jazzconcerten alles wat

0: dus vierkwartsmaat wat de Fox was. Dat was voor dat soort mensen dus zo dubieus en anti-Duits. Dus die bezochten regelmatig concerten om te controleren of het orkest jazz speelde. Dat wil zeggen, zoals in een rapport zegt, ze speelden allemaal door elkaar heen. Dus dat was jazz en ze speelden solo's. En het publiek werd dan enthousiast, ging fluiten en klappen. En dan werd dat vaak de orkestleider toegesproken achteraf. Dat hij dus moet aankondigen dat het publiek zich moest gedragen. En er werden mensen uit de zaal, jongeren, vaak jongeren uit de zaal, even op een nummer gezet of een paar rake klappen verkocht. Soms werd een voorstelling verboden, er werd de zaal ontruimd.
1: W.A. Vaandrig Veefkind bezocht in de zomer van 1942 een dansavond. Zijn rapport luidde: het is mij niet duidelijk dat dit orkest nog zulke ontaarde muziek ten gehore mag brengen. Een orkest dat alles zo rumoerig door elkaar speelt, zonder melodie, kan toch geen gezonde dansmuziek ten gehore brengen. Als de Ramblers weer eens een Engels nummer spelen of een te wilde drumsolo, raken ze hun vergunning kwijt. Even later mag het orkest toch weer spelen.
2: In Haarlem heb ik een eigen big band gehad. En daar gaan we concerten mee. En dan wisten we dus weer dat we controle zouden krijgen van iemand van de cultuurkamer. Die dus dan zou zeggen, ja, maar jullie deden dit en jullie dat. En ik wist dus dat op die manier die concerten in de kortste keren dus om zeep geholpen zouden worden. Dus ik heb die knaap van de cultuurkamer in Haarlem, woonde ergens, die ben ik gaan opzoeken. En ik heb hem verteld wat hij nou eigenlijk wilde en wat niet kon. En toen ik precies wist dus welke mogelijkheden er waren, en heb ik met hem wel een beetje gepraat. En dat werkte eigenlijk al meteen. Het feit dat ik naar die man toe kwam, was eigenlijk, kon ik mijn gang gaan verder. Er waren geen problemen meer over. En die man die zag zijn eigen waarde, die zag die zo stijgen van, ik word er bezocht om een advies over welke muziek. Dus daarna kon ik gewoon het concert spelen zoals ik het wilde spelen.
1: Meewerken, maar ook een beetje tegen, werd voor muzikanten een geliefde bezigheid.
3: Tot slot zei John, we moeten niet eindigen met het Wilhelmus, want dat mag niet meer. Maar we hebben een ander lied op ons repertoire en dat moet het slot zijn. Vroeger speelden we Goodnight Sweetheart. Maar nu, waar de blanke top, de herduin. En iedereen ging staan.
4: Zaten Duitsers in de zaal?
3: Maar die gingen meestaan, die dachten, ja, het is zeker een afscheidslied en dat hoort zo bij, dat is de gewoonte. Ze wisten niet dat dat eigenlijk een soort provocatie was en zo. Ik kan niet zeggen dat we het jaar hebben volgehouden, maar in de eerste maanden was het een pracht iets om dus de paar geuniformeerde Duitsers die daar zaten, die gingen dus ook staan gelijk met de menigte en iedereen zong dat uit volle borst.
4: Muzici in verzet.
3: Muzici in verzet, ja.
1: Pianist Ernst van het Hof formeerde al in het begin van de oorlog een big band.

0: Eind 1940 kreeg Van het Hof de opdracht om met het orkest op tournee naar Duitsland te gaan. De impresario Frans Mikkeny speelde een dubieuze rol. Hij had goede contacten met de Duitsers en zette muzici onder druk.
1: Er zat een soort dreiging achter ook, hè?
2: Nou, in mijn gevoel wel. Anders had ik daar niet naartoe gegaan. Als ik gewoon normaal werk had gehad, dan had ik niet naar Berlijn gegaan natuurlijk. Maar ik was bang.
3: Wij hadden de keuze of muziek maken in Duitsland, of Bielsenschau, of Nemport wat, in welke fabriek werken. Nou, en muzici zijn nou niet bepaald geschikt om Bielsen te sjouwen.
0: Zonder werk lag saxofonist Tinus Bruin in november 1942 ziek thuis bij zijn broer. Van het Hof zocht hem op.
4: En die zegt met Alder Dekker. Nou, die hebben allemaal om zitten praten of niet naar Duitsland. Dat wilde ik helemaal niet voor. Wat moet ik in Duitsland doen? Nou, enfin, ze hebben zo gekletst en weet ik van wat. En ik en kon ook gewoon zakelijk veel geld verdienen in die tijd. En ik kon met mijn broer niet blijven, ik moest weg. Nou ja, als ik het dan maar probeerde. Nou,
1: waarom wilde je niet naar Duitsland?
4: Ik was doodsbang wat er allemaal gaat gebeuren. Weet je? En uit principe wou ik er ook niet, daar wou ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar ik heb het toch gedaan.
0: Voor bassist Wim Kroon brak een drukke tijd aan. Hij werd chef instrumentenvervoer van het orkest van Van 't Hof en ontpopte zich als een vindingrijk improvisator.
5: Er was zoveel vraag naar muziek, want ze wouden natuurlijk door dat systeem wat daar heerste, wouden ze wel een beetje lol erbij hebben. Want er was genoeg ellende. En, zo, en het was natuurlijk voor ons interessant, want waar kon je met orkesten van 14, 15 man werken? Dat was ten eerste voor ons een heel leuke belevenis als je met 5 saxofoons kan werken en met 4 trompetten en 3 trombones. Plus een paar zangeressen. En dat was nergens mogelijk. Dus dat is eigenlijk de drijvende, dat ging je niet praktiseren. Of het eventueel fout was. In het begin wist je niet wat er allemaal nog zou gebeuren.
0: Het orkest van Ernst van het Hof werd in Duitsland enthousiast ontvangen. Men vond het de modernste swingformatie van Europa.
4: Ik heb heel prettig gewerkt in Duitsland. Ik heb nog nooit zoveel enthousiaste mensen gezien. Want wij brachten een ander soort muziek in, wat ze gewend waren.
6: Het fijnste orkest op het Big Band, ik was in die tijd nog gelijk op Big Band, dat vond ik het orkest van Ernst van het Hof. Die had dus elke donderdag een radio-uitzending vanuit Berlijn, van het Delphi-palast. En dan waren we om 6 uur klaar en dan liepen we ons eigen het schompers om gauw in een café te kunnen komen waar die radio aan zat, om daar die arrangementen van te horen. Dat vond ik fantastisch.
0: Begin 1941 was Duitsland nog niet in oorlog met Amerika. Amerikaanse muziek mocht nog. Het publiek genoot. Saxofonist Kees Verschoor keert na ruim 50 jaar terug naar de plek waar hij destijds in Berlijn speelde.

0: is nu het theater, hè? Wat is dat veranderd, zeg?
1: Alles weer goed, dat was jullie herkenningsmelodie. Maar dat was eigenlijk een soort protestbegin, hè?
0: Dat is de bepaalde paukerslag, weet je wel. Of tenminste, alles weer goed. Pam, pam, pam, pam.
2: Alles weer goed. Ben weer ons wiedersehen. Dat is toch wel een leuke zin, is dat, voor ons. En niet voor die Duitsers, als ze begrepen hadden. Want dat was het pauzeteken van die propagandazender. Dus als ze een beetje clever waren geweest, hadden ze het begrepen. Dus die hele tekst, weet niet echt, die heb mijn hoofd meer. Maar die was helemaal gebaseerd op de toekomst van Nederland.

0: Gitarist Wim Sanders speelde in Berlijn in een internationaal orkest. Hij maakte er ook nog vrienden.
1: Ik raakte met een van die jongens in gesprek. En die jongen die zei tegen mij, kom eens een keertje bij mij langs. Want die woonde in een ander deel van Berlijn, ik weet niet eens meer waar. En nou, toen kwam ik daar met mijn vrouw, die was er toen ook. En toen zaten daar een paar van die jonge knapen. Mooi ouderwetse woord, zeg, jonge knapen. En die jongens die draaiden alleen maar, Harry James, noem maar op, Cab Calloway, die hadden ze allemaal. En op een bepaald moment werd er op de muur geslagen. Toen zei die jongen die ik dan een beetje had leren kennen, die zei, mijn buurman van hiernaast slaat zijn laatste Hitlerbel tegen de muurstuk. Ja, toen moesten wij toch ook weer lachen.
2: Dat waren dus wel anti-nazi-kinderen.
1: Ja, die waren. Maar er zat er één bij, die moest de volgende dag naar het front.
3: Als we in de pauze daar op het balkon stonden, daar waren een stuk of vier balkons, stonden daar een sigaretje te roken. En dan keken we zo naar de overkant en dan stonden iedere keer werden geconfronteerd met die synagoge die daar afgebrand was. En je ziet het, nu zijn ze aan het herbouwen.
2: Maar hadden jullie daar niet iets van, wat doen we hier eigenlijk?
3: Wat doen we hier eigenlijk, hoe doe je?
2: Nou, oorlog,
3: je weet wat er gebeurd is. De gebouwen, alle bezittingen van de Joodse burgers, die hebben ze toen de tijd begonnen ze ook al af te branden en te molesteren.
2: Wat voor indruk maakt dat op jullie?
3: Nou, het was natuurlijk niet van het laatste kwartier dat gebeurde. Dat was al een tijdje gebeurd. Dat was in eerdere jaren al gebeurd.
2: Leidde dat tot gesprekken onderling?
3: Ja, natuurlijk. Je werd er, als ik daar stond, en dan stond ik nog wel eens een keer, want dan kon je lekker lucht happen. En dan zag je toch, ja, kijk, dat is er toch gebeurd. Dat drong wel tot je door, al was je dan jong dan.
0: Dan ontdekken de Duitsers dat Van het Hof veel Amerikaans repertoire speelt met Duitse neptitels.
4: We mochten op laatst alleen maar een beetje semi-klassieke muziek spelen, weet je wel. En een beetje potpourri spelen. We mochten niet meer zingen, we mochten niet meer opstaan. We mochten, ja, wat moet je aan godsnaam doen?
5: En toen is de grote lende bijvoorbeeld dat Ernst dat zei van, jetzt spelen we ach, wat niet zagen. Maar die richting neem is, oh, what you said. En dat is gebeurd. Toen zijn we moeten vluchten, want we begonnen ze te schieten. Maar ja, ze hebben er geschoten in die zaal.
3: Een te scherp voorwerp, of een ring, of een boksbeugel, hebben ze een gat in mijn mond geslagen. En achterover, lichte hersenschudding bleek later.
0: In mei 1941 keerde het orkest van het Hof weer naar Nederland terug.
4: Ik was absoluut anti-Duits. Weet je, en waarom heb ik het toch gedaan? Zo.
2: En wat was het antwoord?
4: Ik weet het niet. Ik heb me al eens afgevraagd. Ik denk, ja, hij heeft me geen kwaad gedaan. Helemaal niet. Ik heb gewoon zitten spelen. Ik heb wel nagedacht, ja, ik kan beter als muzikant naartoe gaan als dat ik als bouwvakarbeider naartoe moet.
5: Je leefde vrij normaal. En radio hoorde je niet. Je kocht ze nu als een krant. Maar voor de rest speelde de oorlog zich ver van je af.
2: Wij waren in oorlog met Duitsland.
1: Ja.
2: En allerlei Nederlandse muzici gaan daar een beetje de vijand voor maken.
1: Dat waren een heleboel, hoor.
2: Was dat geen merkwaardige zaak dan?
1: Hé?
2: Was dat geen merkwaardige zaak?
1: Ja, natuurlijk was dat een merkwaardige zaak. En het is me na de oorlog ook verweten geworden. Want ik heb dat uit kunnen leggen. En toen hebben ze daar dan ook genoeg mee genomen. Dat ik dat...
2: Wat vertelde je dan, als je dat uitlegde?
1: Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer.
6: Here is Churchill's latest appeal to Roosevelt. Frankie.
0: Sommige muzici van het Hof werkten in Berlijn mee aan plaatopnamen van de foute formatie Charlie and His Orchestra. Een Duitse big band die zich op Engeland en Amerika richtte.
7: Het blijft een bizarre gedachte dat op die opname van Charlie and His Orchestra, die nu nog te krijgen zijn op de plaat, dat daar op de achtergrond bij die teksten tegen Roosevelt, tegen Churchill, tegen de Joden, dat daar dus Nederlanders als André Smit trombone, Rieders van den Broek trompet, Tip Tichelaar piano meespelen. Het is denk ik wel misschien wel de zwartste bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse jazz in de oorlog.
0: Eind 42 startte pianist Dick Willebrands met een band die het orkest van de oorlog zou worden.
3: Toen wij de eerste voorstelling deden in Hotel Gorland in Hilversum, Er was heel muziek binnen het Nederland was daar aanwezig. De muzici, de Ramblers waren, de zus was er en zo was er. Dat was kolossaal. Het was een homogeniteit. Het orkest dat klopt als de klokken.

0: de nieuwe grote big bands, die krijgen allemaal een microfoon. Weet je, dus de techniek erboven, die moet het team maken. Want vroeger speelden wij voor één microfoon in een kringetje eromheen. Wij maakten zelf de klank van de zaksectie.
1: De zaksectie van Willebrands geldt ook nu nog als de beste Nederlandse groep aller tijden.
2: Hoe goed die sectie was, kun je ook wel aflezen aan het feit dat na de oorlog Pep Rowold werd lead, alt en leider van de Skymasters. Tienes Bruin werd lead, alt van de Ramblers, later van Boys Big Band ook. Kees Bruin werd een steunpilaar van de Ramblers. Kees Verschoor werd vanaf de oprichting lead, alt van het Metropoolorkest. Dus je zag eigenlijk in dat Dick Willemans orkest de kiemen van drie belangrijke naoorlogse radioorkesten in één groep verzameld. Echt een soort dreamteam.
0: Als je dat nou hoort, ik kan het niet zeggen dat het een orkest is van 1942. Ja, het klinkt goed. Het klinkt, als je al die orkesten die tijd hoort, dat klinkt allemaal heel anders. We horen die sax hoort. Die mensen zijn een beetje, die zijn nu anders druk en weet ik veel wat, maar het klinkt nu als je die sax hoort. Als je dan een koetman hoort, dan hoor je het precies hetzelfde geluid. En dat is, dan luisteren we ook naar.
3: Je
0: ik,
3: hebt een lied.
0: Ik heb daar een liedje. De Spiesgeffer. En als daar een solo van mislukt was, dan stond hij aan zijn ooievaar op het station. Dan zei hij altijd, kijk, daar staat hij weer. Terwijl de solo weer mislukt.
3: Het klinkt erg als een eenheid, hè?
0: Ja. Nee, het was niet stereo. En dat mis je, dat hoor je.
3: Jij woonde in Amsterdam.
4: Ja.
3: En je moest dus iedere keer in Hilversum.
4: Ja.
3: Hoe ging dat?
4: Te fiets. Op de fiets. En er was Francis B. die had ook een fiets, maar die had het later met houten banden. En die kon niet meer, en dan gingen we achterop zitten bij en dan gingen we hem halen. En dan fietsen we zo naartoe en hadden we onderweg. Hadden we weer adresjes opgeduikeld. Dan bij een boer in Nederhorst en Berg. Dan hebben we eens een keer heb ik twee stoelen meegenomen. Daar kreeg ik een stuk spek voor. En we kregen een fles melk mee voor. Voor een cent voor je geld, weet je wel.
3: Dus je ging een paar keer in de week op de fiets?
4: Elke dag. Behalve zondags.
0: We hadden een zeker Francis B. bij ons. Suus noemen we hem.
3: De latere Belgische orkestleider.
0: Juist, die zat ook bij Dirk Willemans in het orkest. En die wilde ook zo graag mee. Ik zei nou, oké, dan en dan vertrekken we. Die kwam op een damesfietsje. Dat zegt natuurlijk niks. En ik zie hem al, en op een gegeven moment kwamen we daar op de Gravelandse weg uit, waar we door het bos heen gegaan. Dan had je daar zo'n stenen bad. En zei hij, ga die weer. Ja, jongen, gaan we even rusten. En ik zei, wat voor fiets heb je eigenlijk? Trap dat ding dan zo zwaar? Hij zei, ik kan niet meer. Wat was nou gebeurd? Dat was nou een damesfiets met de handremmen. Die stond daar aan. Die jongen die had van Amsterdam met vaste remmen. Het zweet die langs zijn hoofd. Toen hebben die remmen los. Ik heb hem nooit meer gezien. Wat was een vlugge aap.
1: Ook het orkest van Dick Willebrands moest tenslotte voor de Duitse propaganda werken. In de KRO-studio werden opnamen gemaakt voor de op Engeland gerichte Deutsche Europa-zender.
2: De praktijk was dat dan in Hilversum door Dick Willebrands opnamen werden gemaakt met zijn orkest. Waarbij dus de bedoeling was dat er inderdaad goede, swingende Amerikaanse en Engelse jazz werd gespeeld. Daar werd dan later voor de uitzending allerlei nazistische propaganda doorheen gemonteerd. Dus daar gold eigenlijk een beetje hetzelfde principe als met Paulus de Ruiter en de Ramblers. Van verpak de nazi-boodschap in een attractieve muzikale context.
4: Oh, tuurlijk wisten we dat. Waarom niet? Want er werd helemaal door Hollanders werd dat in stand gehouden. En we verdienden daar een goed salaris. Ik moest toch eten? Je kan wel zeggen, maar wie moest er naartoe gaan? Ik was in 1942 getrouwd, dus ik moest wel voor het zaakje zorgen dat het zou blijven marcheren. Dan kunnen de mensen wel boos zijn. Ja, had je moeten onderduiken. Voor wat? Ik deed er geen mens kwaad mee. En we hielden ons vak bij. Er werd hard gestudeerd. En er werden goede arrangementen gespeeld. We kregen zelfs de kans om Engelse dingen te spelen.
3: Was dat niet merkwaardig? Want overal was dat verboden.
4: Omdat het was de propagandazender. We wisten dat dat uitgezonden zou worden in Bremen. Dat werd gedaan om de mensen in Engeland te vertellen hoe goed het wel was in Europa en zo. Maar dan kan je natuurlijk wel weer zeggen, ja, dat hadden jullie moeten begrijpen.
3: Wou ik net zeggen, ja.
4: Waarom moet ik dat begrijpen? Je staat in deze wereld en je hebt geen 5 cent achter je staan. En je moet toch voor de zaak zorgen. Mijn ouders, die moesten ook eten. En die waren vreselijk anti, want ik heb wel eens brood voor ze meegenomen. En van wie is het? Ik zei, nou, dat aten ze niet. Altijd van de Duitsers, zo anti waren het. Ik zei, moeder, als je doodgaat, dan denken ze ook niet aan je, hoor. Maar ik bedoel, je kan natuurlijk heel makkelijk, nu heel makkelijk over praten. Maar het was die tijd was het een overlevingstijd. Je moest proberen. En doordat wij in die studio werkten, hoorden we alles. Dus er werden door vele jongens werden de berichten doorgegeven aan die blaadjes van Parool. En van dingen, we wisten alle berichten, we wisten alles door wat er op was. Dus we hebben in wezen ook nog antipropaganda gevoerd.
0: Niemand geloofde in de propagandistische waarde daarvan. Dat nam niemand serieus. Die zei, oh, jullie denken dat dat dan helpt als wij Amerikaans spelen. Nou goed, dan doen we dat, maar het helpt toch niet. Maar we vinden het leuk om te spelen, we doen het wel.
5: Wij verdienden toen ook een hele mooie gage bijvoorbeeld in het orkest van Dick Willebrand. Dat betaalde per maand, dus in die periode, 600 gulden in de maand. En dat loog er toch niet om.
3: Daar had je wel een stukje propaganda voor over?
5: God bevangen, wat een gewetensvraag zeg. Ga je dat uitzenden?
3: Nou, pas als je een volledig antwoord geeft.
5: Ik heb me daar toen ook maar niet druk over gemaakt. Dat is natuurlijk wel misschien een... Nou, het is natuurlijk... Ongetwijfeld is dat een verkeerde houding geweest. Dat beken ik... Nou, of ik beken het. Ik moet het toegeven na 50 jaar dus. Huh?
1: Op 5 september 1944 doken geruchten op dat Nederland snel zou worden bevrijd, Dolle Dinsdag. Dat luidde het einde in van de genazificeerde Nederlandse omroep.
6: En er vertrok een bus naar het Gooi, vanaf de Berlaagbrug. En daar kom ik een kennis tegen die zegt, heb je gehoord wat er in Hilversum gebeurt? Dan moeten de muzikanten zich allemaal melden. Die moeten allemaal naar het sportpark enzovoort enzovoort. Ik zeg, dan ga ik meteen retour naar huis. Dus ik ben toen in Amsterdam, zo goed en kwaad, heb ik me gedrukt. En ik had een schuilplaats weten te vinden.
3: Niet meer gespeeld?
6: Ik heb niet meer gespeeld, nee.
7: Mijn vrouw werkte toen in Eindhoven als zangeres. En ik had niets te doen. Ik had met die periodes dat we dus niet op mochten treden. Af en toe wel eens wat te doen, dan hier en dan daar. En ik ben met haar meegegaan naar Eindhoven. Maar we hoorden al bij het station dat er geen treinen meer gingen. En toen zijn we daar aan het wachten gebleven. Toen ging er toch een trein naar Stratum-Bos. En toen we in de bos waren, ging die naar Boksel. En in Boksel zijn we nog even uit de trein moeten gaan, doordat die beschoten werd. En toch zijn we toch in Eindhoven gekomen. En daar is eigenlijk een maand later, 21 september, is Eindhoven bevrijd. En toen was het natuurlijk dolle feest. Nou, speelde je voor de Engelsen en hoofdzakelijk voor sigaretten en levensmiddelen.
3: Wat heb je muzikaal nog gedaan tot het eind van de oorlog?
8: Niets. Er was nog één orkest bij de omroep wat doorspeelde. Dat was een samenraapsel van muzici nog. Dat werd nooit uitgezonden, er werd maar opgenomen en zo. En daar werd goed voor betaald of zo. Daar heb ik geweigerd om daar voor te werken.
3: Frans Wouters was dat, geloof ik.
8: Ja, ik noem geen naam. Die naam noem ik niet. En ja, toen de nood aan de man kwam, toen heb ik in dat orkest wel eens geramplaceerd. Dat er eentje niet kon of zo, of wat dan ook. Ben ik daar wel eens ingevallen, maar niet vaak.
5: Hoe Frans Wouters nou ooit erachter is gekomen dat ik bij mijn ouders in huis was op de Gijsbeek van Amsterdam in Amsterdam. Dat weet ik niet, maar er werd gebeld. En er stond Frans Wouters, die kwam binnen, en zijn vrouw. En die zei, ik moet jou hebben. Naar voren. En ik moet allerlei orkestjes gaan formeren. Dat was ook weer voor de propaganda. Maar dat was in opdracht van die man van Buma. En die had gezegd, dat kunnen jullie doen. Wij nemen de verantwoording. Dus daar bestonden weer.
3: Zat je weer in de propaganda?
5: Zat ik weer in de propaganda.
1: Op 5 mei 1945 filmde Theo Udemasman de bevrijding van Hilversum.

0: onderduikperiode van 4 jaar verscheen Sam Nijveen voor de camera van Massman. Nijveen werd gedurende de oorlog door Massman en de Ramblers financieel ondersteund. Hij keerde onmiddellijk terug in het orkest.
1: Ja, nee, over Massman kan ik alleen maar lyrisch. Kan ik alleen maar lyrisch praten.
0: Wegens zijn tweeslachtige houding in de oorlogsjaren mocht Theo Ude Massman na de oorlog een half jaar geen orkest leiden. Ook Dick Willebrands mocht van de zuiveringscommissie een half jaar geen orkest leiden. Ernst van het Hof werd begin 1944 door de Nederlandse omroep ontslagen en nam de wijk naar België.
2: Ik denk dat de Nederlandse jazzmuzikanten in die tijd vooral een beetje onmaatschappelijk waren. Ik denk niet dat ze veel benul hadden van wat er in de samenleving gaande was. Dat wil zeggen dat ze ook weinig sympathie hadden voor het nationaal socialisme, nog voor enige andere politieke stroming. Hun houding was denk ik vooral lekker spelen, als het kan goed verdienen. En hopen dat het gauw weer overgaat. En dat is denk ik het beste te horen in het lied dat Jan de Vries zingt met het orkest van Dick Willebrands. Het komt wel weer in orde. Doe als ik en trek je nergens iets van aan.
3: Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En een

0: wakker gedraag je als een prat, want het komt alweer in orde. Doe wat ik trek je nergens iets van aan. Zanik niet.
1: Ja, tot zover het einde van de tweede aflevering van de geschiedenis van de Nederlandse jazz. En volgende week gaan we gewoon vrolijk verder met het derde deel. En dan schieten wij de jaren eind jaren 40, begin jaren 50 in. En dan is het de tijd dat ook de bebop, onder andere in Nederland, muzikale infecties veroorzaakt. Maar dat dus volgende week. Hierna, als u blijft luisteren, dan krijgt u non-stop jazz uit alle hoeken, windstreken en uit alle tijden, van alle tijden moet je zeggen. En luistert u in de herhaling aanstaande maandag, of luistert u nu en het is maandag, dan krijgt u hierna een uitzending van Radio Tango van Oliver Kroeze. En dan gaan we weer terug naar diezelfde jaren 30, 40. Buenos Aires, de donkere kroegen waar de milonga's klonken. Dit is alweer het einde van aflevering 258 van Come Sunday Wekelijks Jazz Magazine. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. Zoals gezegd, volgende week gaan we verder met de geschiedenis van de Nederjazz. En nu gaan we er nog een paar minuutjes uit met Gary U.S. Bond. Nummer geproduceerd door Miami Steve Van Zandt en Bruce Springsteen. This Little Girl. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
2: In Amsterdam.
0: In Amsterdam?
2: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
0: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie. Wat voor gezin kwam je?
2: Ik heb een oudere broer en een jonge broertje. Een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was wat je toen nog noemde een huisvrouw. Maar was redelijk zelfstandig in die tijd ook al als ik nu terugdenk. Dus ze had wel wat bijbaantjes en voor de rest zorgde ze voor ons.
0: En waar ben je opgegroeid?
2: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond. In Oost. We wonen aan de Ringvaart. Dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad als je uit Amsterdam komt. Haagnezen. Dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Dat was een nieuwbouwwijk en ja, toen kon je nog een huis kopen.
0: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekkere fotten.
0: Dus dat betekent dat je lagere school gedaan hebt in Amsterdam. En middelbare school in?
2: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even zo lang terug.
0: Ja.
2: In Waddinxveen heb ik de eerste MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, weg waterbouw. En daarna in Utrecht HTS, weg waterbouw gedaan.
0: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die QC-studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
2: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een banketbakker, Kervo voor de kennis, mocht ik meehelpen. Woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
0: Oh,
2: dus door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd, bij elkaar denk ik 20 jaar in de techniek gewerkt.
0: Ja, en wat voor soort techniek was dat en wat voor soort bedrijven waren dat?
2: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn draai vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haagse ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die kwam toen regelmatig op televisie omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen. 2 lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieursbureau in Amsterdam.
0: Toch is het toch een beetje
2: terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, het was op een gegeven moment 1,5 uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je krijgt kinderen. En toen was op een gegeven moment ik het een beetje zat.
0: Want ben je in een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
2: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
0: Okay.
2: Daar komt mijn vrouw vandaan. Dus,
0: ja. Wat ik me afvroeg, van woon je nou boven de winkel? Of,
2: Nee, ik ben er vaak genoeg. Ja. Maar ik woon er nog niet. We wonen net aan de andere kant op de Krugelaan. Dus dat is heerlijk.
0: Okay, dan heb ik 25 jaar gewoond op de Krugelaan.
2: Dus, leuk.
0: Op een gegeven moment was je dus was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw en heel veel verschillende banen eigenlijk gehad. En verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, dit is het toch niet.
2: Nee, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden, veel tijd kwijt met, reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik konden niet zo goed met elkaar overweg.
0: Nee.
2: Ik ben redelijk zelfstandig, ik wil mijn eigen weg gaan. En nou, dat vonden zij niet zo prettig.
0: Dat hoor je overigens vaker hoor.
2: Oh, ja.
0: Dat, de Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
2: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nou, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik dacht, oh, dat is ook wel heel erg leuk.
0: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
2: Een banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, ja, het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hanse steden. En na een uur zei iedereen van zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaren, leuk. En toen denk ik, ja, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn verbazing.
0: Daar was je nog niet ver geworden mee?
2: Nou, in die zin dat vlak voordat we weggingen had ik tegen hem gezegd. Was een man, volgens mij was hij dik in de 70, als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, joh, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachte zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw s'avonds, joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
0: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Nee, er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier, een half jaar. En dat mocht ik doen omdat ik ervaring had bij die banketbakken. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25, was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt. In de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel, natuurlijk. Ik merkte dat aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem. Maar ook in Rotterdam en België.
0: België? Ja. Waar in België?
2: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort. Maar ik ken hem nog steeds, Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht, opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
0: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
2: Nou, ik ben in juni 2006, dat noem ik geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar,
0: jubileum, ja. Zeg maar.
2: Ja, dan moet ik nog iets over nadenken wat we gaan doen. Maar ik heb nog even.
0: Ja,
2: dat,
0: ik heb nog even de tijd. En had je van begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In de stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
2: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje lief, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
0: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
2: Ja, nou weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van ik wil mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die voor met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van nou, dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. Je hebt over stagiaires. Zijn dat vaak mensen die een opleiding volgen ook?
2: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. Maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond. Die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld. Maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze dat in de praktijk kunnen leren. Ja. En ik vind het leuk om het vak over te brengen. Dat,
0: ja, dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product. Maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
2: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
0: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat, even kijken, op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen ja, af en toe mensen binnenwaaien. En zoals, nou ja, met hele drukke dagen, daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar. Ja. Dat,
0: En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
2: Ja, ja zeker.
0: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem en misschien de andere mensen weer bij jou inspiratie
2: ja.
0: op?
2: Ja, nee, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met patisserie. Een van mijn oud-stagiaires en werknemsters, die geeft nu les in Gouda. Het Goudse Waarde, een banketbakkersopleiding. Dus ja, ze gaan alle kanten op. Maar ze komen ook regelmatig nog even langs om bij te praten. Dus dat is leuk.
0: Nou, we gaan het straks uitgebreid over chocola hebben. Maar we gaan het nu eerst even over Pink Floyd hebben.
2: Oké. Okay.
0: Want je hebt 3 nummers doorgegeven. Een daarvan is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
2: Ja, dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
0: Nee, dat is heel normaal. Ik heb bij Gouwstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus in onze wereld is dat heel normaal.
2: Ja, ja, ja, ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen en daar heb ik bij Battersea Power Station, dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum, van de LP van Animals, weet je, met die 2 schoorstenen.
0: Ja.
2: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
0: Want heb je een voorkeur voor LP's?
2: Ja. Ja, weer.
0: Weer, ja. Ja. Je doet mee aan de hype, zeg maar.
2: Nou ja, ja, ik heb ze altijd wel nog gedraaid, maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is schimmelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is nu allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
0: Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
2: Echt waar?
0: Ja, ja. Ik ben van 52. Dus
2: okay, ja.
0: Net, net in die generatie opgegroeid.
2: Ja, dus, ja, dat is helemaal leuk. Ja.
0: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd. Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja. Ja, daar heb ik heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter, die meezingt en harpen speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops en dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade, zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in healthwinkels. Want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en het is voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken. Omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt. Of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, het is een wondermiddel als je zo leest.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan kijken ze me aan. Ja, het zal wel. Ja. Maar ja. Ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: alles met maat en dat geldt ook voor chocola. Maar het is ook een verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, en melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nip, stukjes cacaoboon door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de, door de druk ontstaat warmte, dus de cacaoboter smelt en er blijft een koek achter, die wordt gemalen, dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En voor cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker, ja, witte chocola gemaakt.
0: Dus er is nog steeds wel een duidelijke relatie met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen witte chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat de chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruiken, en dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, als je een product maakt, dan zijn de kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. En waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dus nou, op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola. Uit allemaal verschillende landen. Die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat ze gebruiken. De vruchten, meestal is bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Je kan er als consument bestellen, zag ik. Maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben bij de oude fabriek in de Hermitage. Dat is tussen Lyon en Marseille in. Hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double fermentation dark chocolate Itakuya. Dan denk je, mijn god, wat is dat?
1: Ja, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de Pum was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als ze met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we gewoon wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar

0: vroeg constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
1: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden.
0: Ja hoor, ja. Dat, ja. Ja.
1: En wat zijn je favorieten als je naar die productie van Valrhona kijkt? Ja, ik zag dus een enorm aangekeurde Guana, extra amer, equatoriaal, noir, ja. En ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar zeg maar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt, van, nou dat zijn toch wel de 5 toppers die zij leveren?
0: Ja, ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit de Ivoorkust en die heet Ivoire. Nou, dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. En ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij. Zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
1: het lijkt wel wijn zoals het nu.
0: Ja, daarom moet ik me een beetje inhouden.
1: Ja. Maar waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
0: Ja, nou, Zuid-Amerika is de basis. Zeg maar het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al. Maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maken een soort bitter kruidige drank daarvan. Die stampten de cacaobonen, zeg maar. Dat is zeg maar de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk alle landen rond de evenaar. Ik zeg altijd 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar. Die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
1: Dus ook een andere, in Azië komt het voor?
0: Ja hoor, Indonesië, noem maar op, Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
1: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je alleen wijn in bepaalde streken en nu zie je overal wijn. Maar kan in theorie in Europa, heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes, maar misschien is te warm misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
0: Nee. Nou ja, het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet, want het betekent dat de klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Nee, het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus ze groeien eigenlijk alleen in onderstakken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
1: Nooit geweten?
0: Nee, maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten, maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
1: Want mensen willen graag de natuur manipuleren. Maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
0: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond het niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
1: Ja.
0: Dus de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
1: En dus een slaven ging mee terug?
0: Het is niet anders.
1: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
0: Ja,
1: in ieder geval. Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest en het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
0: We hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat, als ik denk, ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, nou, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Dan zeggen klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk seizoengebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt, aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Dat die vroeg of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoendingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen en smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint. soorten.
1: Ja, maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. En dat is een soort evergreens, de bestsellers of dingen, die horen er gewoon in. Die moet je gewoon standaard aanbieden.
0: Ja, nou, het eerste wat met de binnenschiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd.
1: Ik ken ze, ja.
0: Ja, klinkt arrogant, maar ja. Ik wou bijna zeggen welke gouden naar niet. Nee.

0: Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen. Met trouwerijen, nou ja, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling. We noemen het ook wel eens passievolle kussen. Ja, die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig. Dat.
1: Ja, ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een Goudse Haringparty is. Ja. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
0: Dat klopt. En zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekraal en lamsoor hebben we bonbons gemaakt. Met, en dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Dus ja, eigenlijk is dat tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
1: Ja, whisky hebben we het erover gehad. Ja. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van nou, ik heb een drank die je eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
0: Even denken hoor. Ja, we hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
1: Zit nu in jouw assortiment.
0: Ja, ja, maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas. Bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinaire toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in twee hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. En dat is een leuke combinatie.
1: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van wat is dat? Nyangbo?
0: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee. Dat is zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
1: Ja, en dan heb je ook een bol met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
0: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris en het blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden, maar yuzu. En die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi. Ja.
1: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe vervangen iets door iets anders?
0: Ja, ja, dat ligt er me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis of en ik heb weer iets ontdekt. En denk nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rabarber gaan doen.
1: Ja, het lijkt me goed.
0: Ja. Nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. Een mandarijn. Ja, dat ligt maar net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we even kijken welke eruit gaat.
1: Ja, want die hebben beperkte ruimte, zoals je net al zei.
0: Ja. Ja.
1: Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival. Jazzbonbons.
0: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek bij ons bij de winkel. Want het is ook een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
1: is dat in de winkel of voor de deur gewoon?
0: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19 hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
1: enorm voordeel in dit geval.
0: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskomt, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
1: Nou, ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocolade. De kunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
0: Nee.
1: Wat heb je ze al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
0: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was heel erg gaaf. Hij heeft hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
1: dat is weer wel.
0: Ja, ja, ja, wel foto's van gemaakt. Ja,
1: het is vergankelijke kunst, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben. Joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ja, ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus dat, daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dat is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor afscheid van een...
1: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
0: Nee, nee, dan had ik, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik had gezegd, joh, dat gaat niet werken. Dat, nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
1: Niet letterlijk, hoop ik.
0: Nee, nee, nee, nee. Om een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een crime. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben. Dat,
1: Nog even, geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
0: Ja, nou, volgens mijn accountant en zeker volgens mijn vrouw kan ik niet rekenen. Ja, ik denk dat dat zeker die hele grote opdrachten commercieel niet interessant zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
1: Gewoon een uitdaging.
0: Ja, in feite betalen ze eigenlijk alleen de chocola. En ik vind het veel te leuk om te doen. En het is ook wel, als je ermee bezig bent, staat in de winkel. Mensen zien het en dat brengt ze weer op ideeën van, oh, binnenkort is er iemand jarig of hebben we een bedrijfsfeestje.
1: Want je sluit natuurlijk ook aan bij alle ja, feestdagen, zeg maar. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag. Ik vroeg me af, Vaderdag? Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
0: Nee, nee, dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is, ja, dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel Kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
1: Ja, en Kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijke dagen voor je.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een gek huis. Dat, kijk, je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ik allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
1: En ze hebben over opdrachten, zijn dat vaak bedrijven die dat dan doen?
0: Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ja, ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt, waardoor alles stil ligt voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want ja, we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze hem wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
1: Ja, dat snap ik. Ja, we gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Er zit zoiets in van... Dat is voor tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al. In de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor
0: nee,
1: jou?
0: Nee, zeker niet. Nou, Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school, een schoolfeest, op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. Want toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij zeg maar van het hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die gepolijste versies van My Way. Want iedereen heeft volgens mij wel een keer gezongen.
1: Herman Brood.

0: did it my way.
1: Ja, Herman Brood, een bijzonder muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar met een heel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je een miljoen schilderijen neerzet en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
2: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid, maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd. En dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
1: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ja. Ik begrijp dat er weer twee komen in het najaar.
2: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mijzelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Waddinxveen hebben een workshop gegeven.
1: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, en dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, ja, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10, 12 mensen. En dat,
1: ja, op de website staan nu twee datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
2: Ja, dat zou kunnen. Dat, ja, ja. Ik geef ze door aan degene die dat erop zet.
1: Maar het is duidelijk dat ieder ander die wil een feestje organiseren. En denk ik, ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Ja. Maar dat doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
2: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook wel eens op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, toch hooguit één keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocola te praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bonbons maken op twee verschillende manieren. Dat is heel erg leuk, maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen, schoonmaken, ben je wel echt een behoorlijke tijd bezig.
1: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
2: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
1: Nou, ik vind het toch wel een opmerking die even zo terloops maakt. Eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet op welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
2: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik inmiddels anderhalf jaar geleden, zei van, joh, heb je wat geregeld? Toen was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67 en ik vind het nog steeds leuk. Ik kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet van de een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er ook dit gaat lukken op termijn. Maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
1: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
2: Ja, ja, alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is, is financiering.
1: Je moet wel geld hebben om het te kunnen overnemen, uiteraard.
2: Ja,
1: zelfsprekend.
2: Ja. Ja.
1: Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En er werd ook nog even en passant gezegd dat een hele beroemde chocolatier in België is Pierre Marbolini.
2: Marcolini. Ja.
1: Marcolini, heb ik het verkeerd opgeschreven. Marbolini. Marcolini.
2: Ja.
1: Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
2: Heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon. Of praline, zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon, een hele leuke vent. Die heeft inmiddels een eigen plantage en komt veel op televisie als deskundige. Maar het is een redelijk klein wereldje van de, zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland, heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Verona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Verona werken en op een bepaalde manier. Ja, dat komen we regelmatig bij elkaar. En het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal. En wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
1: Is België het topland als het om chocola gaat?
2: Ja, die discussie.
1: Is een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
2: Ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken.
1: Want zeker niet.
2: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België en maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet ijver uit wie nou de eerste was.
1: Nee, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische pralinee is uitgevonden dan Neuhaus.
2: Dan ben je overal vanaf.
1: Ja, ben je overal vanaf.
2: En nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde.
1: One trick pony gebleven, zeg maar. Ja. Maar als het om jouw assortiment gaat, heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog eens een keer wil proberen bij dat aanpassen van je assortiment?
2: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
1: En heb je ooit de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
2: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk je, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
1: zou eigenlijk je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
2: Ja, maar ik ben redelijk. Ik zeg altijd, efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
1: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
2: Nou, dat zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. En wij vragen ook constant, lees het nou, snap je alles, mis je iets? En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
1: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen zijn?
2: Een receptenboek waar alles in klopt.
1: Maar alles is maar voor je opvolger.
2: Als je dan zegt ambitie, moet er nog uitkomen.
1: Maar even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
2: Ja. Toen ik het terugzag, het lijstje, dacht ik, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel
1: over. Australië, volgens mij. Early morning. Eens kijken hoor.

0: Ja, zo aan de tekst horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Hij heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel, dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: Je grootouders, hebben jullie gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot met zijn bestelouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: De opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur.
1: Nee, er staan wat bestelouders op de foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deden het niet zo goed. En de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een dat was heel manier... toevallig, ja. Het kan geen toeval zijn.
1: Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was met inrichting doen en zo, dat mijn moeder zei van, oh leuk, vroeger liep ik bij mijn vader in bij de chocola en nu bij jou, denk ik. Dat is waar ook, helemaal niet over nagedacht.
0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Als je je zaak verkoopt, wat ga je dan doen? dan val je toch wel in een gat.
1: Ik heb nu het idee dat ik tijd tekort kom. Ik heb heel veel interesses. Ik heb geen lijstje wat ik nog allemaal wil.
0: Specifieke hobby's?
1: Ik heb een oude BM uit 1957, 16 kwadraat, die ik helemaal aan het opknappen ben. Het is helemaal hout, dus dat is best wel veel werk. Wat ik net in het begin zei, van ik vind het heerlijk om met hout in mijn handen te werken.
0: Een oude BM is een boot?
1: Ja, een zeilboot, sorry.
0: Ja, want dat is een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
1: Ja, het is een houten zeilboot. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
0: Want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook nog niet doen, denk ik.
1: Nee, het gaat mij om het maken.
0: Ik ga jou maken. Als je gerestaureerd gaat, ga je hem gewoon verkopen.
1: Ja, of die jongens gaan ermee zeilen. Ik weet het niet.
0: Peter, heel fijn dat je hier was. Heel veel succes met de voortzetting van je zaak. Of het overdragen van je zaak aan een ander.
1: Ja.
0: En fijne dag verder.
1: Ja, dankjewel.
0: En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Halleluja.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met de Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel is je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda.
0: Deze aflevering wordt gemaakt door gastpresentator Leni Belonje en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Anjo van der Wekke en Mieke-Marie van Rooyen van Christelijke Dansschool La Vive. Een christelijke dansschool in Gouda, daar willen we natuurlijk graag meer van weten. Welkom allebei.
2: Dank je.
0: En het thema van deze aflevering is daarom, hoe kan het anders, dans. Leni, wat kunnen de luisteraars deze aflevering verwachten?
1: We hebben muziek en een gedicht over dans gevonden. Er is ook weer een column van kerkhistoricus Paul Abels. En we zijn benieuwd of hij hier ook een link met het thema heeft.
0: Ja, dat lijkt me niet meevallen. Maar wie weet, blijf dus luisteren. Maar nu eerst muziek.

0: Dit waren de dubliners met Lord of the Dance. U luistert naar Kerk in Gouda. Het thema is dans. Hier in de studio zijn twee dansdocenten van Christelijke Dansschool. Welkom Anjo en Mieke Marie.
1: Dankjewel.
0: En onze eerste vraag is aan jullie. Willen jullie iets over jezelf vertellen? En wat is je link met Gouda? Begin met jou, Anjo.
2: Yes, nou, ik ben dus Anjo van der Wekke. Ik ben 24 en ik ben geboren en opgetogen in Gouda. Dus best logisch dat de dansschool hier is. En ik zit ook hier in de kerk. Dus dat is de link met Gouda.
3: Allemaal linken met Gouda.
2: Precies. En in het dagelijks leven ben ik pedagoog. Ik ben net afgestudeerd. Dus,
3: en op zoek naar werk?
2: Ja, en ik werk ondertussen nu bij Enver en ben op zoek naar iets anders.
3: En wat is Enver?
2: Enver is een jeugdopvoedorganisatie. Ja, dus ik werk op een dagbehandeling met jonge kinderen die uit zijn gevallen op school. En het doel is dan na 9 maanden dat ze weer op een vorm van onderwijs komen.
3: Ja, dat is wel mooi werk ook.
2: Ja, superleuk.
3: Ja, leuk. En vertel jij.
4: Ja, ik ben Mieke Marie. Ik ben op dit moment 20 jaar. En ik zit in dezelfde kerk als Anjo. Waar onze dansschool is in het gebouw van onze kerk.
3: En welke kerk is dat?
4: Jesus Central Church in Gouda natuurlijk.
3: Oh ja, dat was eerst God Center.
4: Ja, dat was eerst God Center. Okay, dat klopt. En 2017 ben ik hierheen verhuisd. En toen ergens 2018 ben ik naar God Center toegegaan. En daar heb ik Anjo leren kennen. En ze zochten daar ook nog meer dansjuffen. En ik heb een passie voor dansen en een passie voor mensen helpen. Docentschap. Ik studeer zelf ook om een beeldende docent, kunstdocent te worden. Ja. Dus ik hou ervan om met mensen te werken en dingen aan te leren met kinderen of met tieners.
3: Ja, dus dat past dus, helemaal.
4: Dat past, past bij de dansschool.
3: Mooi, goed. Hey, en hebben jullie naast de dansschool ook nog ander werk? Ja, dat vroeg ik net. Jij bent op zoek. En doe jij nog wat anders daarnaast?
4: Nou, ik werk ook in de horeca, maar dat is een beetje een bijbaantje. Maar dat is gewoon, dat past eigenlijk ook wel een beetje met dat ik er van hou om altijd met mensen bezig te zijn. Dus ook in de horeca, als serveerster werk, dan kom ik ook rond mensen. En dan kan ik glimlachen, gedelen of gewoon vriendelijk zijn met mensen.
3: Mensen nog een leukere avond of middag geven.
4: Ja.
3: Ja, leuk. Dus we kunnen je daar ook nog tegenkomen.
4: Daar ook.
3: Ja.
0: En Anjo, jij bent toen begonnen met de dansschool, ook met andere mensen. Kun je daar iets over beginnen of vertellen over het begin?
2: Ja. Nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het echt een dansschool per se zou worden. Yeah. Ik zat in mijn tussenjaar en ik verveelde me een beetje. Dus ik ging met een vriendin, die is nu niet meer bij de dansschool. Dachten we van, nou, het is gewoon leuk om dansles te geven. Er waren een aantal meisjes in de kerk, die hadden er ook wel zin in. Dus wij gingen om de week gingen wij dansles geven aan een paar meiden. En we hadden geen idee.
3: Gewoon
2: dus
3: zomaar.
2: Gewoon zomaar. En dat was uiteindelijk echt superleuk. En in dat jaar kwamen er ook een beetje... dacht ik, het is eigenlijk leuk om ook andere dingen met deze meiden te doen. Dus we gingen op kamp en we gingen gewoon nachtjes in de kerk slapen. Omdat ik wist van hoe leuk ik dat als tiener vond.
3: Ja, waren dit ook tieners?
2: Nee, dit waren geen tieners, het waren kinderen. Deze zaten in groep 5 tot en met 8.
3: Ja, ja.
2: En toen het eerste jaar hadden we dus 10 meiden. En toen na dat jaar vond ik het nog heel erg leuk om door te gaan. Ik dacht van, dit wil ik eigenlijk ook wel elke week doen, dus niet om de week. En mijn vriendin die dacht, dansen is echt niks voor mij. Dus die is gestopt. En toen kwam er een ander meisje, Sterre. En samen zijn wij zo het tweede jaar ingegaan. En toen heeft het veel meer vorm gekregen. Dus toen zijn we echt elke week dansles gaan geven. Toen kwam er ook een groep bij. Toen hadden we ook een iets bredere leeftijd. En zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden. En de jaren daarna zijn er alleen maar groepen bijgekomen. En werd de leeftijd ook steeds groter. Dus we hebben nu van groep 3 tot en met de oudste 16. Dus dat is ook steeds groter geworden.
4: Ja. En dit is al de 6e jaar.
2: Het is nu het 6e jaar inderdaad. En 2 jaar geleden is Mieke erbij gekomen. En 3 jaar geleden is Lisa erbij gekomen. En afgelopen jaar hebben we ook voor het eerst aanbiddingsdansles zijn we gaan geven. Dat doet Mariette Baron, die heeft daar echt een supermooi hart voor. En dat is voor volwassenen en voor kinderen. Ja, dus zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden.
0: Ja. En de naam van de school, kun je daar ook iets over vertellen? Of hoe is dat ontstaan? Of wat betekent dat?
2: De naam is Oogrut 2 jaar geleden ontstaan, denk ik. Het was eigenlijk Sterre die dacht, we waren altijd de dansgroep van de kerk. Maar dat vonden we eigenlijk een beetje suf worden.
3: Ja, dat klinkt dus, niet zo.
2: Toen kwam zij eigenlijk met van, waarom doen we eigenlijk niet La Vive? Want daarvoor was onze pijlers was veiligheid, vriendschap en identiteit. Dat waren onze drie pijlers waarvanuit we werkten. En toen kwam zij eigenlijk in haar gebed kwam zij tot La Vive. En La Vive betekent het leven. En in La Vive zit dus ook die visie. Dus de V voor vriendschap, de I voor identiteit. Oh. En de andere V voor veiligheid. En dan de E is voor en nog zoveel meer dan dansles.
3: Mooi, ja.
2: Omdat we niet alleen dansles doen, maar eigenlijk nog veel meer dan dat. Dus zo is dat ontstaan.
3: Ja, dat is wel een hele mooi gevonden naam. Ja.
2: Ja.
3: Ja. Hey, Mieke Marie, jij hebt een paar nummers uitgezocht. Ja. Zou je het eerste nummer willen vertellen waarom?
4: Eigenlijk sluit het heel mooi aan waar Anje het nu over hebt. Dat we veel meer en nog zoveel meer dan dansles zijn. Want buiten dansen vinden we natuurlijk ook belangrijk dat we het geloof overbrengen. En dat is ook waarom ik dit nummer gekozen heb. Want iedere dansles, we hebben een uur dansles. En de laatste 15 minuten hebben we altijd een Jezus momentje waarin we een moment een bijbelverhaal of een thema bespreken rondom het geloof die we dan met de kids bespreken. En dan krijgen ze ook 5 minuten de tijd om even over een vraag na te denken of een tekening te maken in een schriftje. En tijdens dat moment zetten we altijd een nummer aan en dan zijn we stil zodat hun zelf bezig kunnen gaan met het onderwerp waar we het over hebben gehad.
3: Ja, ja.
4: En met van mijn kleine kids speel ik eigenlijk bijna altijd hetzelfde nummer. En dat is dit nummer, The Blessing.
3: Nou, we gaan luisteren. The Blessing van Carrie Job Carnes en haar man Cody Carnes.

0: Ja, u luistert naar Kerk in Gouda en we hebben hier als gasten twee mensen van Christelijke Dansschool La Vive. En het is een dansschool. Hebben jullie zelf ook op een andere dansschool gezeten?
1: Ik heb hier Dansschool Gouda. Het heeft niet echt
2: dansstudio
1: een andere naam.
2: Gouda.
1: Dansstudio Gouda heb ik 2 jaar jazzdance gedaan, denk ik. En ik heb van tevoren, voor 2017, woonde ik in Den Haag. En daar heb ik 8 jaar op een kidsdance gezeten.
0: Ja,
1: dus ik heb wel een soort bijna 10 jaar danservaring.
0: Ja, ja. En had jij ook danservaring?
2: Ja, nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij ook bij Studio Dansstudio Gouda hebt gedanst. Maar ik heb er ook gedanst sinds dat ik 13 was. Tot een paar jaar geleden. En daar heb ik altijd ballet gedaan. En op een gegeven moment... en op een gegeven moment heb ik ook jazz en modern gedaan.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Hey, en een christelijke dansschool. Bestaan er nog meer christelijke dansscholen? Of moesten jullie alles zelf bedenken? Of kon je naar een voorbeeld kijken?
2: Nou, er bestaan christelijke dansscholen, zeker. In Gouda niet. Niet dat ik weet, in ieder geval.
1: Nee.
2: En eigenlijk in omstreken ook niet echt. Dus dat was best nieuw. Of we alles zelf hebben moeten uitvogelen. Ik denk dat we dat onbewust gewoon zelf een beetje hebben gedaan. Ook omdat het doel was nooit per se om een dansschool te worden. Het was gewoon, oh leuk, we doen dansles geven. En dat werd steeds serieuzer. Dus daar groei je ook gewoon in.
0: Ja, en dan krijg je ideeën van, oh laten we dit of dat ook doen. Ja, en zo krijgt het mooi vorm.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik was wel afgelopen... Of niet afgelopen jaar, maar het vorige jaar was ik bij Opwekking. Daar hadden ze een soort dans showcase bij de jeugdafdeling.
0: Ja.
1: En daar heb ik gezien dat er misschien zo'n 5 christelijke dansscholen. Ja. Daar was Avive Dance, wat volgens mij in Eindhoven zit. Maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. En dan is er Praise Dansschool, wat een jaar of 2 terug gestart is. Die is in...
2: Is dat Utrecht of Leidschendam? Leidschendam, denk ik.
1: Daar ergens.
2: Ja.
1: En dan is er ook nog een soort salsa dansschool. Die is wat meer voor volwassenen.
2: Move.
1: Move. Of,
2: er zijn dus echt wel verschillende.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: ze zijn waarschijnlijk allemaal heel verschillend.
1: We hebben niet echt naar andere dansscholen gekeken als een voorbeeld voor hoe wij het moeten doen. We hebben vooral ook, als we nieuwe stappen zouden zetten, dat we een moment dat we gingen bidden ervoor. We hebben ook echt vorig jaar echt momenten apart gezet om samen te komen, om te gaan bidden van wat willen we met de naam, wat willen we voor dit en dat. Dus het is meer dat we kijken van wat past bij onze dansschool.
0: Ja. Hey, en jullie hebben ook heel bijzondere lessen, danslessen, aanbiddingsles of zo?
1: Ja, zeker. We hebben een vrije aanbiddingsdanslessen voor kids. Dat heet Flex and Freedom.
2: Flex and Dance.
1: Flex and Dance. En dan hebben we ook eentje voor de volwassen groep. Die heet Kingdom Flagger.
2: Kingdom Dance Expression.
1: Kingdom Dance Expression. Dat is een hele mooie naam.
0: Zeker.
1: Die wordt dus gegeven door Mariette. En dat zijn, daar dansen we ook met vlag of gewoon vrije aanbidding, waarin we dus een moment echt gaan luisteren naar wat de Heilige Geest wilt. Niet choreografie die aangeleerd wordt, maar echt kijken van hoe word je geleid om te dansen. En met vlaggen en als je met een vlag danst, dan leidt de vlag je ook soort een beetje met de bewegingen die je maakt. Dus het is echt heel anders dan de danslessen die wij eigenlijk, die wij twee geven. Ik en Anjo.
2: Het is heel geestgeleid en onze, zeg maar, de reguliere dansles is meer kinderen die gewoon echt lekker willen bewegen en die willen gewoon een dansje leren. Maar je wilt dat wel gewoon op christelijke muziek doen en op die manier meer. Maar dat is veel meer nog echt het bewegen en het leren van een dansje en de aanbiddingsdansles is veel meer geestgeleid en dat is het verschil.
0: En is dat ook, zijn dat ook grote groepen die
1: Nou, de kids zijn met z'n 3 à 4 kids op dit moment.
0: Oké, okay, dus niet
1: zo heel veel. Dat moet nog wat groter worden. De volwassen groep zit wel echt op dit moment helemaal vol. Die zitten met 10 mensen of 12.
2: Ja, daar hebben we nu een wachtlijst voor. Die zit gewoon heel die zit vol. En de kinderen, maar het is ook heel mooi juist eigenlijk dat het er 3 zijn. Want daardoor is er heel veel individuele aandacht voor die meiden. Dus we dachten eerst van, oh, dat is wel weinig. Maar achteraf zei Mariette eigenlijk, het is echt mooi om het juist met zo'n klein groepje te doen.
1: Ja, en ook veiligheid.
0: Had Mariette het ook al ergens anders gedaan? Of is dit ook haar debuut dat ze het hier gaat leren? Want dan is het ook makkelijk, fijner om met een klein groepje te beginnen.
2: Ja. Nee, ze heeft het zelf heel erg op haar hart om dat te doen. En ze heeft het ook een tijd in de kerk gedaan. En ook wel buiten de kerk heeft zij het zelf gevolgd eigenlijk. Dit was haar eerste jaar dan om het zelf
1: over
2: te ontdekken. Van, hey, hoe doe je dat nou met een groep? Maar dat doet ze echt super goed. Dus dat is echt, dat is gewoon super mooi om te zien.
0: Ja.
2: Dat is niet iets waar ik haar in moet begeleiden of zo. Dat doet ze eigenlijk helemaal.
0: Gewoon,
2: dat doet ze gewoon helemaal zelf en met God. En dat is gewoon heel mooi.
0: Ja. En die groepen doen die ook wel eens wat in de kerk? Dat ze ook iets met de vlaggen doen of zo? Want dat gebeurt wel eens, toch?
1: Ja, nee, maar dat is veel meer vanuit. Natuurlijk neemt Mariette hun erin mee van hoe kan je daarin uitstappen. En kunnen ze dat dan gewoon zelf tijdens een dienst zelf besluiten om achter in de zaal hebben wij een ruimte waar geen stoelen staan voor als je zelf wilt vlaggen of zelf wilt dansen, dan kan dat. Het is niet alsof wij met de groep Freedom Flaggers, Freedom Dance, dat we dan gaan optreden, want het is iets meer gewoon vanuit eigen aanbidding. En dus doordat Mariette mensen erin meeneemt, zullen mensen ook meer op de zondagochtend vrij voelen om uit te stappen. Dat wel.
2: Ja, ja, met de eindshow hebben we ieder jaar, zeg maar, aan het einde een soort eindproductie van wat we het jaar hebben gedaan. En daar hebben we dan een aantal uit de groep die wel graag op het podium wilden staan. Die hebben een super tof stuk neergezet. Wat wel, zeg maar, wat vrij was, maar wel iets meer. Daar zat echt een verhaal in.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen mensen ook nog terugkijken op onze Insta. Daar staat het.
0: Waar
2: onze Instagram.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dansschool La Vive.
2: Ja.
0: Goed.
2: Dat hebben ze dan 1 keer in het jaar doen ze dat.
0: Ja.
2: En het lijkt ons wel leuk om dat ook nog in meer gemeentes te doen. Als gemeentes zelf aan het zoeken zijn van, hey, hoe moeten we dat vrije aanbidding nou vormgeven? Dat wij daar bijvoorbeeld een keer iets over kunnen vertellen of mee kunnen doen met ze.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we.

0: gekozen omdat we gewoon graag wilden meegeven dat wij dansen bij de dansschool alleen maar op christelijke muziek. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. Mm-hmm. Omdat het denk ik heel belangrijk is om te beseffen waarmee je vult. Ook voor die kinderen en tieners. En dit is eigenlijk een voorbeeld van een nummer wat gewoon best wel een upbeat nummer is, zeg maar. Wat gewoon heel leuk is om te luisteren. Maar de woorden is gewoon, er wordt gewoon superveel waarheid gezongen. En het is gewoon een heel leuk hip-hop nummer waar tieners en kinderen op kunnen dansen. Dus dat laat ook zien dat christelijke muziek helemaal niet saai is. Of dat het alleen maar psalmen zijn, wat ook heel mooi is. Maar dat het dus ook super toffe muziek kan zijn waar ze op kunnen dansen.
1: Allerlei stijlen.
0: Ja, en dat soort nummers kiezen we dus ook echt bewust uit. En we merken dan dat de meiden door de week heen ook dit soort nummers met elkaar gaan dansen. En daar maken ze dan filmpjes over. En dat zetten ze dan op Instagram of op TikTok. En dat geeft natuurlijk een heel ander beeld dan dat je alle TikTok-trends volgt die gaande zijn. Dus op die manier proberen we ook de muziek echt af te stemmen op waar de meiden, wat de meiden leuk vinden qua muziek. En dat kan dus ook gewoon super tof christelijk zijn.
1: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, maakt niet uit.
1: Oké. Terug in de studio, Anjo. We zijn ook benieuwd van, stel ik ben geïnteresseerd of mijn dochter is geïnteresseerd in om op christelijke muziek te gaan dansen. Stel ik meld me aan, hoe gaat het dan in zijn werk? En wat kan ik verwachten?
2: Ja, nou, je kan je gewoon via de website aanmelden. En, of via Insta een bericht sturen, dat kan ook.
1: Ja.
2: En dan wordt er meestal even een proefles gedaan. Dus het kind komt met de ouder. En dan laten we even zien hoe alles eruit ziet, hoe alles werkt. En als ze het leuk vinden, dan gaan ze meedansen.
1: Ja.
2: Dus het is op zich best wel simpel proces.
0: Ja, en moeten ze dan ook eerst een test doen of zo? Want is presteer ook belangrijk bij jullie?
2: Nee, dat is eigenlijk heel bewust dat we dat, niet doen. De gewoon reguliere niet-christelijke danswereld is gewoon best wel een harde wereld. Hoe je eruit ziet, dus je lichaam maakt uit. Hoe je danst maakt uit. Eigenlijk maakt alles uit. En daardoor is er gewoon heel veel prestatiedruk. En is je beeld van je eigen identiteit wordt ook heel erg beïnvloed. Dus veel denken dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat ze lelijk zijn. Of allemaal dat soort dingen. En dat willen we bij ons eigenlijk heel erg voorkomen. Dus vandaar dat er ook geen auditie of iets is. Hoe je eruit ziet. We hebben alle vormen maten bij de dansschool. En dat is juist hartstikke leuk. We zien ook dat we soms meiden hebben die dan van andere dansscholen komen. Die dan niet christelijk waren. Waar ook gewoon hele goede dansscholen bij kunnen zitten. Dus daar niet om. Maar die er dan bijvoorbeeld net even iets anders uitzien qua lichaam. En die eigenlijk gewoon heel erg gekwetst zijn door hoe het daar gaat. Of hoe ze er op het podium uitzien. Bepaalde kleding die ze aan moeten. Die ze eigenlijk niet aan willen. Dus dat doen we heel bewust anders. Kleding wordt altijd besproken met de hele groep. Hoe het haar zit wordt besproken met de hele groep. Dus dat en qua dansen. Ja, we zeggen altijd, het is hartstikke leuk als we foutjes maken. Ze moeten van ons eigenlijk gewoon een foutje maken tijdens het optreden. Gewoon om die druk eraf te halen. Dansen gaat om plezier hebben. Dansen gaat om je talent gebruiken wat je van God hebt gekregen. En talent gaat over iets waar je blij van bent. Dus je hoeft er niet eens super goed in te zijn als je er maar blij van wordt. En dat willen we dat de meiden doen. En we merken dat daardoor op het podium gaan ook veel, veel chiller is voor ze. Ze zijn op een gegeven moment helemaal niet zo zenuwachtig meer. Want ze weten gewoon van, oh, maar als ik een foutje maak, is dat niet erg. Ik zeg altijd tegen de meiden, ik maak 1000 foutjes. Dus daar lachen ze dan allemaal om. Dus dat helpt heel erg. En je merkt gewoon dat bij een optreden de meiden ook gewoon aan het lachen zijn met elkaar. We moeten eigenlijk op een gegeven moment zeggen, oké, je moet er niet zoveel lachen het podium, want het is veel te gezellig. Maar dat is juist superleuk. En dat doen ze ook op een gegeven moment naar elkaar. Dus in de lessen zijn ze helemaal niet zo oordelend naar elkaar van, oh, dit moet anders of dat moet anders.
0: Of jij doet dat fout.
2: Ja, nee, het is gewoon heel gezellig. En als het iets anders moet, dan is het meer, we helpen elkaar. En we willen ook met elkaar dat de dans nog wat beter wordt. Dus we gaan met z'n allen nog even iets beter ons best doen. En het is niet gericht op één kind. En ik weet niet hoe dat bij jou in de les gaat. Dat denk ik hetzelfde.
3: Ja, hetzelfde. Altijd met ze bespreken. En het gaat gewoon om de plezier. En we hameren erop dat hun mooi gemaakt zijn door God. Dat zijn ook onze pijlers. Dat we werken aan de identiteit die ze hebben in God. En dat we daarop de focus leggen. Dat ze gewoon mooi gemaakt zijn. En niet dat ze er helemaal perfect uit moeten zien. Of helemaal perfecte dansjes moeten doen.
0: Ja, dat is ook echt christelijk natuurlijk. Ja, goed zoals je bent.
3: Focus ligt ergens anders.
2: Ja, en daarin zijn er soms wel dansscholen die bijvoorbeeld ook christelijke dansscholen, die wel iets meer het performen en dat. En dat is ook helemaal oké. Want ik weet ook dat zij ten diepste hebben van, je bent goed genoeg zoals je bent. En het competitieve vinden sommige mensen ook gewoon heel leuk. Dus dat mag er ook in zitten. Ja. Dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen wij hebben denk ik meer een dansschool waarbij dat competitieve er juist niet is. Dus voor de kinderen die dat helemaal niet zo leuk vinden, die komen bij ons. En de kinderen die heel competitief dansen, die dansen vaak ook nog wel op andere plekken. Of waar ze dat dus wel kunnen doen. Want ook dat mag er bij het christelijke ook gewoon natuurlijk zijn. Dat is ook hartstikke leuk.
0: Hey, en de jongens?
2: Ja, de jongens. Ja, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ze komen niet. Nee, ik denk dat echt ons hart ligt denk ik gewoon bij meiden. Vanaf het begin hebben we eigenlijk al gezegd. Nou, het eerste jaar waren we meer van, oh, we doen meisjes. En op een gegeven moment dacht, nou, jongens is ook hartstikke leuk. En we hebben er ook echt voor gebeden van, ja, als er jongens zijn, dan mogen ze komen. Vanaf het podium zeggen we het ook. Op de website staat het ook. Maar ja, ze komen gewoon niet. Ik denk ook dat 50 meisjes in mooie roze tutus een beetje afschrikken.
0: Ja, dat zou naast kunnen.
2: Het is ook heel tof.
3: Het is ook een beetje, we krijgen soms aanmeldingen en dan zeggen we, jullie mogen best komen kijken. Maar ja, kijk, als je met een groepje van 12 meiden zit en er zit één jongen, dan is dat soms een beetje spannend voor, ja, het is wel een kind van groep 3 tot en met 8. En als die dan als enige jongen daar zit, dan is dat soms misschien gewoon net niet de plek waar hij... Kijk, als we meerdere jongens hadden, dan denk ik dat dan bouwt dat makkelijk op. Maar de eerste zijn is soms wel heel lastig.
0: Ja, dat is
2: en we zouden ook
0: maar
2: echt wel
0: sommige
2: dingen,
0: zijn zo stoer.
2: Ja, we zouden ook echt wel wat dingen moeten veranderen. Als er jongens komen, dan denken wij ook ineens van, oh, wat moeten we nu gaan doen? Normaal gaan we gewoon
3: extra
2: een beetje jurkjes versieren en glitters en roze.
3: Daar zouden we aanpassen als dat als
2: zijn van harte welkom.
0: Als er echt meerdere zijn, een andere groep, dan kan je natuurlijk
2: We zijn van harte welkom, dus als jij een jongen bent en wil dansen, dan
3: Of een jonge dansmeester.
2: Als je dansdocent al zijn, mag
3: als je dansdocent, dan komt er misschien makkelijker wat jongens bij.
0: Dat zou best eens kunnen, ja.
2: Dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. We zijn op zich echt nog wel op zoek ook naar dansdocenten. Mannelijke, maar vooral vrouwelijke, want we hebben nu vooral meiden. Dus als iemand het leuk vindt om dansles te geven, dan mag je ook via de website contact met ons opnemen. Er staan ook vacatures. Dus.
3: Weet ons te vinden. Ja. Dansschool La Vive.
0: Ja, nou, wie weet wat er allemaal van komt.
1: En jullie vertelden net al wel iets ook over de pijlers of over dingen die jullie heel belangrijk vinden in de school. Maar is er iets ook voor in je eigen leven wat je daarin meeneemt? Of zijn er bepaalde ontmoetingen die daarin richting hebben gegeven? Of ontmoeting met God of met mensen?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat vooral mijn tienertijd daar heel erg in hoe de dansschool is vormgegeven, dat heel erg invloed heeft gehad. Ik heb zelf gewoon een hele leuke tienertijd gehad. Ik had hele leuke tienerleiders en we deden gewoon allemaal leuke dingen. En ik vond dat heel waardevol. Ik heb me daardoor heel gezien gevoeld. Ik heb me daardoor gewoon heel erg mezelf kunnen zijn. Ook bij mijn eigen leeftijdsgenoten.
1: Oh,
2: en dat ook allemaal vanuit christelijk geloof. Dus daarin ook heel veel gewoon ontmoetingen met God gehad. En dat je dus ook in het christelijke gewoon zoveel plezier en fun kan hebben met elkaar. En ik denk dat dat heel erg... dus eigenlijk alles wat we buiten de danslessen zelf, dus de dansdagen en ons nieuwjaarsgala, hoe we dat vormgeven, dat heel veel invloed heeft gehad. En ik denk dat ik op mijn basisschool heel erg altijd heb moeten presteren. En dat ik dat altijd heel erg vervelend heb gevonden. En dat ik het daardoor nu heel erg gun voor kinderen dat ze dat niet hoeven te doen. Hmm. En dat ze dus gewoon lekker zichzelf mogen zijn en foutjes mogen maken.
0: Ja, en bij jou?
3: Sorry, wat was de vraag?
0: Ontmoetingen of bepaalde dingen wat je in je leven meegemaakt hebt, zorgen dat je dit nu zo graag doet?
3: Nou, ik denk dat gewoon dat het mijn passie is voor dansen en mijn passie voor mensen. En dat dat gewoon heel mooi bij elkaar komt.
0: Ja.
3: Ik denk dat gewoon heel mooi...
0: Wat je in het begin al zei.
3: Ja, heel mooi voor zich spreekt.
0: Ja.
3: Ik geniet ervan.
0: Is er nog iets wat je nog aan de luisteraars mee wil geven? Wat je zegt, oeh, maar dat moeten ze nog weten? Of is het meeste wel verteld?
2: Ja, nou, we hebben altijd in de kerk dus gezeten in God Center. En afgelopen jaar zijn we dus een stichting geworden. Dus we dansen nog in de kerk en we zijn nog heel sterk verbonden met de kerk. Maar we zijn niet meer van de kerk. Dus dat is een hele leuke ontwikkeling. Ontwikkeling geweest.
0: Echt professioneel.
2: Ja, dus we zijn er iets professioneler geworden. En dus dat is misschien wel goed om te zeggen. En leuk dat ook afgelopen jaar is gebeurd.
0: Ja.
2: En voor aankomend seizoen kan je ook gewoon opgeven via de website. In september starten we weer. En
3: we hebben er zin in.
0: Prima. Nou, hartstikke bedankt. Het was echt een heel verhelderend gesprek. Ja, iedereen weet nu veel meer over wat er speelt en wat het is en zo. Dus heel erg bedankt.
2: Ja, leuk dat we mochten komen. Bedankt. Ja.
0: Graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst.
3: Ja, dank je wel.
0: En tot slot luisteren we nog naar een nummer wat Mieke Marie nog heeft uitgekozen.
3: Ja.
0: Wil je vertellen waarom je dat gekozen hebt?
3: Ik heb gekozen voor Awake My Soul, want het is een nummer wat ik soms opzet, ook voordat ik naar de dansles ga. Of als ik op weg ben, of als ik al in het kerkgebouw ben. Dan neem ik een moment om even te bidden, om mijn focus op God te leggen. Voordat ik aan de slag ga met het praktische zaken, altijd eerst even geestelijk om mezelf af te stemmen. En dit is daar een mooi nummer voor om dat te zingen.
0: Ja, mooi. We gaan luisteren.

0: En ook vandaag is er weer een nieuw column van kerkhistoricus Paul Abels. Hij kon vandaag helaas niet in de studio zijn, maar hij heeft de column voor ons opgestuurd. We zijn benieuwd. Het column van Paul Abels.
1: Waarom echte gereformeerden niet dansen? Ruim 40 jaar geleden waren mijn vrouw en ik uitgenodigd voor de bruiloft van onze eerste kraamverzorgster. Zij kwam uit het oer-gereformeerde Rijssen, een zwarte vlek in het grotendeels rooms-rode Twente. Vooraf was er al gewaarschuwd. Het zou geen bruiloft zijn zoals wij die gewend waren in Oud-Marsum en omstreken, want er zou geen muziek zijn en dansen was strikt taboe. Het werd een ontnuchterende ervaring, omdat onze eigen bruiloft nog vers in het geheugen lag. Toen werd namelijk uitbundig ritmisch bewogen op opzwepende muziek. De Rijssense bruiloft had meer weg van een koffietafel na een begrafenis. Aan het eind werd duidelijk dat sterke drank in gereformeerde kring blijkbaar wel mocht leiden tot andersoortige lichamelijke bewegingen van vooral mannen in zwarte pakken. Hoe zit dat nu met die calvinistisch gereformeerde afkeer van dansen? Voor mijn proefschrift heb ik in de stad Delft en het omringende platteland onderzoek gedaan naar de kerkelijke tucht in de 16e en 17e eeuw. Voorafgaand aan elk avondmaal, dat 4 keer per jaar werd gehouden, kregen alle lidmaten huisbezoek van predikanten en ouderlingen. Zij kwamen vaststellen of er misschien beletselen waren die deelnamen aan de tafel des heren in de weg stonden. Het avondmaal mocht immers niet ontheiligd worden door de deelname van mensen die ergernis hadden gegeven door hun gedrag. Als daarvan sprake was geweest, werd lidmaten de toegang tot de avondmaaltafel ontzegd. Alle bevindingen werden gedetailleerd opgeschreven in de kerkenraadsakte, die daardoor het karakter hebben van een kroniek scandaleus. Voor de historicus zijn dergelijke akta echter een prachtige bron om menselijke gedragingen en vooral misdragingen in de vroegmoderne tijd te bestuderen. Op het gebied van de levenstucht bleek dansen, naast drankzucht, een van de grootste zonden te zijn waarmee kerkenraden geconfronteerd werden. Dansen bleek schier onuitroeibaar en kwam voor van hoog tot laag. De Delftse kerkenraad gaf bij herhaling aan dat de dans ongepast was in kommervolle tijden. Hij wees erop dat zij vaak gepaard ging met drankmisbruik en dat het niet zelden de zondag ontheiligde. In een prachtig citaat onderbouwde hij de gereformeerde bezwaren tegen dansen. Het was taboe omdat de lust der ogen en begeerlijkheid des vlezes omgaat, die niet uit God, maar uit de wereld is, zo de apostel zei, en die ons God verbiedt lief te hebben. Bovendien zou door dansen op bruiloften de echtelijke staat geprofaneerd en ontheiligd worden. Zelfs ouderlingen en diakenen bezondigden zich aan het dansen, wat aangeeft hoe moeilijk het uit te roeien was. Toen een ouderling in het dorpje Het Woud onder Delft een bruiloftsfeest gaf ter ere van zijn zoon, nodigde hij ook dominee Phenacolius uit. Toen deze bij aankomst zag dat er uitbundig gedanst werd, maakte hij rechtsomkeer, zonder nat of te droog te proeven of te zijn een huisdorpel te betreden. Nog voor de ouderling onder kerkelijke censuur geplaatst kon worden, viel deze ten prooi aan de pest. En de alzo gebeurt dat dikwijls na overmatige blijdschap, in het bijzonder ook wereldse, ook grote droefheid navolgt, aldus de moraal van het verhaal die de dominee optekende in het kerkraadsboek. Dansen werd in het Delftse keer op keer bestreden met kerkelijke strafmaatregelen, maar er kwam geen merkbare verbetering. Of Gouda eenzelfde beeld te zien gaf, is niet vast te stellen. Hier werd heel lang geen kerkelijke tucht toegepast op lidmaten. Dat paste eenvoudigweg niet in het streven van stad en kerk om niemand uit te sluiten. Het duurde tot na 1620, toen de Sint-Jansgemeente door militair ingrijpen van de Oranjes in stevig gereformeerd vaarwater was beland, voor er ook hier tucht werd toegepast. Over dansen is dan nog steeds weinig tot niets te lezen in de kerkenraadsakta. Toch zal ook hier het danstaboe geleidelijk zijn intrede hebben gedaan in orthodox gereformeerde kring, Wat dat betreft verschilt Gouda waarschijnlijk niet van Rijssen en Delft. Met zwarte kousen gaan de beentjes nog steeds maar moeilijk van de vloer.

0: Na de column van Paul Abels hoorde u La Morisque van Sosato door het New London Consort. Het was eeuwenoude dansmuziek. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: In de zomermaanden juli en augustus organiseert het Weilandklooster iedere maandagavond een kleine viering in de Wilgehut van het voedselbos, midden in de natuur van het Goudse Hout. Je kunt luisteren naar een verhaal en naar de vogels, een lied zingen en een kaarsje aansteken. De veldkapel, gemaakt van wilgetakken, is in het voedselbos in Gouda. De viering begint om 7:30. In de maanden juli en augustus is er ook weer iedere vrijdag om 12:00 tot 12:30 een gouden moment in het koor van de Sint-Janskerk. Ingang tegenover het museum in Gouda.
0: Op zondag 16 augustus is er om 5:00 weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Pauluskerk, voorganger dominee Kees van den Berg. De Vrije Evangelische Gemeente Gouda, Turfmarkt 23, is in de zomermaanden iedere woensdagochtend open van 10 tot 12:00. Er zijn mensen aanwezig om mee te spreken en ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen dat raakt aan het thema van de uitzending, dans, deze keer. En we vonden er een van Ingmar Heitse, voormalig stadsdichter van Utrecht. Het gaat erover dat ook als het moeilijk is, laat dan even alles los. Bijvoorbeeld door te dansen.
1: Los. Dans. En je weet dat je bestaat. Dans. Een dans op hete kolen. Dans de gaten in je zolen. Dans tot de planeet vergaat. Dans als alles is gezegd. Dans tot je de tijd vergeet. Dans zoals je ademhaalt. Dans tot je de weg weer weet. Dans om nooit meer stil te staan. Dans de sterren en de maan. Dans de bomen en het bos. Niets meer vast en alles los. Van Ingmar Heitse.

ze soms is, omdat ze nooit, nee, nooit meer wil vergeten wie ze is. Maar de deur zit op slot en de koelkast staat niet op zijn plek en de jurk die ze draagt.

0: wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede musici die Gouda rijk is, en zoeken we bij RTV Gouden Stad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Leo Hoek van Dijken vond voor ons dans. Van een door Joost van Kersbergen in Amsterdam wonende Goudenaar uit een bekende Goudse familie. Dit nummer sluit prachtig aan bij het gedicht Dans, ook als het moeilijk is.
1: Daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Leni Belonje en Marian Rekswinkel. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij gouwestad.nl. Luister.
0: Heeft u suggesties of vragen of opmerkingen? Dan kunt u ons benaderen via redactie.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Gouden Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouden Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: RTV Gouwestad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
1: Dichter bij Gouden Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouden Stad.
2: Goedemiddag luisteraars. Het is alweer de 88ste uitzending van Dichter bij Gouden Stad.
3: Nou, zo oud ben je toch nog niet, Anneke?
2: Ik wou het net aan jou vragen. Hoe oud ben jij ook? Ja. Maar wij zijn hier in de studio met Ben van Bommel, Oliver Cruise Doherty en Nienke Drekshagen live in de studiokamer. En nog wat familieleden van Ben en achter de toetsen, Arjan Doelman. Dus het is nog een soort van druk.
3: Ja,
2: daar gaan we het over hebben, Ben.
3: Heb jij enig idee hoe oud onze luisteraars zijn?
2: Nee.
3: Nou, ik zal je vertellen, er is 7% beneden de 30.
2: Dat meen je niet.
3: Dat is dus heel weinig.
2: Ja.
3: Dus we moeten kennelijk iets doen om die jonge lieden wat op te peppen.
2: Ja, en, maar ja. Die luisteren nu misschien mee.
3: Ja, dus
2: laat je vriendjes en vriendinnetjes.
3: Precies. Kom langs bij de studio, lever een gedicht in en kletter door het geluid van de, van wat eigenlijk? Van de eten.
4: Maar geniet ook van dat dichters heel jonge zielen hebben.
3: Ja.
4: Dus de leeftijd is niet meer zo belangrijk.
3: Dat, oh, dank je wel hoor. Nee, ik behoor namelijk in die hoogste categorie.
2: Ik geloof dat Oliver niet in die leeftijdscategorie meer valt. Maar goed, fijn dat je het zegt. Ja. Ik voel me gelijk een stuk jongen.
3: Zie je wel. Nou, waar zullen we? We zijn al begonnen, maar waar zullen we mee beginnen?
2: Ja, we gaan het hebben over dichters met een K. De muziek is ook van muzikanten met een K, waar ik de namen niet van kan uitspreken.
3: Oh jee.
2: Want het is Jazz Around the World. Dus ook allemaal van die Kazaki en Katsiki en dat soort namen. Ja, we hebben natuurlijk Rutger Kopland. Zullen we daar eens mee beginnen?
3: Oh ja, waarom niet?
2: Onder de appelboom.
3: Ja, oh jee, die appelboom. Dat, dat kent iedereen, hè? Dat,
2: dan wil je het niet laten horen?
3: Nou, nee, laat maar. Dat vinden de mensen leuk, denk ik. Mensen vinden het leuk als ze iets horen wat ze
2: die jeugd kennen. Vindt het ook een heel mooi gedicht. Op het is elk examen.
3: Het is ook een verdomd mooi gedicht. Ja,
2: ja. En als we het over die jongeren hebben, dan moeten we dit gedicht gewoon bijna wel.
3: Bingo.
2: Toch?
3: Ja, doe maar.
2: Terwijl het over oudere mensen gaat. Onder de appelboom. Ik kwam thuis, het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn jij. Jij was het die naast mij kwam. Onder de appelboom. Zeldzaam zacht. En dichtbij voor onze leeftijd.
3: Ja, nou helemaal goed. Ik had uitgekozen Pilsje in de Kempen. Of de macht van het evangelie. Dan kon hij tenminste eens een keer flink kanker op wat hij niet leuk vond. Maar dit is lief. Dat vindt iedereen mooi.
2: Nou,
3: toch?
2: Maar wat jij uitgekozen hebt.
3: Nee, er zijn er nog genoeg met elkaar. Ga je uit.
2: Ik werd juist nieuwsgierig. Jij niet, Oliver?
4: Zeker.
3: Ja, we moeten wel luisteren. Wat ik allemaal heb gevonden. Erik Kiela. We hebben mensen nog nooit van gehoord. Nee. Willem Kloos natuurlijk wel.
2: Ja.
3: Hans Kloos. Hé, is die er ook? Ja. Henk Kooijman. Die hebben we al
2: bij
3: uitgezocht. Rutger Kopland hebben we nu gehad. En ik heb ook nog Riet de Koning. Heb je daar wel eens van gehoord?
2: Vaag.
3: En een hele bijzondere Dirk Kroon. Die komt uit mijn geboortestad. En Jaap Koopmans en Gerrit Komrij en nog een heleboel anderen.
2: En ik heb dan nog. Nou, laat eerst Oliver eens zeggen. Want die heeft Cruise Doherty.
4: Die heet ook zo.
2: Ja, die heet ook zo.
3: En ben je nou
4: die heeft ook een gedicht meegenomen.
2: Nou.
3: Val jij nou onder de K of onder de D?
4: Nou, als je mij in het telefoonboek op zou zoeken, ja? Dan hebben we tegenwoordig niet meer, dan vind je mij onder K.
3: Oké, okay, dan zitten we goed.
2: Nou, jij hebt een gedicht. Wij zijn benieuwd. Wij luisteren.
4: Ja, ik begreep dat ik ook een gedicht in het Duits mocht voorlezen.
2: Zeker.
4: Ik schrijf namelijk bijna alleen maar in het Nederlands, maar toevallig was er, is het 1 of 2 jaar geleden, ik weet het niet meer, was er ineens een Duits gedicht over de kleur blauw.
3: Meine Farbe blauw.
2: Ben jij Duitsstalig opgevoed?
4: Mijn ouders waren Duitsers, oh ja. Dus wij spraken in Canada, waar ik geboren ben, een mengelmoesje uit Engels en Duits. En toen ik dan op school zat in Hamburg, moest ik eerst de Engelse taal loslaten om op fatsoenlijk Duits te kunnen leren. Maar dat is mijn moedertaal.
2: Ja, en Duits is een, vind ik, een prachtige taal.
4: Ja.
2: Dus vandaar ook de vraag.
4: Het is een van de weinige dingen die ik mis sinds ik weg ben uit Duitsland. Ja, de Duitse taal.
3: Oh, de Duitsers niet?
4: Minder. Minder.
3: Ja.
4: Oké. Okay.
3: Meine Farbe blauw.
4: Meine Farbe blauw. Du umhüllst uns, beschützt uns und schenkst uns Gelassenheit, Frieden und Kraft. Deine Weisheit unendlich wie die tiefe See, deine Schönheit unendlich wie der weite Himmel, Trost und Vertrauen, das Paradies. Ein stiller Hoffnungsschimmer legst du dich um unsere Schultern, ein weiter Mantel der Würde, Kraft und Ruhe. Fest und unumstößlich stehen wir im Anblick des Chaos unserer Zeit, ruhend in uns selbst. Du bist meine Farbe blau, gewonnen aus tiefblauem Gestein, mein Lapis Lazuli.
3: Wie ist ein Liefgedicht? Ja. Hey, hoe vertaal jij in het begin gelassenheid, vrede? Is dat vrede of rust?
4: Nou, dat is vrede.
3: Vrede,
4: vrede, ja. Peace. Ja. Ja. En gelassenheid is gelatenheid.
3: Gelatenheid, ja.
4: Maar eigenlijk ook de vaardigheid van toch loslaten, zelfs in de grootste nood.
3: Ja, dat is, ja, oké. Okay.
4: Dat bestaat.
3: Ja,
4: er zijn mensen die dat kunnen.
3: Ik denk dat gelatenheid niet een goede vertaling is. Ik ga erover nadenken.
4: Ja.
3: Ja. Ja. De rest is nog een hele mooie. Een stille Hoffnungsschimmer. Wat mooi, joh. Dat is het zo mooi van het Duits. Die hebben woorden waar er wel 3 in zitten.
2: Ja, en dat kunnen wij niet goed vertalen.
3: Een stille schemer van de hoop.
4: Ja, schema van de hoop.
3: Alsjeblieft.
4: Ja.
3: Ja, ik heb Duitse vertalingen
4: en
3: gedaan, dus dat klopt wel.
4: In schimmer zit ook verstopt de schemering.
3: Precies.
4: Ja.
3: Vandaar de stille schemer, ja. Ja, dat zijn hele mooie dingen. Waar ik heel lang naar heb gezocht, dat is fest und unumstößlich.
4: Ja.
3: Dat is niet onomstotelijk. Dat is een hele slechte vertaling.
4: Ja, ik weet het niet. Je kunt me niet meer omstoten als ik zo sta.
3: Volgens mij is het onherroepelijk. Of is dat te sterk?
4: Nee, onherroepelijk is, zeg maar, ik heb iets lelijks tegen je gezegd. En ik kan het niet meer terugnemen.
3: Dus
4: en hier sta ik zo gegrond.
3: Ja. Dus
4: ik sta zo gegrond bij, dat je kunt me nog zo sterk duwen. Je duwt me niet omver.
3: Ja, oké. Okay. Nee, dan hou dat.
4: Dat doet de kleur blauw in dit geval.
3: Zeker weten. Lapis Lazuli. Ja, Zuli. Zuli. Zulu. Je zou ervan in de war raken. Ik vind het een heel mooi gedicht. Dan heb ik het bijna helemaal goed vertaald. Ja.
4: Ben benieuwd.
3: Nou ja, ik heb het eigenlijk al verraden. Het was niet zo moeilijk natuurlijk. Is het al tijd voor muziek of gaan we door?
2: Ja.
3: Ja, doe maar even.

0: Nou, gezellige muziek.
1: Zeker, maar geen jazz.
0: Wat?
1: Geen jazz.
0: Nou, dit is wel jazzy.
1: Nou.
0: Jazz around the
1: world. Nou, vraag dan maar. Jazz op een gitaar. Ja. Hey, we hadden natuurlijk altijd, als we het over elkaar hebben, Willem Kloos moeten doen. Maar die vind ik zo afgezaagd. Dat we halen er eentje uit. Ik ben een god in mijn gedachten.
0: Ja.
1: Ja, die hebben
0: meer
1: we
0: hoef je niet te zeggen.
1: Meer, dan weet je alles van Kloos.
0: En ik vind dat ook een mooie omschrijving voor onze gast Oliver. Zoals die net dat farbe blauw voorlas.
1: Vind jij dat hij een god in zijn gedachten?
0: Ja.
1: Oh, het is
0: die regel kwam direct bij mij op.
1: Oké. Okay. Ben je er met een reeks, Oliver?
0: Tuurlijk. Oh. Hij lacht, dus het is goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat zien de luisteraars
1: niet. Het is maar goed dat het geen televisie is. Ja. Hey, ik heb hier een kleintje van ene Erik Kiela.
0: En wie was dat,
1: geen
0: Erik?
1: Idee. Ik heb een bundel van hem gekocht. Het is een Hagenaar, geboren in 1954. Hij is als Nederlandse leraar gewerkt. Hij was ook journalist en kunstcriticus bij de Haagse, de destijds nog grote Haagse krant. Ja, en in 1984 debuteerde hij met de bundelanalyse van een landschap in seismografische reeks van Alte den Besten. Nou, ik kende hem niet, maar dankzij het feit dat ik hier de bundel in mijn handen heb, dus nu wel, Erik Kiela uit Den Haag, en daar komt hij. En natuurlijk schrijft hij over het strand. Ezels op het strand bij Scheveningen.
0: Mag ik heel even vragen, heeft dit ook met een schilderij soms te maken van Israëls of dat toevallig niet?
1: Als je dit hoort, denk ik van niet, maar je kan het zo in het panorama van Mesdag zetten als je dat zou willen.
0: Zo.
1: Ja. Omdat de ezeltjes op je wachten en de zomer is als schelpgeruis, boven de zee de eenzaamheid van het voltooide, aan de kant vergrijsde badpaleizen. Ooit kleine stappen naar het harde zand. Iedereen was mee. Bestemming was er niet echt. De ezelrit ging langs de adem van de zee.
0: Prachtig.
1: Hmm. Oliver, dat doet je wat.
2: Dat doet me zeker iets, ja. De adem van de zee.
1: Ja, dat was hem. Hè. Dat is een dichterstruc. Je moet goed beginnen, zodat het pakt. Hè? Omdat de ezeltjes op je wachten, dat pakt al. En die laatste zin, ja, langs de adem van de zee, dat doet dan de deur dicht. Ja. Nou, hoewel, de zee heeft geen deur. Maar dat is wat ertussen zit, ja, dat moet je dan nog een keer lezen.
0: Het beklijft.
1: Ja, al dat zand. Ja, tuurlijk. Dat,
0: het gedicht beklijft.
1: Mijn broodje zat er altijd onder het zand. Ja. Nou mag jij volgens mij, of je gaat weer wat aan Oliver vragen. Ja, wij zitten zo naar elkaar te kijken van, goh, wat is het allemaal leuk. Je luistert naar de 88e uitzending van Dichter bij Gouwerstad.
0: Ja, ik wilde eigenlijk door Frida Winklaar Domacassé, dichteres uit Waddinxveen en niet de minste, die noemde op Facebook, dat is dan toch weer een leuk medium, dat alle dichters gaan zich met onze uitzending bemoeien. En die komen met dichters met een K, of ze verfrommelen hun eigen naam, dat het ineens ook met een K is.
1: Ja, dat wordt
0: zo
1: gemanipuleerd.
0: Ja. En Frida wees ons op K.P. Kavafis. En dat is een Griekse dichter. En omdat de Odyssee nu een wereldberoemde film is waar ik naartoe ben geweest, vond ik dit een hele mooie vingerwijzing. En ook omdat er heel veel mensen op vakantie gaan of zijn. En het gedicht heet Ithaca. Als je de tocht aanvaardt naar Ithaca, wens dat de weg dan lang mag zijn. Vol avonturen, vol ervaringen. De kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, behoef je niet te vrezen. Hen zul je niet ontmoeten op je weg, wanneer je denken hoog blijft en verfijnt. De emotie die je hart en lijf beroert, de kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, zul je niet treffen wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt. Nou, het gedicht is heel lang, dus ik ga het niet helemaal afmaken. Maar ik zal de laatste strofen lezen. Was het er niet dan was je nooit vertrokken. Verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover. Ithaca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaca's beduiden. Dus eigenlijk zegt de dichter, al die ontberingen die beschreven zijn door Homerus, die hoef je niet te hebben als je hoog denkt.
1: Nou ja, Ithaca, voor de mensen die de film Odyssee nog niet hebben gezien, dat is het thuisland van Odysseus. Hè? En die kyklopen, dat zijn gewoon cyclopen met eenogige reuzen. En die lijstrigonen waar je het over had, dat zijn mensenetende reuzen. Die gasten die gooiden al die schepen van Odysseus de bodem in. En het enige boot waar onze held om zat, bleef bespaard.
0: Ja, er moesten ook veel keuzes gemaakt worden. Tussen twee kwaden.
1: Gezellige jongens.
0: Ja.
1: Maar dat moet jou aanspreken, Oliver. De
2: oudheid bedoel je? De oudheid. Ja, de oudheid spreekt me aan. Ja. Inderdaad.
1: Want dat vind ik ook vaak terug in jouw gedicht. Heb je er toevallig eentje bij je die daaronder valt? Of heb je gedacht, nou, dat kunnen jullie niet aan.
2: Ja, dat is een beetje te lang. Ik heb hem wel bij hem. Ik heb ooit geprobeerd Vergilius na te bootsen.
1: Doe maar.
2: Maar dat is te lang. Hmm. Dus misschien goed om te weten. En dat we misschien een hele uitzending een keer wijden aan de oudheid. Zullen we dat doen?
1: En aan de oudheid?
2: Aan ritme in de poëzie. Ja. Het ritme. Dat kunnen we van de oudheid.
1: Ja, zeker.
2: Van de Grieken leren.
1: Ja, ja daar leren we op de dichterschool ook nog steeds. Hè? Dat een van de schuivende panelen is het ritme.
2: Ja.
1: Maar dat hoeft dan niet speciaal een jambe of een hexameter te zijn. Als er maar een beetje cadans in zit. Ik loop met jou over de straat, zoiets.
2: Ja.
1: En daar waren die oude Grieken goed in, denk ik.
2: Die hebben veel meer nog uit de beweging gedicht. Ja. Dus je moet je voorstellen dat een politicus in het oude Athene, die heeft eerst een volledige acteursopleiding moeten doen.
1: Ja.
2: En daar hebben ze nog anders leren spreken als wij dat tegenwoordig doen.
1: Ongetwijfeld.
2: Dus die konden onder het vrij spreken ook nog veel meer vormen die we in de dichtkunst gebruiken, ook in de retorica benutten. Mm-hmm. Dus die konden heel bewust een anaphora toepassen. Alliteraties gebruikten de Grieken. En zelfs met het ritme spelen.
1: Alsjeblieft. Hanneke, ik vind het een goed voorstel.
0: Ik vind het een heel goed voorstel.
1: Die hele serie van dichters met van A tot Z kunnen gewoon een keer onderbreken. Ja. En dan doen we iets klassieks ertussen.
0: Doen we iets heel klassiek.
2: Mooie Griekse muziek daarbij. Als Arjen dat leuk vindt. Anders neem ik die mee.
1: Als er geen souvlaki bij zit.
2: Geen souvlaki?
1: Nee, ook die Retsina niet.
0: Maar was het niet omdat heel veel mensen die konden lezen en schrijven, dat je dat ritme en dat rijm en dat je het dan beter weer verder kon vertellen? Nou, had het een functie?
2: Nou, ze konden sowieso beter tekst onthouden, omdat Homerus was blind. En die schreef zeker niet zelf.
0: Nee, dat heb ik begrepen.
2: En iemand die niet kan schrijven, moet het echt van zijn geheugen hebben. Dus voordat wij schrift hadden, was ons herinneren van liederen en gedichten was veel beter ontwikkeld. Daar moest het van hebben. Ja. En dat hadden ook de Grieken.
0: Ja, en dat hadden de Nederlanders in de middeleeuwen ook.
1: Het is grappig dat jij dat zegt. Ze moesten het van hun geheugen hebben. Ik heb altijd gedacht dat die dichters dat zo maakten, omdat mensen dat gemakkelijker konden onthouden. Dus precies vanuit de andere kant.
2: Nee, en tegenwoordig. Ik denk, we hoeven niet zo verdrietig te zijn dat we niet meer zo goed kunnen onthouden. Omdat het kunnen vergeten geeft ons de vrijheid om vrij nieuwe gedachten te vormen. Er zit niet altijd de herinnering aan het verleden in de weg.
1: Dit is een regelrechte aanval op
2: AI. AI. Ja.
1: Ja, geweldig. Ja.
2: AI is old knowledge.
1: Ja, ja precies. En, en vaak verpest. Nou, oké.
2: Okay. Door wie?
1: Ja, daar kunnen we de uitzending over beginnen. Hanneke, hoe gaan we verder? Doe jij er eentje?
0: Ik heb net gesproken.
1: Nou, dan gaan we even naar muziek. Dan moet ik dat maar doen dan.

0: Kijk, dat is jazz. Met een K.
1: Dat is jazz.
0: Check ja, dat is jazz.
1: Ja. En dwars door de jazz heen gaan wij dichtnieuws doen, Anneke.
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik eerst een triest bericht. Er is een hele oude dichter. Uit de tijd van Ines Meter. Uit de groep dichters destijds die in Gouda de dienst uitmaakte, overleden. Dat is Ever Harris Vreeswijk. Oftewel
0: Harry.
1: Harry. Ja, ja, Harry. Precies. Ja. Hij is hartstikke dood. En dat is voor sommigen een verlies. Vooral voor zijn maten. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik... ja, dat zeg ik dan maar. Dat ik Ever Harris helemaal niet kende. Het is een triest verhaal, hoor. En hij is op 20 juli is hij herdacht in de ontmoetingskerk in Gouda. Maar ik vind dat we dat maar even moesten melden. Vind je niet?
0: Jazeker. En je had ook zelfs een gedicht van Harry.
1: Dat geloof ik niet dat ik dat bij me heb. Nee.
0: Jawel.
1: Heb je dat wel?
0: Het wordt nu aan je gegeven.
1: Oh jeetje. Ach ja. Ja, natuurlijk. Dat is mooi. Ja, ja, dat heeft dat heeft iets met zijn komende dood te maken. Ja, ik wou dat natuurlijk helemaal niet. Goed, daar komt hij dan, van Harry Vreeswijk. Iemand vroeg, hoe gaat het met je ziel? Om tijd te winnen, zei ik, wat is de ziel? We kwamen er niet uit. Misschien, dacht ik later, misschien is het zoiets als de warmte van een brandende kaars. Zij verdwijnt naar omhoog, als de vlam is gedoofd. In memoriam, Harry Vreeswijk. Maar jij hebt ook een gedicht over een dode.
0: Over een dode, ja.
1: Ja.

0: ruzie maakte. Iedereen zei het, die hem kende, het was een moeilijke vent.
1: Hey, was dat Robbie?
0: Dat was Robbie,
1: ah,
0: ja.
1: Zie je wel. Ja.
0: En dan denk ik, ja, dan kan je wel iets heel liefs gaan schrijven. Die man gebruikte woorden als gezeik en gezanik en hou je kop. Ja. En hij was verslaafd dan van alles en nog wat. En op 13 juli hebben wij de eenzame uitvaart van deze Robbie gehouden. Ik zag hem 's nachts staan in een lobby. Het zoveelste glas in zijn hand. Ik noemde zijn naam en zei Robbie. Maar ik miste de aap op zijn rug. Hij zei, je kunt niet altijd krijgen wat je wilt, schat. Volgens mij is Robbie al dood. Hij zette hem op de motorkap van een Chevy om te zoeken naar wat hij nooit vond. Ik zag hem ruzieën in zijn stamkroeg, opperhoofd van zijn portiegezeik. Hij zei, je kan niet altijd krijgen wat je wilt, schat, maar soms probeer je het gewoon niet genoeg. Moedeloosheid kan een eenzaam bestaan zijn, vreet holtes diep onder de huid. Vingers kunnen weet ik wat omsluiten, maar niet haar geur, stem, haar geluid. Ik zag je toen staan in die lobby, het zoveelste glas in je hand. Je knipoogde en ik zei Robbie, maar volgens jou was Robbie al dood.
1: Ja, goed hoor. Hij had het moeten horen toen hij nog leefde. Wat is een Chevy?
0: Een Chevrolet.
1: Oh! Jeetje, dat was zo'n bromfiets.
0: Nou, zo'n grote limousine, zou ik maar zeggen.
1: Oh, die soort auto. Grote... Met zo'n, ja, met zo'n ding voor. Ja.
0: Zoiets, ja.
1: Ja. Huh. Okay. Ja. Ja, dan heeft de dood het toch voor elkaar dat je de dichters met elkaar gewoon met de dichters met een R kan krijgen.
0: Ja, dat kan. Of, ja. L, of met de V van Vreeswijk of de H van Harry.
1: Zo gaat het met de dood, hè?
0: Ja, die de dood trekt zich niet van een letter aan.
1: Nee, die flikkert een heleboel door elkaar. Ja. Wat niet door elkaar gaat, zijn de zomerdichters op 5 augustus. Op het Zoutbalplein in Gouda. Je kan daar gewoon naartoe. Om 19:30 kost je €5. Want die zaal moet ook wat kosten. En dan gaan dichters elkaar hun gedichten voorlezen. En de meesten houden zich dan aan het thema. En het thema is, hou je vast, de opklapbaarheid van het leven.
2: Geweldig. Ja, maar die subtitel die hoort ook nog bij.
1: Nou, dat is zo
2: van,
1: slap.
2: Van knop naar blad.
1: Dat schijnt toch uit, man. Dat is toch zo afgezaagd. Als ik wil. De opklapbaarheid van het leven, dat is het helemaal.
2: Van knop naar blad is het ook helemaal.
1: Ik begrijp dat jij een gedicht hebt gemaakt van knop naar blad.
0: Nou, laat ik dan ook nog wat zeggen. Ik zou dan zeggen van knop naar bloem.
2: Dat is niet het onderwerp.
1: Ja. Zeg 13
0: maar dat is komende week, Ben. Want het ging nu allemaal zo snel langs me heen.
1: 5 augustus.
0: Dat is woensdag.
1: Ja. En op 13 augustus zijn de laatste intakegesprekken van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. De groep is al volgeboekt, 12 deelnemers. En er zitten al 3 in de wachtlijst. Het gaat goed met het dichten in de Krimpende Waard, Gouda en andere omstreken.
0: Dat hopen we.
1: En de luisteraars hebben al lang in hun agenda genoteerd dat op 30 oktober de verkiezing van de stadsdichter is in de Garen Spinnerij.
0: Ja, en dat je via de knop, over knop gesproken, van de site van de stichting Stadsdichter, als je op die knop drukt, dan kom je tot blad, want je geeft je dan op als mogelijke kandidaat van die verkiezingen. Dus doe mee allemaal.
1: Hallo?
0: Laat het nou eens heel vol worden op die verkiezingsstrijd.
1: Nou, het wordt wel steeds moeilijker hè, met al die kanjes die we tot nu toe
0: hebben gehad. Ja. Tuurlijk.
1: Ja. Zou jij stadsdichter willen worden, Oliver?
2: Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik voel er niet zoveel bij.
1: Dat een diplomatiek antwoord. Ja, je lijkt wel een politicus.
2: Ben ik misschien ook, ja.
1: Nou, jij bent al geweest, Hanneke. Aan jou hoef ik het niet te vragen.
0: Ik voelde er heel veel bij.
1: Dan moet je Oliver maar een keer uitleggen naar de uitzending hoe geweldig dat het is. Je mag ook kandidaten voordragen. Als ik nou bijvoorbeeld, nou maar een voorbeeld hoor, zou zeggen van nou, ik draag Oliver voor.
0: Dan zal Oliver toch zelf op de knop moeten drukken en zijn...
2: Hij moet ook gedichten hebben die hij dan mee wil nemen.
0: Die heeft hij zeker.
2: Die hij dan mee wil nemen.
1: Ik heb hier al een bundel van je liggen, dus dat is ook geen probleem. Zullen we het

0: Even naar muziek luisteren weer. Ja, die lekkere jazz.
1: Had je verder geen nieuws?
0: Nee, ik vind het wel goed.
1: Geen nieuws van het dichters.
0: Nou, hier op 12 augustus is een zonsverduistering, maar dat past niet in dit programma.
1: Ja, daar kan je prachtige gedichten over schrijven.
2: Voor je dus onderwerp. Ja.

0: Ja, daar zijn we weer. Na die mooie muziek.
1: Ja, lekker jazzy.
0: Ik heb zin in een gedicht van Oliver.
1: Ja, goed, ik ook.
0: In een, ja, zijn stem en zijn voordracht.
2: Dus dan mag ik deze keer een Nederlands...
0: Dat mag.
2: Nederlands doen. Ja. Nou, ik heb... Verleden jaar heb ik een heel mooi concert mogen horen in Amsterdam. Mm-hmm. Een zangeres die drietalig was. En die zong ook liederen in het Russisch. En toen,
1: je gaat toch niet in het Russisch nou zitten?
2: En toen kwam ik een Russische dichter tegen, okay, die ik tot op dat moment niet had gekend. Alexei Plechtcheyev.
1: Ja.
2: Die was lid van een revolutionaire club, ja, in de 19e eeuw. En die werd ook op dit moment, op een gegeven moment werd die bijvoorbeeld samen met Dostojevski, werden ze veroordeeld tot de dood. En wat deed dat tsaristische regime in die tijd? Ze hadden van die executies die dan op het laatste moment toch niet plaatsvonden. Dus die mannen stonden voor je met de geweren om je te executeren. En toen werd het afgeblazen. En met dat trauma wat je daaraan overhield, ging je meestal naar Siberië. En Plechtcheyev had het geluk dat hij in... het geluk. In de Veste Peter en Paul in Sint-Petersburg terechtkwam. En later dan als soldaat diende. En, nou, uiteindelijk een beroemde dichter werd die je vaak kunt horen in liederen van Rachmaninoff, van Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. En dit gedicht nu is geïnspireerd op die avond die ik toen mocht bijwonen in Amsterdam. En luister maar. Het heet Brug van Hoop. Ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind. Maar het was een droom. Mijn familie en vrienden leefden. Om me heen hoorde ik hun lieve woorden. Maar het was een droom. Ik zag een brug, gebouwd uit licht. Zij verbond ons met elkaar. Met onszelf. De brug van hoop over de stroom van droom en werkelijkheid. In mijn wakkere droom.
1: Een nostalgisch gedicht. Stil verlangen. Een brug van hoop. Hoe interpreteer jij dat?
2: Voor mij is de regenboog aan de hemel al, mm-hmm, is een symbool van hoop en heeft de vorm van een brug. Mm-hmm. En er zijn verhalen die vertellen over de regenboog alsof die de wereld waar wij in leven verbindt met de wereld waar onze voorouders leven, verder leven, na hun overlijden.
1: Toch. Maar dat heeft niets te maken met de geschiedenis die je net vertelde. Dit staat daar los van, hè?
2: Ja, dat wat hij meegemaakt heeft, heeft hem ook in staat gesteld om vrij visionair te kunnen schrijven.
1: Ja, ja. En alweer twee zinnen die je dan bijzonder opvallen. De eerste, ik was weer thuis.
2: Ja, dat ja, is, ja.
1: De bam.
2: Ja, ja, maar dubbel.
1: Ja.
2: Dubbel.
1: Dubbel.
2: Het thuis, ja, thuis en het thuis wat je zelf bent als je bij jezelf bent.
1: Precies. En die laatste in mijn wakkere droom.
2: Ja, dat is een bijzondere staat.
1: Ja.
2: Omdat ik denk als wij creatief bezig zijn, en het maakt niet uit in welke kunst, je kunt je in een staat bevinden die kun je definiëren als tussen wakker zijn en dromen. Dat is waar fantasie ook thuis is. De fantasie van waaruit jij kunt werken.
0: Ja, is dat nu echt of niet?
1: Maar er is nog iets. Mijn familie en vrienden leefden om me heen. Hoorde ik hun lieve woorden. Maar het was een droom.
2: Ja. Het was een droom. Ja.
1: Ja.
2: Ze leefden namelijk eigenlijk niet meer.
1: Ja.
2: Maar ik had toch een... Ineens hoorde ik ze weer praten.
1: Ja.
2: Okay. En het werd me warm om mijn hart. Hun, hun lieve woorden weer te horen.
1: En ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind.
2: Het is een heel Russisch motief. Hè? De berken spelen een heel grote rol in dat grote land. Hè? Ja. Dus de Trans-Siberische, niet Eisenbahn, hoe heet dat in het Nederlands? Trein door Rusland rijdt. Spoor. Dan kom je door heel dagenlang door berkenbossen.
1: Ja. Wauw.
2: Dagenlang.
1: Het is een mooi gedeelte. En ik ben blij dat je wat over de achtergrond vertelt. Dat geeft het gedicht een dimensie die anders denk je van, nou, deze man zit een beetje te suffen. Te dromen op onder de perenboom. Op de berg.
2: Nou, als hij te suffen zit, dan is het best op een goede manier, hè, die iets oplevert.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die knipoog aan mij, maar ik ben het helemaal met je eens.
0: Ik moet ook een beetje aan dat eerste gedicht van Rutger Kopland denken. Toen werd het weer te mooi om waar te zijn. Ja. Dat is eigenlijk zo tussen dromen en werkelijkheid. En dat je dan ook de stemmen hoort die je bijna vergeten bent. Mm. En die hoor je dan in je dromen. En dan klinkt dat in je wakker zijn nog na.
2: En wat die vroeger net na, zo tussendoor. Ik denk wat de kunstenaar waarneemt in zijn fantasie of haar fantasie, is op dat moment ook waarheid. Precies. En bestaat.
0: Ja.
2: En wordt dan eigenlijk op de aarde gebracht door het kunstwerk zelf. In ons geval het gedicht.
0: En wordt deel van je herinnering.
2: Ja. Ja.
1: En schept een nieuwe werkelijkheid. Zei hij.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Goed, even een minuut stilte. Ja, het is allemaal waar, denk ik. Tenminste, dat denken wij. Dat het waar is.
0: Het is waar.
1: Als jij het ook waar zit, dan zeg ik...
2: Wat is waarheid?
1: Ja. Wat, oh jee. Ja, nou, dat is een diepe. Even één minuutje muziek om bij te komen.

0: Geritsel van papieren. Een dichteres met een K, Hester Knibbe. Stadsdichter Hester Knibbe was stadsdichter in de jaren dat ik ook stadsdichter van Gouda was. En dan kwamen we, en dat gebeurt nu nog, met alle stadsdichters bijeen in Lelystad. Ook wel Lelijkstad genoemd, maar dat is helemaal niet zo. Het is een prachtige stad. En dan wordt er ook ieder jaar een bundel uitgebracht van al die stadsdichters. En in dat hele grote Lelystadse theater mochten wij dan onze gedichten zeggen. En ik vond het een eer, en ik vind het een eer, om in die bundel te staan waar Hester Knibbe ook in staat. En ik lees van Hester over Rotterdam, Requiem voor een stad. Het viel uit de lucht en verbrandde het hart. Toen het vuur was gedoofd, de levenden uit hun schuilplaatsen kropen. Verbaasd, verschrikt, de geblakerde resten bezagen. En daarin zomaar giraf, zebra, andere dieren die ze ooit hadden gezien achter hekken, hadden bekeken en die nu in de smeulende leegte hun lijven en poten van hier naar daar bewogen, geluiden maakten, hun nekken uitstaken. Toen zeiden ze: het is roet, het is as, het is weg. En weg kun je niet eventjes meten of wegen. Het is daar en weegt voor de rest van een leven. Iemand moet het bevel hebben gegeven. Kijk, kijk. Losgebroken de beesten.
1: Zeg daar eens wat over.
0: Herdenking bombardement op Rotterdam.
1: Hey.
0: Ik heb me ook wel eens als kind afgevraagd wat gebeurde er met al die beesten uit Blijdorp.
1: Ja, die zijn losgeslagen toen.
0: Ja.
1: Ja, die liepen rond.
0: Daar gaat dit over, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Die Dirk Kroon, hè? Die heeft ook, die in Schiedam geboren is, die heeft ook een gedicht gemaakt over Rotterdam. Een man ziet een stad die in puin ligt en richt zich weer op. Hij kiest het metaal dat de spierspanning goed zal verraden. Vormt zich een lichaam, verwrongen zoals een straatvechter het achterlaat. Maar het staat op een sokkel in het hart van een stad, niet meer in puin. Een stad ziet een man, de handen ten hemel, en richt zich weer op.
0: Ja, prachtig.
1: Dat zat in. In beeld. Ja.
0: Ik vind Rotterdam altijd nog een intrigerende stad. Omdat je weet dat het verwoest is geweest op enkele plekken na. En wat er dan weer van gemaakt is.
1: Hé, hey Janneke. Als wij in deze uitzending helemaal niets van Henk Kooijman laten horen, dan krijgen wij een
0: Corrie op ons dak.
1: Dan zijn er, ja, okay, Corrie Grotendoors gaat dan heel erg, die luistert nooit meer nog. Ja. Dus heb jij iets bij je van Henk Kooijman?
0: Ik heb de polder in de hond staan.
1: Oh ja, dat is prachtig.
0: En ja. Daar wil ik bij vertellen dat we hadden het net over dat stadsdichters gebeuren en die verkiezingen, dat ik toen tot mijn grote verbazing, ik ging helemaal blanco in die verkiezingen, want ik dacht, ik wil dat dichterswereldje beter leren kennen, dus ik ga gewoon gezellig meedoen. En toen zei mijn zoon, die in het publiek zat, die zei: volgens mij maak jij een hele goede kans dat je door de voorronde komt. En ik kwam door de voorronde en degene die na de finale gingen kregen een roos en een bundel van Henk Kooijman. Ik had nog nooit, het is een schande, maar ik had nog nooit van Henk Kooijman gehoord.
1: Er zit heel veel kwaliteit in de Krimpener Waard, hè?
0: Ontzettend. Nou. Zal ik daar een stukje,
1: ja, doe maar.
0: Ja, het is bijna bijbels, zou ik zeggen, hoe die schrijft.
1: Ja, ja.
0: Soms in de hondsdagen verschijnt er iets ongerijmds in het licht, waardoor het polderland schijnbaar bezwijmt. Al het bestaande schijnt in één ogenblik ondermijnd. De einder vervaagt en alles schijnt minder omlijnd dan tevoren. En elke vaste omtrek verdwijnt. voor altijd verloren lijkt iedere zelfstandigheid. Niets schijnt nog te rijmen met de realiteit. Tot de zon weer doorbreekt, de aarde haalt opgelucht adem. Het zijnde schijnt plotseling van vergankelijkheid bevrijd. Tot een andere wereld, buiten ruimte en tijd. Heel het bestaan schijnt binnen een flits tot zichzelf herleid. De bomen buigen eerbiedig. Vervallen is elk onderscheid. Het gras wordt anderszins groen. In oeroud geheim ingewijd. Het is of er niets is dat hemel en aarde nog scheidt.
1: Dat is bijna hemels, zeg jij?
0: Ik vind het bijna bijbels.
1: Kom we bijna iets dichter bij de grond? De wind beweegt een beetje. De wilgen blaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt nog op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Die gedichten zijn zo aards, zo dichtbij en toch zo gevoelig en bijna sentimenteel. Jij noemt het hemels.
2: Bijbels.
0: Nou ja, deze bundel, toen ik hem. Ik wist niet wat ik las. En hij lag op mijn nachtkastje. En iedere avond las ik iets uit Henk Kooijman. Inmiddels heb ik al zijn bundeltjes. Tweedehands ergens bij Paul Abels op die boekenmarkt gekocht. Maar je bent in die polder.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook over Gouda geschreven.
1: Mm-hmm. Tuurlijk.
0: En dan ben je in Gouda. Dat is kunstig.
1: Dat is knap, hè? Ik heb me niet met mijn bordje voor Arjan bij de hand om te zeggen dat er nou even muziek komt. Ik ben kwijt.
3: De zon verblikt en verbloost in wolken. Het licht wordt in grijze stralen gemolken. Hooibouw krimpen er waard. De wind beweegt een beetje de wilgenblaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Zwaar bewolkt. Het gras is gemaaid. Het hooiland ligt stoppelbaardig. Heel de natuur heeft voor mij vandaag iets kwaadaardigs. Zelfs de anders zo vreedzame wilgen lijken de koppen bij elkaar te steken en een complot te beramen. Ook de wolken schijnen zich tot onheil te verzamelen. De zon verstopt zich. Als kon zij iets niet verkroppen. Wat is het toch dat de mens van zichzelf vervreemdt, dat de mens ontheemt en de aarde de hemel ontneemt. Onweer overflist. Het honderden gerommel van het onweer. Het duizenden gefluister van het riet. Het triljoenen trillen van de regen op het water van de Vlist.
0: Uit 1989, de stem, de nog jonge stem van ja. Ines Meter, die schitterend gedichten van Henk Kooijman voorleest.
1: En grappig dat ze dezelfde keuzes maakt als wij.
0: Ja, en fijn dat Arjan Doelman dit.
1: Ja.
0: Als een verrassing door de uitzending heen weet
1: weven. Hij zegt wel dat hij niet zo iets heeft met gedichten, maar
0: ik geloof er niks van.
1: Nee. Zullen we Oliver weer vragen om zijn nog één gedicht voor te lezen voor wij
2: de boel
1: een beetje gaan afsluiten? Want we hebben nog 6 minuten voor Dichter bij Gouwenstal, luisteraars.
2: Nou, dan lees ik een sonnet voor. Bespiegeling. Een zilverglanzend oppervlak, reflectie. Mijn zijn gezien, teruggespiegeld ik, zo helder kloppend in één ogenblik, volmaakt en puur, vanzelf bestaand. Perfectie? Nee, ook mijn vals vertrokken grimas lacht, gebroken licht, vertroebeld, zonder kleur. In duisternis val ik uiteen, word sleur. Mijn edelsteen, verloren is je pracht. Je kijkt me aan vanuit je oppervlak, beoordeelt niet, ziet wat er is en groeit. Je spiegelt lichtheid en mijn ongemak. Pas als mijn hart van liefde overvloeit, en zelfs al is de weerklank soms nog zwak, dan leeft in weelde wat in vrede bloeit.
1: Keurig netjes volgens het, het rijmschema. Helder. Bespiegeling. Ja, jij bent wel bespiegelend, hè, in je gedicht. Ook de manier waarop je dat voordraagt. Zo gedragen. Ernstig. Diepzinnig. Betekenisvol. Moet ik nog doorgaan? Of zeg eens wat.
0: Soms. Ja. Soms. Is ieder woord te veel na een gedicht?
1: Ja, oké. Okay. Het is een radio-uitzondering. Ik kan moeilijk mijn mond dicht houden natuurlijk.
2: Nou ja, bespiegeling heeft ook iets met de reflectie te maken. En, en in dit geval met zelfreflectie. En dat is nogal een opgave voor heel veel mensen tegenwoordig. Om vanuit zelfreflectie af en toe hoe je staat in de wereld bij te schaven, te verbeteren, ethischer te handelen.
1: Ja.
0: Maar die mensen, die lezen dit gedicht niet en die luisteren niet.
2: Nee, maar die ontmoeten ons.
0: En dat is heel mooi gezegd.
2: De manier hoe ze ons mogen ontmoeten, hoe wij dan op dat moment kunnen zijn, heeft impact.
0: Ja, daar doen we het voor.
1: Ik heb hier iets. Ik heb hier een bundel in mijn handen, die heet Tussenin.
2: Heb je die?
1: Ja, die heb ik. Heb je daar nog exemplaren van?
2: Nee.
1: Jammer. Want dan zou ik een aantal dingen voorlezen die je daar hebt. Kan je hem herdrukken?
2: Ja, ik ben sowieso bezig met een bundel waar straks alle gedichten die ik wil delen in zullen staan.
1: Oké. Okay.
2: En dan vind je ook wat jij intussen in ziet staan.
1: Ja, ja. Ik reinig mijn gehemelte met de zinnen van de meesters. Mijn gedachten met hun denken. Ja. Of de laatste lente raakte ik weer eens lekker getraumatiseerd. Dat is er ook één.
2: Ja. Ja.
1: Nou, heerlijk man. Ja. Geef me de zee. Ik wil niet sterven als de zon schijnt. Ja, jongen. Het is fantastisch.
0: Ja, wie wilde dan doodgaan?
1: Ja, niet
2: wie überhaupt. Ja.
1: Ja, dat is mooi. Mijn geest bestond al toen ik werd verwekt. Mijn ziel bewoog al toen mijn ouders versmolten. Dat is verdomd netjes om te zeggen dat ze een web hebben gemaakt waar jij uit voortkwam.
2: Ja, dat mijn essentie er al was.
1: Ja.
2: De jouwe ook.
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Nee, hoeft toch ook niet? Hoe moet je dat weten? Als het de waarheid is?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet het gewoon niet, ja. Dat mijn essentie er al zou zijn. Ja, misschien zit ik daarom wel vast aan mezelf.
2: Lekker vast, lekker stabiel.
1: Nou. Anneke.
0: Ja.
1: Ja, dit was, dit was een kleine keuze uit de Dichters met een K. In de 88ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad.
0: We hebben er heel veel niet gehad.
1: Ach jee, vertel. Het is verschrikkelijk.
0: Nou, ja, eigenlijk die ik hier voor me heb. Riet de Koning.
1: Nee.
0: Die hebben we niet gehad.
1: Hebben we niet gehad, nee.
0: Jaap Koopmans en ook Gerrit Komrij.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, en nog heel veel beroemde andere dichters.
2: Frans Kafka niet.
1: Nee.
0: Maar wel Oliver Kroes.
1: Ja,
0: en we
1: gelukkig
0: hebben
1: wel.
0: Henk Kooijman.
1: Tuurlijk.
0: Henk Kooijman en Rutger Kopland. Nou.
1: Ja,
0: en Hester Knibbe. Wat wil je nog meer?
1: En, nou ja, niet Anton Koolhaas, ook niet Rudy Koofbroed of Simon Kneppens en Han Kemming.
0: Die ken ik allemaal niet.
1: Nee, zie je wel. Ja. En Jaap Koopman en Antje Krog hebben we niet gehad.
0: Antje Krog. Ja, ja, dat is wel jammer.
1: Ja. Maar Cavavis wel en Kleefstra weer niet. En Alfred Korsman, ken je die nog?
0: Geen idee.
1: Oh, jij. Nou. Of Marjolein Kool.
0: Ja, en Carolien Koops.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja,
0: uit onze eigen stad. Ja, is, de moeder van Erasmus.
1: Ach.
0: Ja.
1: U hoorde de stemmen van onze gast Oliver Kruijzer-Dockerty, Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En heel eventjes zo waar. Achter glas zit het Arjan Doelman met de spoorlijn. Hij zat weer als vertrouwd achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast. Of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren uiteraard maandag en vrijdag aanstaande. Om 7 uur 's morgens. Goedemorgen met Dichten. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus op zondag 6 september. Die eerder wordt opgenomen. En dan zijn de dichters met een L aan de beurt. Laat uw voorkeur maar weten, luisteraars. En dan gaan we nu naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van Gouden Ouwe. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur. Door een echte Gouden Stadrakker, Sjaak Sekeris. Veel luisterplezier. Veel luistergenot.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn 2 blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Gouden Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

En we gaan weer op een iets rustigere tour van Ome Vet, de

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.